0: Hé, René. Worry is wakker.
1: Wat?
0: Wat vind je van je nieuwe kussen?
1: Oh ja, heerlijk dit.
2: Radio Drenthe zorgt voor een heerlijke nachtrust.
3: Deze week maak je kans op comfortabele nieuwe hoofdkussens. Voor jou en je partner.
2: Meer weten over deze rustgevende prijs? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
3: Slapen als een roos.
2: Met Radio Drenthe.
3: Altijd in de buurt.
0: Dunkt, die kussens zijn net even te goed.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Minister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet in zijn eerdere reactie op onbehandelde aangiftes. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest naar de Kamer. De excuses komen na zijn eerdere reactie op het bericht van de Rekenkamer dat er in 2024 10.000 aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In een eerste reactie had Van Wil het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. In een minderheidskabinet kan een minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositie een motie van wantrouwen steunt. Na de tweede excuses waren de meeste oppositiepartijen tevreden en werd een PVV-motie van wantrouwen alleen nog door Forum voor Democratie gesteund. In Delft hebben ruim 300 studenten met een fietstocht geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn vrouwen in de buurt van een natuurgebied in Delft mishandeld en aangerand. Omdat zij ook op de fiets zaten toen het gebeurde, organiseerden studentenorganisaties vanavond het fietsprotest. Voor de mishandeling en aanranding in Delft is een man van 19 opgepakt en die blijft langer vastzitten. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd is een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek. Het gaat om klachten als slecht slapen, moeite hebben met concentreren of hoofdpijn. Onder meer in de zorg en het onderwijs is dat een groot probleem. Door personeelstekorten neemt de werkdruk toe en vallen nog meer mensen uit. En ook is thuiswerken of later beginnen geen optie daar. Omdat er zo weinig ruimte is om flexibel te werken, komt stress sneller voor. Dan nog het weer vannacht koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
1: Felicia van der Graaf met het NOS Journaal. Premier Jette heeft in een toespraak bij de Verenigde Naties uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Handen af van het hof en alle andere instituties die internationale rechtsorde beschermen, zei Jette. Op die zin volgde applaus uit de zaal. Trump gebruikte deze week harde woorden over het strafhof. Hij noemde het een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. Het strafhof is gevestigd in Den Haag en behandelt rechtszaken over bijvoorbeeld genocide en oorlogsmisdrijven. De VS heeft het hof nooit erkend. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd is een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek. Het gaat om klachten als slecht slapen, moeite hebben met concentreren of hoofdpijn. Onder meer in de zorg en het onderwijs is dat een groot probleem. Door personeelstekorten neemt de werkdruk toe en vallen nog meer mensen uit. Ook is thuiswerken of later beginnen daar geen optie. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft vlak voor zijn overlijden de Gouden Griffel 2026 voor het beste kinderboek gewonnen. Voor Maantje verhuist de zee. Boekenkoepel CPMB heeft dat bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor nog verrast met de prijs. Griekenland heeft de koppositie in de pool van Oranje gepakt. In de blessuretijd kopte oud-Utrecht-speler Anastasios Douvikas de winnende goal binnen voor de Grieken en werd het 1-2. Omdat het tussen Oranje en Duitsland bij 1-1 bleef, gaan de Grieken nu aan de leiding in groep 2 van de Nations League. Dan nog het weer. De ochtend begint fris, maar uiteindelijk wordt het vandaag een zonnige en warme dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Hé, hey, René. Harry is wakker.
1: Hé, wat?
0: Wat vind je van je nieuwe kussen?
1: Oh ja, heerlijk dit.
2: Radio Drenthe zorgt voor een heerlijke nachtrust.
3: Deze week maak je kans op comfortabele nieuwe hoofdkussens. Voor jou en je partner.
2: Meer weten over deze rustgevende prijs? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
3: Slapen als een roos.
2: Met Radio Drenthe.
3: Altijd in de buurt.
0: Dunk, die kussens bent net even te goed.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Premier Jette heeft in een toespraak bij de Verenigde Naties uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Handen af van het hof en alle andere instituties die internationale rechtsorde beschermen, zei Jette. Op die zin volgde applaus uit de zaal. Trump gebruikte deze week harde woorden over het strafhof. Hij noemde het een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. Het strafhof is gevestigd in Den Haag en behandelt rechtszaken over bijvoorbeeld genocide en oorlogsmisdrijven. De VS heeft het hof nooit erkend. Minister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest. De excuses komen na zijn eerdere reactie op het bericht van de Rekenkamer dat er duizenden aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In de eerste reactie had Van Wil het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. In Delft hebben ruim 300 studenten met een fietstocht geprotesteerd tegen onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn vrouwen in de buurt van een natuurgebied in Delft mishandeld en aangerand. Voor de mishandelingen en aanrandingen in Delft is een man van 19 opgepakt. Hij blijft langer vastzitten. Het Israëlische kiescomité wil dat bij de parlementsverkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen worden uitgesloten. In het comité zitten vooral leden van de regering van premier Netanyahu. Die beweerden onder meer dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Verwacht wordt dat het Israëlische Hoge Rechtshof het besluit terugdraait. Het weer, de ochtend begint fris, maar uiteindelijk wordt het vandaag een zonnige, warme dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Premier Jette heeft in een toespraak bij de VN uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Handen af van het hof en alle andere instituties die internationale rechtsorde beschermen, zei Jette. Op die zin volgde applaus uit de zaal. Eerder deze week gebruikte Trump harde woorden over het strafhof. Hij noemde het een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. Het strafhof is gevestigd in Den Haag en behandelt rechtszaken over bijvoorbeeld genocide en oorlogsmisdrijven. De VS heeft het hof nooit erkend. Minister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest. De excuses komen na zijn eerdere reactie op het bericht van de Rekenkamer dat er duizenden aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In de eerste reactie had Van Wil het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. Rapper Macklemore gaat een concertreeks geven onder de naam Free Palestine. Hij werd eerder vanwege pro-Palestijnse uitspraken geschrapt uit het voorprogramma van Ed Sheeran. En met de ruimte die daardoor in zijn agenda is ontstaan wil hij nu deze concerten gaan geven, waarbij de opbrengst naar hulporganisaties voor Palestijnen gaat. De eerste optredens zijn in Dublin, Parijs en Londen. En in de Nations League heeft Griekenland de koppositie in de pool van Oranje gepakt. In de blessure kopte oud-Utrecht-speler Anastasios Douvikas de winnende goal binnen voor de Grieken en werd het 1-2 tegen Servië. Omdat het tussen Oranje en Duitsland bij 1-1 bleef, gaan de Grieken nu aan de leiding in groep 2 van de Nations League. Het weer, de ochtend begint fris, maar uiteindelijk wordt het vandaag een zonnige en warme dag. Het wordt 19 tot 24 graden.
2: Maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
3: Een extra wandje plaatsen op de bovenverdieping is mijn volgende project. Natuurlijk haal ik bij Bouwmarkt Schoonhoort de materialen. Want daar hebben ze alles op voorraad. Hout, isolatie, gipsplaten, noem maar op. Bouwmarkt Schoonhoort, Nerimaas.
2: Kom naar de woonwinkel met een enorme keus in buitenzonwering. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
4: En dan nu het weer. Het wordt een mooie dag met temperaturen die op kunnen lopen tot 80 graden. Het is overwegend droog met af en toe kans op een aufguss. Later op de dag koelt het af met hier en daar een drankje. Ook de komende dagen blijft het heerlijk Anholtsweer.
5: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
6: Met een elektrische rolstoel van Mobivit kiest u voor meer gemak, mobiliteit en zelfstandigheid. Thuis en onderweg. Kom langs of ga naar mobivit.nl.
0: Radio Drenthe. Goedemorgen. De ochtend van Drenthe.

0: Hé, René. Worry is wakker.
1: Hé, wat?
0: Wat vind je van je nieuwe kussen?
1: Oh ja, heerlijk dit.
2: Radio Drenthe zorgt voor een heerlijke nachtrust.
3: Deze week maak je kans op comfortabele nieuwe hoofdkussens. Voor jou en je partner.
2: Meer weten over deze rustgevende prijs? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
3: Slapen als een roos.
2: Met Radio Drenthe.
3: Altijd in de buurt.
0: Dunk, die kussens zijn net even te goed.

0: Koe worden een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
1: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
2: Nou heb ik ook wat. Mijn voordeur toch behoorlijk. Dus die laat ik vervangen door Bouwmarkt Schoonoord. Zij bestellen een extra isolerende deur met driepuntsluiting en hangen er ook nog van mee in. Bij Bouwmarkt Schoonoord giet het ook altijd deur.
1: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Triant en Frisius MC.
3: Carwash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
4: Met een hooglaagbed van Mobivit kiest u voor meer zelfstandigheid en extra comfort. Kom langs of bezoek ons online. Mobivit.nl.
3: Altijd wassen met korting. Met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
5: Zaterdagavond is het weer tijd voor voetbal op de Oude Meerdijk. FC Emmen neemt het om 8 uur op tegen Top Os. Samen maken we er weer een prachtige voetbalavond van. Dus trek je rood-witte shirt aan en moedig onze mannen aan. FC Emmen, Top Os, zaterdagavond om 8 uur. Scoor je kaarten via fcemmen.nl/tickets.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 7 uur.
7: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Justitieminister Van Wil heeft excuses aangeboden voor zijn optreden in de kwestie rond de duizenden politieaangiftes die zijn blijven liggen. De oppositie nam hem in het debat flink onder vuur. Van Wil sprak eerder van een vertekend beeld en bagatelliseerde daarmee het probleem, volgens de Rekenkamer. De minister zei in de Tweede Kamer dat dat zeker niet de bedoeling was.
8: Het is klip en klaar dat u zich misleid heeft gevoeld, dat u zich op het verkeerde been heeft gezet. En daar had de Algemene Rekenkamer ook gewoon gelijk in. Mijn excuses en ik beloof daarin voor de toekomst beterschap.
7: Meerdere partijen overwogen steun voor een motie van wantrouwen. Na Van Wils excuses steunde alleen PVV en FVD die. Bij zijn eerste toespraak bij de Verenigde Naties heeft premier Jette een lans gebroken voor het in Nederland gevestigde internationaal strafhof. Deze week heeft de Amerikaanse president Trump opnieuw uitgehaald naar het strafhof dat volgens hem schijnprocessen houdt. Jette zei, zonder Trump te noemen, handen af van het hof en alle andere instituties die de internationale rechtsorde beschermen. Na die zin volgde applaus uit de zaal. Ruim 300 mensen, waaronder veel studenten, hebben met een fietstocht door Delft gedemonstreerd tegen onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn meerdere vrouwen in Delft mishandeld en aangerand terwijl ze op de fiets zaten. Een man van 19 zit vast in verband met die zaken. Oranje heeft gelijk gespeeld bij het debuut van bondscoach Xavi tegen Duitsland in de Nations League. In de blessuretijd zorgde Gakpo voor de 1-1.
9: Nou, nog één keer in Nederland. Van Bommel. Doe het. Van Bommel. Gakpo! Ja! 1-1! En een heerlijke gelijkmaker voor Oranje.
7: Griekenland heeft de koppositie in de pool gepakt doordat ze met 1-2 wonnen van Servië. Het weer zonnig en warm bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
11: Nieuw bij Marktkauf Meppen, de Marktkauf-app. Download nu gratis deze app en ontdek het zelf. Activeer exclusieve coupons, spaar punten en pak direct extra voordeel op je boodschappen. Marktkauf Meppen, kijk op marktkaufmeppen.nl.
12: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
13: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
14: Profiteer nu bij Bosma Bedden. Tot 50% najaarskorting op complete bedden, boksprings, matrassen, bedbodems en dekbedden. Bosma Bedden in Assen en Groningen. Bosmabedden.nl.
6: Radio Drenthe.
15: Goedemorgen Drenthe.
6: Met Edwin Mooibroek.
16: Goedemorgen, het is 7:04. Het is vrijdag, misschien wel de leukste dag van de week. Het is vrijdag 25 september. Milko, goedemorgen.
17: Hey, goedemorgen Edwin.
16: Wat is er allemaal deze ochtend in het nieuws in Drenthe? Een deskundige die wordt ingehuurd voor de afhandeling van schade door gaswinning is niet onafhankelijk. Dat heeft de rechtbank Noord-Nederland bepaald. En dat kan grote gevolgen hebben voor veel mensen met aardbevingsschade. Je hoort er zometeen meer over. De bijdrage van 20 miljoen euro van Naibe Gun voor het WK wielrennen in Noord-Nederland in 2034 leidt tot kritiek. Het programma Naibe Gun is bedoeld voor het herstel en de ontwikkeling van het aardgaswinningebied in Noord-Drenthe en Groningen. En critici zeggen dat de 20 miljoen euro beter besteed kan worden aan de gevolgen van de gaswinning. En een debat over het handelen van de gemeente Emmen in de zaak rond de dubbele moord in Wijtenveen heeft geen gevolgen. Gisteravond moest burgemeester van Oosterhout daar uitleg over geven. Aanleiding was een reconstructie van het Dagblad voor het Noorden, waarin werd gesteld dat Emma haar eigen rol niet serieus onderzocht. Maar volgens de burgemeester is dat niet waar.

De nazomer gaat nog even door. We beginnen grijs met een lokaal beperkt zicht. Maar de zon weet het op te ruimen. En vandaag wordt het zo'n 20 of 21 graden. En vanaf zondag gaat de temperatuur geleidelijk verder omhoog. Dit is Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: De Frank Boeijengroep was dat en het heette Contact. Het is 7:11 geworden. Een deskundige die wordt ingehuurd voor de afhandeling van schade door gaswinning is niet onafhankelijk. Dat oordeelt de rechtbank Noord-Nederland. En dat kan grote gevolgen hebben voor veel mensen met aardbevingsschade. Verslaggever Jan Maguit, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, hoe zit dat? Waarom is die deskundige niet onafhankelijk?
1: Nou, dat moet ik een beetje goed uitleggen. Er is een rechtszaak geweest van een inwoner van Norg. Die heeft schade aan zijn woning. En die schade is afgewezen door het Instituut Mijnbouwschade Groningen, het IMG. Ja. Die doet die hele mijnbouwschadeafwikkeling. En dat IMG dat huurt deskundigen in. En die gaan dan de schade beoordelen. Die komen langs. Die gaan dan kijken. Nou, komt jouw schade inderdaad wel of niet door een aardbeving? En in dit geval is dan geoordeeld, nou, we gaan die schadeclaim afwijzen op basis van dat deskundige oordeel. Die meneer is naar de rechter gestapt en vervolgens heeft de rechter gekeken naar hoe onafhankelijk die deskundige is. En dat is heel belangrijk, want je wil natuurlijk een onafhankelijk oordeel en niet een partijdig oordeel. Nou, en in dit geval heeft de rechter besloten dat niet goed kan worden gecontroleerd of deze deskundige ook echt onafhankelijk is. En dat moet ik een beetje uitleggen.
0: Ja, want er is inderdaad onderzoek geweest door RTV Drenthe, Follow the Money en een aantal andere mediaorganisaties. En daaruit bleek dat sommige eigenaren van dat soort schadebureaus multimiljonair zijn geworden.
1: Ja, en dat is heel belangrijk, want die deskundige waar het over gaat, dat is een van de twee directeuren van het bureau DOG. Dat is een van de grotere schadebureaus. En die hebben wij ook onderzocht. Die meneer die heeft ontzettend veel geld verdiend, tientallen miljoenen aan de schadeafhandeling. Is er naar DOG gegaan en daarmee ook naar de directeuren, de aandeelhouders. Mm-hmm. Nou heeft de rechter gezegd, zo'n directeur heeft een dusdanig groot persoonlijk belang dat we die niet zomaar als onafhankelijk kunnen bestempelen.
0: En omdat hij inderdaad geld verdient met die schadeafhandeling.
1: Inderdaad. En de rechter heeft daarmee verwezen naar ons eigen onderzoek. Mm-hmm. Die heeft dat gebruikt om aan te tonen, ja kijk, er is inderdaad heel veel geld verdiend. Daarnaast heeft de deskundige, deze directeur, de kans gekregen om te bewijzen dat hij bijvoorbeeld een groot deel van het geld, dat het niet bij hemzelf belandt, maar dat het vooral wordt uitgesmeerd over zijn eigen bedrijf. Dat heeft hij niet gewild. Hij wilde ook geen verdere vragen daarover beantwoorden. Mm-hmm. En hij heeft, er is een belangrijk document wat je moet invullen als deskundige. Een soort van uitleg waarom jij onafhankelijk bent. En daarin heeft hij niet opgeschreven dat hij ook de eigenaar van het bedrijf is. Nou, de rechter heeft dat allemaal meegewogen. En die heeft gezegd, nou, omdat jij dus directeur aandeelhouder bent en daarmee mogelijk dus een dusdanig persoonlijk groot belang heeft bij die schadevanging dat er veel geld vrijkomt, kun jij niet als onafhankelijk bestempeld worden.
0: Ja, dus het maakt in dit geval niet uit dat hij de schadevergoeding had afgewezen. Ook had hij je toegewezen, omdat hij er zelf geld mee verdient, zegt de rechter, je bent niet onafhankelijk.
1: Daar komt het wel een beetje op neer, ja.
0: Ja, wat kunnen de gevolgen hiervan zijn?
1: Ja, dat is eventjes de vraag. Want kijk, in deze zaak heeft de rechter bepaald, ja, wij gaan dat rapport dus dan niet gebruiken. De schadevergoeding is overigens toegewezen nu door de rechter. Dus degene die de zaak heeft aangespannen heeft dus wel een volledige schadevergoeding nu gekregen. Maar dus de vraag, wat betekent dit voor de rapporten die deze meneer eerder heeft gemaakt en misschien ook dus in de toekomst zou gaan maken? Want ja, wat betekent dat? Die zijn dus, daarin is hij dus blijkbaar ook niet onafhankelijk, zou je kunnen betogen.
0: Ja, dus eigenlijk zou hij dit soort schadeonderzoeken niet meer kunnen doen.
1: Nou, dat is inderdaad de vraag. Want zelf zegt het bedrijf overigens dat ze er niet aan twijfelen aan zijn onafhankelijkheid en dat ze niet iets gaan veranderen.
0: Ja.
1: Maar je zou natuurlijk met deze uitspraak in de hand zou je kunnen kijken bij het IMG van, hey, goh, hoe zit dat eigenlijk in mijn zaak? Klopt dat wel? Als de rechter hier nu zegt, deze meneer is niet onafhankelijk, is hij dat dan wel geweest toen hij mijn schade ging behandelen? En het kan een groter gevolg hebben voor mensen van andere schadebureaus die ook aandeelhouder zijn. Ja. Dit bedrijf heeft een tweede eigenaar, ook aandeelhouder. En je hebt een ander groot bedrijf, Team BE. Die 10 die staat voor 10 verschillende aandeelhouders. Ja. Die ook allemaal dus in die zin geld verdienen.
0: En heel veel geld ook, bleek uit het onderzoek.
1: En heel veel geld, miljoenen. De rechter heeft zich daar helemaal niet over uitgesproken. Dus het is lastig om daar nu van te zeggen wat het gevolg rechtstreeks kan zijn. Maar we hebben daarover gesproken met een deskundige op dit gebied. En die geeft aan, ja, ik ben wel heel benieuwd wat er gaat gebeuren met de schades die in de toekomst zullen worden behandeld door deze mensen.
0: En in het verleden misschien, hè? Die mensen kunnen natuurlijk ook naar de rechter stappen.
1: Die zouden in eerste instantie eens naar het IMG kunnen stappen. Voor ja. Een soort herbeoordeling kun je aanvragen. Dat is de meest logische weg. Maar als die dat afwijst, en eigenlijk hebben die in een reactie van ons ook gegeven van, nou, wij twijfelen ook niet aan die onafhankelijkheid van die deskundigen. Dus daarmee zeggen ze eigenlijk impliciet van, wij gaan gewoon zo door met deze persoon. Dan zul je naar de rechter moeten om te kijken hoe zit het in mijn zaak.
2: Ja, het kan dus nog wel grote gevolgen hebben inderdaad voor die schadeafhandeling. En inderdaad misschien ook wel weer vertraging ook, hè?
1: Ja, helemaal.
2: Dankjewel, verslaggever Jan Maguit.

0: Queen was dat op Radio Drenthe en Killer Queen.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
0: Onze dagelijkse duik in het verleden. Wat gebeurt er allemaal op de datum van vandaag? En het is vandaag 25 september. Nou, we beginnen in 1926. Dan voert Henry Ford de 8-urige werkdag in. En ook besluit hij dat 5 dagen in de week wel genoeg is voor zijn medewerkers in de autofabrieken. En dit nummer.

0: Dat brengt ons naar 25 september 1992, de dag waarop voor het laatst steenkool uit de kolenmijn van Zolder in België komt. En daarmee is het over en uit voor de Belgisch-Limburgse mijnbouw. En 4 jaar later een drama met een Dakota. Het vliegtuig stort neer in de Waddenzee in de buurt van Texel en mogelijk door een motorstoring.
1: De gezagvoerder had immers gemeld dat hij een noodlanding wilde maken in verband met een storing in 1 van de 2 motoren. Direct na deze melding werd het radiocontact met de Dakota verloren. De vraag of wellicht beide motoren gelijktijdig zijn uitgevallen, daarop wil geen enkele deskundige nu al antwoord geven.
0: Alle 32 inzittenden, onder wie 23 ambtenaren van de provincie Noord-Holland, die op een bedrijfsuitje zijn, komen om het leven. In september 1999 gaat de nieuwste single van City to City als zoete broodjes over de toonbank. En dat leidt op 25 september tot een nummer 1 notering.

0: de Hert blijft 4 weken op nummer 1 staan. Gaan we naar vandaag 5 jaar geleden. Dan krijgt staatssecretaris Mona Keijzer ontslag. Dat is opmerkelijk omdat sinds 1975 geen bewindspersoon meer is ontslagen. Zij wel vanwege uitspraken over de coronatoegangspas. Precies op de dag dat die wordt ingevoerd.
1: Dat je dan juist dan vandaag die kritiek levert zo hard op het beleid van het kabinet waar je notabene in zit. Ja, dat was natuurlijk een brug te ver. Dat doorbreekt de eenheid van regeringsbeleid precies op een heel precair onderwerp waar iedereen al heel erg precies naar kijkt. En toen kwam dus die unieke stap om haar echt te ontslaan.
0: En terwijl Mona Keijzer de laan werd uitgestuurd 5 jaar geleden, komt er leuk nieuws vanuit de filmwereld. In het bijzonder voor de man achter deze film.
2: En dat ik nu zeg dat ik geen wil.
3: Ja, die hubby elkaar, die komt nooit meer van elkaar af.
2: Oh, en wat dan?
0: De Bentjes van Sint-Hildegard, geschreven door Herman Vinkers, wint 5 jaar geleden de zilveren krulstaart voor het beste filmscenario. Gaan we eens even kijken wie de jarigen zijn vandaag. Ja, onze eigen verjaardagskalender. Collega Marita Slip is jarig vandaag. Marita, gefeliciteerd. Je hoort dat trouwens zometeen om 12 uur hier bij Radio Drenthe. Ook actrice Heather Locklear is jarig. Ze is 65 jaar geworden. Will Smith is 58. En schaatser Suzanne Schulting is 29 jaar geworden. En wie er ook jarig is, is onze eigen Bouke. Hij is 45 geworden. Dit is Turn Back Time.

Jarig vandaag onze eigen Bouke. Hij is 45 geworden. Jorde, Turnback Time. En daarmee werd het bijna 7:30. Zometeen om 7:30 krijg je natuurlijk een overzicht van het nieuws uit Drenthe. Daarna nog het uitgebreide weer. En de temperatuur gaat langzaam weer oplopen. Dit is Bruno Mars, On My Soul.

0: Emmen Bout werkt en draait. Achter de schermen zorgt Unica dat scholen, bedrijven en ziekenhuizen blijven functioneren. Met slimme, duurzame techniek. En mensen die aanpakken en vooruit durven te denken. Unica, geworteld in Emmen en landelijk sterk. Wij zorgen dat Drenthe blijft draaien. Unica, united can do.
1: Werken in schone ruimtes. Ja, dat vind ik belangrijk voor mijn personeel. En daarom laat ik de schoonmaak verzorgen door Dr. Schoonmaakorganisatie. Zij verzorgen de schoonmaak van bedrijven en organisaties in vrijwel alle sectoren. Ze zijn zorgvuldig, flexibel en proactief. Ja, en dat werkt wel zo prettig.
2: Dr. Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op drschoon.nl.
3: Zonnetevel, jokason.nl, Albino 60 Joorsun weer en Rollo.
4: Friends and Family actie in Design Outlet Ochtrop Duitsland. Als lid krijg je 30% extra korting op de outletprijs. Van veel merken, zoals Nike, Levi's en Adidas. Deze week donderdag tot en met zaterdag. Word gratis lid op designoutletochtrop.nl.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
6: Joehoe!
5: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijk. Heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
7: Zaterdagavond is het weer tijd voor voetbal op de Oude Meerdijk. FC Emmen neemt het om 8 uur op tegen Top Os. Samen maken we er weer een prachtige voetbalavond van. Dus trek je rood-witte shirt aan en moedig onze mannen aan. FC Emmen, Top Os, zaterdagavond om 8 uur. Scoor je kaarten via fcemmen.nl/tickets.
8: Blauwvolt in Hoge Zand installeert zonnepanelen die meer opleveren dan ze kosten. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
9: 1 minuut over 7:30. Je krijgt een overzicht van het nieuws in Drenthe. Milko Scheper, goedemorgen.
10: Goedemorgen. Een debat over het handelen van de gemeente Emmen in de zaak rond de dubbele moord in Wijtenveen heeft geen gevolgen. Gisteravond moest burgemeester Van Oosterhout daar uitleg over geven. Aanleiding was een reconstructie van Dagblad van het Noorden, waarin werd gesteld dat Emmen haar eigen rol niet serieus onderzocht. Volgens de burgemeester is dat niet waar. Hij zegt dat er in allerlei overleggen over het dossier is gesproken, in plaats van tijdens slechts 1 lunchsessie, zoals de krant zegt. Eerder werd al duidelijk dat Emmen en ook de politie tekortschoten in de burenruzie die uiteindelijk leidde tot de dubbele moord in januari 2024. In Hogeveen kun je een ontheffing aanvragen voor een vuurwerkactiviteit. Die mogelijkheid is er voor verenigingen, stichtingen en ondernemers. Aanvragen die kunnen van 1 tot en met 29 oktober worden ingediend. Wel moet de organisatie ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel. En ook mag er maximaal 200 kilo vuurwerk worden afgestoken en gelden er allerlei veiligheidsregels. Een deskundige die wordt ingehuurd voor de afhandeling van schade door gaswinning is niet onafhankelijk. Dat oordeelt de rechtbank Noord-Nederland. En dat kan grote gevolgen hebben voor veel mensen met aardbevingsschade. Schadebureau DOG die verdiende tientallen miljoenen euro's met het beoordelen van bevingsschade. Ook mede-eigenaar Rinse Wiersum verdiende er veel geld aan. Hij beweert dat hij zijn fortuin met andere activiteiten verdiende, maar wil niet zeggen waarmee. De rechter die zegt daarom niet uit te sluiten valt dat hij een belang heeft bij het beoordelen van de schades. En de bijdrage van 20 miljoen euro van Nijbegun voor het WK wielrennen in Noord-Nederland in 2034 leidt tot kritiek. Het programma Nijbegun is bedoeld voor het herstel en de ontwikkeling van de aardgaswinnengebied Noord-Drenthe en Groningen. En critici die stellen dat de 20 miljoen euro beter besteed kan worden aan de gevolgen van de gaswinning. Nijbegun die zegt dat het geld komt uit de zogeheten economische agenda en niet ten koste gaat van bijvoorbeeld schadeafhandeling en versterking. Volgens de organisatie biedt het WK wielrennen juist ook economische kansen. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de RTV Drenthe app.
9: Gaan we eens kijken naar het weer. Roland, goedemorgen.
11: Goedemorgen, Edwin.
9: We gaan lekker nazomeren.
11: Ja, het is eigenlijk. We gaan nazomeren met een signaal van de natuur dat we in een ander seizoen zijn terechtgekomen. Want afgelopen nacht was het nogal behoorlijk fris. Vanochtend vroeg bij zonsopkomst een graad of 3. De laagste temperatuur is door onze waarnemers gemeten bij collega Hans Nienhuis in Holsloot. Die had een temperatuur vlak boven het gras op 10 centimeter hoogte. Had hij een temperatuur van maar liefst -0,8. Dus daar heeft het zelfs gevroren aan de grond.
9: Een beetje voorstaande grond.
11: Voorstaande grond. Dus dat is wel iets van, dat kan gebeuren als je helemaal rustige omstandigheden hebt met een hoge drukgebied, pal boven je hoofd, een heel heldere nacht. Nou, lokaal, bijvoorbeeld ook in het zuidwesten, in Dieveren zitten, is wat koeienpotenmist, wat van die grondmist nog aanwezig. Dat is heel snel verdwenen, want de zon die pakt het over. De zon die blijft de hele dag van de partij en die kan de temperatuur ook omzetten in een veel hogere waarde. Vanmiddag hebben we temperaturen zo rond de 20 graden. Weinig wind vandaag, dus een heerlijke dag om buiten te zijn.
9: Ja. Oké, en het weekend blijft het zo?
11: Dan gaat een nieuw hoogdrukgebied de boel weer veranderen. Dat betekent als er eentje aankomt vanuit het westen, via onze omgeving naar het oosten schuift, krijg je eerst een noordelijke bries. Een noordelijke wind, windkracht 2 tot 3 morgen. Dus vanaf de koelte, dus vanaf de Noordzee. Geen 20 graden meer, maar goed, 19 graden. Misschien ook wel prima te doen. Morgen wel veel meer bewolking. Vandaag eigenlijk 10 zonuren. Morgen een paar zonuren tussen de bewolking door. Morgen, nou, kan er wat neerslag vallen. Waarschijnlijk blijft het op de meeste plekken morgen gewoon droog. Met bewolking. En ook af en toe zon. En na het weekend, in ieder geval zondag, gaat het hoge drukgebied al naar het oosten toe bewegen. Dat betekent dat de wind al wat gaat draaien naar het zuiden. Dus dan kan de temperatuur al stijgen naar een graad of 2, 23. En of het blijft nazomeren, dat horen jullie om 8:30.
9: Oké, dankjewel. Tot straks.
11: Tot zo.
6: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
12: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg hey, doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
13: Vergeet je niet in te smeren.
12: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
14: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
15: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Om maar altijd dichtbij met Vodafone.
16: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
17: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
18: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
19: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
17: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
18: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
20: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veilig.

0: Bob. Ja, Nederland gaat toch weer naar het Songfestival. Alleen Douwe Bob heeft gezegd dat hij niet gebeld hoeft te worden. Hij voelt zich niet geroepen om mee te doen. Je hoort hem samen met Sierra en het heet Could Have Been Us. We gaan eens even kijken wat er allemaal buiten de provinciegrenzen gebeurt. En we beginnen in New York, Milko.
1: Jazeker, want premier Jette die heeft op de algemene vergadering van de VN hard uitgehaald naar president Trump, die in het internationaal strafhof in Den Haag het liefst ziet verdwijnen. Jette die reageerde in New York ongekend fel.
2: And I believe there can be only one response: to say hands off the ICC and all those other institutions that protect the international legal order.
0: Ja, hij krijgt de applaus, maar waarschijnlijk krijgen we dit binnenkort wel weer terug van Trump, denk ik, hè?
1: Denk je? Het zou maar zo kunnen, wie weet. De VS heeft het strafhof dat onder meer mogelijke oorlogsdaden van Amerikaanse militairen in Afghanistan onderzoekt, moet erkend. En Trump die noemde het eerder deze week een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. Ja. Dus dat wordt ongetwijfeld nog vervolgd.
0: Nou, dat weet ik wel zeker. Nou, minister Van Wil die moest zich gisteren verantwoorden in de Tweede Kamer.
1: Zeker, hij heeft op het. Na stevige druk van de oppositie toegegeven dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet en dat hij onvolledig was geweest. De excuses die komen na het bericht van de Algemene Rekenkamer dat er in 2014 10.000 aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In de eerste reactie had Van Wil het over een vertekend beeld. En volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. Van Wil moest daarna flink door het stof.
3: Het is klip en klaar dat u zich misleid heeft gevoeld, dat u zich op het verkeerde been heeft gezet. En daar had de Algemene Rekenkamer ook gewoon gelijk in. Mijn excuses. En ik beloof daarin voor de toekomst beterschap.
1: En dat is eigenlijk 2014, maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Dat was gewoon 2024.
0: Ja, toen zijn 10.000 aangiften van ernstige misdrijven blijven liggen. Nou, de PVV die wilde Van Wil wegsturen, hè?
1: Ja, klopt. En die diende daarom ook een motie van wantrouwen in. Maar na de tweede keer excuses van de minister werden die alleen nog gesteund door Forum van Democratie.
0: En in Delft zijn gisteravond honderden studenten op de fiets gestapt om aandacht te vragen voor veiligheid op straat.
1: Ja, want rond de stad waren de laatste tijd meerdere mishandelingen en aanrandingen. De burgemeester die riep vrouwen op niet alleen te fietsen. En de groep fietsers die verzamelden zich in het centrum.
4: Delft komt vanavond samen. Samen om te laten zien dat we het gedrag niet accepteren. Samen om elkaar steun te betuigen. En samen om in actie te komen.
1: Vervolgens fietsen ze gezamenlijk richting de Delftse Hout, waar de incidenten waren. Een man van 19 jaar oud die zit hiervoor vast.
0: Oké, en de mega-operatie vannacht in Amsterdam?
1: Ja, want op de Ring A10 daar werd een nieuw brugdeel op zijn plek gehezen. Die werd met een schip vanuit Friesland naar de hoofdstad gevaren. En veel Amsterdammers die wilden ook met eigen ogen zien hoe dat precies ging. In een tentje kregen ze uitleg van de bouwvakkers.
5: Ik vind dit leuk. Ik ben van de techniek. Ik vind dat hartstikke leuk.
6: Ik vind het ook erg leuk. En ik vind het ook leuk zoals ze telkens informatievoorziening doen en filmpjes laten zien en dit soort bijeenkomsten.
0: Nou, dat is ook wel een mooie operatie, hè, per schip.
1: Ja, je hoort toch hartstikke bijzonder en wat erbij komt kijken. Dus ik begrijp wel dat die mensen dat graag willen zien van, nou, dat brugdeel, dat ligt er nu een, mama. Wat, welke weg heeft hij moeten afleggen om hier te kunnen komen? Dus heel bijzonder. En deze operatie, dat is allemaal een nieuwe stap in de uitbreiding van de Ring van Amsterdam.
0: Voor het eerst in 18 jaar brengt de paus een officieel bezoek aan Frankrijk.
1: Ja, paus Leo XIV die is op uitnodiging van de president Macron 4 dagen lang in Frankrijk. Honderdduizenden mensen die hopen de komende dagen een glimp op te vangen van de leider van de Rooms-Katholieke Kerk. De Franse veiligheidsdiensten die hebben hun inzet flink opgeschaald daarom. En na Parijs en de voorstad Saint-Denis gaat de paus ook naar het bedevaartsoord Lourdes, waar hij onder meer zal spreken met misbruikslachtoffers. Leo die sluit zijn bezoek maandag af in de stad Metz voor een pep-talk aan belangrijke Europese politici.
0: Het Nederlands elftal heeft de eerste wedstrijd onder leiding van bondscoach Xavi gespeeld tegen Duitsland. En ze hebben gelijk gespeeld.
1: Ja, 1-1 werd het in de Johan Cruijff Arena. Nederland speelde goed, maar het kwam wel op achterstand. En het duurde tot bijna het einde van de wedstrijd voordat Cody Gakpo op schitterende wijze de gelijkmaker scoorde. Mag ook wel eens een keer tegen Duitsland in de laatste minuut scoren. Dat wij het eens een keer doen. Hè?
0: Ja, klopt.
1: De supporters in het stadion die zagen een prachtige wedstrijd. En ze zijn ook optimistisch hoor over de toekomst van Oranje. Dat horen onze collega's van Hart van Nederland.
7: Ja, zijn tevreden. Eerste start, toch?
8: Ja,
9: heel veel vertrouwen. Ik hou echt van Xavi en Hernandez. Dat is niet normaal.
8: We gaan ervoor.
9: Europees kampioen gaan worden. Daar geloof ik echt in.
0: Nou, hij is populair. En zondag speelt Oranje opnieuw in de Nations League in en tegen Servië. Maar er was nog meer voetbal, hè?
1: Oh, absoluut. Jazeker. Want ik werd vanochtend wakker met heel wat meldingen op mijn telefoon. Ik dacht, wat is er nou weer gebeurd? Nou, Curaçao dat heeft gespeeld afgelopen nacht. Dat hebben zij gedaan in de Nations League van Noord- en Centraal-Amerika. Tegen Costa Rica. Spectaculaire wedstrijd van de mannen van bondscoach Dick Advocaat. Ze gingen rusten met een 3-0 achterstand. Maar ze wisten de wedstrijd in de tweede helft volledig om te buigen. Het werd, ja let op Edwin, 4-3 van Curaçao.
0: Oké.
1: En leuk weetje, aanvaller Jurgen Locardi uit Emmen. Hij stond bij Curaçao gewoon lekker in de basis.
0: Nou, hartstikke goed. Jij moet nog heel veel wedstrijden terugkijken dan, hè?
1: Ik heb het nog druk vandaag.
0: Je hebt het nog druk vandaag. Ja. Dit is Tavares, Heaven Must Be Missing an Angel.

Klaas op Radio Drenthe en Heaven Must Be Missing an Angel. Robert is zometeen op Tjak in Emmen, want de warenmarkt daar bestaat 125 jaar. Hoor je zometeen meer over. Tot 8 uur, Crowded House.

0: Hé, René. Word eens wakker.
1: Wat?
0: Wat vind je van je nieuwe kussen?
1: Oh ja, heerlijk dit.
2: Radio Drenthe zorgt voor een heerlijke nachtrust.
3: Deze week maak je kans op comfortabele nieuwe hoofdkussens. Voor jou en je partner.
2: Meer weten over deze rustgevende prijs? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
3: Slapen als een roos.
2: Met Radio Drenthe.
3: Altijd in de buurt.
0: Dunkt, die kussens zijn net even te goed.
4: Bij Tuincentrum Bodenstaf wandel je door 5000 vierkante meter inspiratie. Met tuinplanten, decoratie en alles voor binnen en buiten. Je krijgt advies bij het bemesten of snoeien. En zoek je iets voor jouw trouwe viervoeter? Ook dan ga je naar Bodenstaf. Tuincentrum Bodenstaf. Echt wel het meest complete tuincentrum. In Smilde.
5: Het is een jubileum. Zaterdag 3 oktober vindt voor de 10e keer het New Blues Festival plaats in de Bonte Wever in Assen. Aanvang 7 uur met King King, de Britse bluesrockband met de broers Alan en Stevie Nimmel, de Engelse blueszanger Sean Webster, AJ Plug uit Hollow, de Blues Caravan met 3 getalenteerde dames en de Black River Roots.
6: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
7: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
11: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
12: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
10: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
12: En nu denk ik, och man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
13: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
14: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
15: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
16: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
17: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
2: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
18: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Mensen ervaren iets meer sociale overlast in de buurt dan 5 jaar geleden, meldt het CBS. Bijna de helft van de mensen, 46%, zei vorig jaar overlast te hebben, met name van rondhangende jongeren. In 2021 was dat nog 42%. Ook lawaai van buren, drugsoverlast en verwarde mensen worden genoemd als bron van hinder. Premier Jette heeft in zijn toespraak bij de VN uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Hij noemde Trump niet bij naam toen hij opkwam voor het ICC.
19: And I believe there can be only one response: to say hands off the ICC and all those other institutions that protect the international legal order.
18: Deze week liet Trump zich opnieuw negatief uit over het strafhof. Justitieminister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie rond middernacht toegegeven dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet en dat hij onvolledig is geweest. De excuses komen na het bericht van de Rekenkamer dat er in 2024 10.000 aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In een eerste reactie had Van Wil het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. Na zijn excuses steunden alleen de PVV en FVD een motie van wantrouwen tegen hem. Ruim 300 studenten hebben met een fietstocht door Delft gedemonstreerd tegen onveiligheid op straat.
20: Delft komt vanavond samen. Samen om te laten zien dat we het gedrag niet accepteren. Samen om elkaar steun te betuigen. En samen om in actie te komen.
18: De afgelopen maanden zijn meerdere vrouwen in Delft mishandeld en aangerand terwijl ze op de fiets zaten. Een man van 19 zit vast in verband met die zaken. Het weer, een zonnige en warme dag. Het wordt 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
21: Er is verkeersinformatie, de A32 Meppel-Heerenveen. Tussen Wolvenga en Heerenveen-Zuid staat 3 kilometer file. En de vertraging is daar 3 minuten.
22: November, 30 jaar kunstmaand Ameland. Op 40 plekken ontmoet je internationale kunst. Is er muziek? Zijn er films? Rondleidingen en verhalen die je meenemen? Laat je verrassen en vier ons jubileum mee. Kijk op kunstmaandameland.com.
23: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
24: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
25: Zonne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zijn weer en rollen.
26: Terwijl pa en ma padellen, spelen de kids. En daarna gaan ze lekker en gezellig eten in het Grand Café. Want van borrelplank en barbecue tot zaal en terras. En van speeltuin en bowling tot neon minigolf en pixelplay. Het hele gezin geniet samen bij Plaza Sports Assen. En we zijn er ook als je iets wilt vieren. Check plazasportsassen.nl.
27: Radio Drenthe.
28: Goedemorgen Drenthe.
27: Met Edwin Mooibroek.
21: Goedemorgen, het is 4:08 op deze vrijdag. Vrijdag 25 september. Milko, goedemorgen. Ja, dan moet ik
29: goedemorgen.
21: Goedemorgen. Ja, we zijn nog een uurtje bij om je bij te praten over het nieuws uit Drenthe. Een deskundige die wordt ingehuurd voor de afhandeling van schade door gaswinning is niet onafhankelijk. Dat oordeelt de rechtbank Noord-Nederland. Kan grote gevolgen hebben voor veel mensen met aardbevingsschade. De bijdrage van 20 miljoen euro van Nijbe Gun voor het WK wielrennen in Noord-Nederland in 2034 leidt tot kritiek. Het programma Nijbe Gun is bedoeld voor het herstel en ontwikkeling van het aardgaswinngebied in Noord-Drenthe en Groningen. En critici stellen dat de 20 miljoen euro beter besteed kan worden aan de gevolgen van de gaswinning. Je hoort er zometeen meer over. En een debat over het handelen van de gemeente Emmen in een zaak rond de dubbele moord in Wijtenveen heeft geen gevolgen. Gisteravond moest burgemeester Van Oosterhout daar uitleg over geven. Aanleiding was een reconstructie van Dagblad voor het Noorden, waarin werd gesteld dat Emmen haar eigen rol niet serieus heeft onderzocht. Maar volgens de burgemeester is dat niet waar. We gaan lekker naar zomeren. We beginnen nog een beetje grijs, maar de zon weet het op te ruimen. En vanmiddag is het bij een zwakke zuidenwind.

0: Altijd fijn een ontbijtje op bed. Breakfast in bed, Jordi UB40 samen met Chrissy Hynde.
1: Op Chuck.
2: Met Robert Oosting.
0: En Robert is op de Emmenmarkt, want daar hebben ze een feestje. En Robert, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Ja, dat is lastig te onderscheiden. Als je 's morgens komt, of het nou feest is of niet. Want de sfeer is hier altijd goed op de markt. Nou, genoeg geslijm wat dat betreft. We zijn hier natuurlijk niet helemaal zomaar. Want die markt, je zegt het al, viert feesten. Dat is omdat het 124 jaar bestaat. En dat is natuurlijk een hele tour. En speciaal voor die reden stiet de historische vereniging Zuidoost-Drenthe hier. En daar hoe Rieke achter de kraam staan. En dan zal ik eens even naartoe lopen. Die stiet nog drak allerlei deuzen nu te pakken achter de auto. En in die deuzen, wat zit er allemaal in?
4: Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
4: Wat erin zit, wat op tafel stiet,
3: ja,
4: dat zit ook in de auto. En we zijn nu natuurlijk 125 jaar markt. En laat ik nou de derde generatie wezen die trouwe marktbezoeker is.
3: Ja.
4: Dus dat is gewoon geweldig.
3: Ja.
4: Dus, en wij hebben gemeend daar even extra aandacht aan te moeten schenken. Door in de kroniek een artikel erover te laten schrijven en te laten drukken door de heer Dijkstra, de uitgever van ons. Ja, en nu gaan we even alles promoten. Ook onze historische vereniging Zuidoost-Drenthe. Mensen, als je lid worden wilt, €22 per jaar. En als echtpaar, €27 per jaar.
3: Nou, geen geld, maar nog even weer terug naar die markt, hè, want daar komen we hier natuurlijk voor. 124 jaar de Emmer, Emmermarkt, grootste markt van Drenthe, geloof ik.
4: Grootste markt van Drenthe, jazeker.
3: Ja, je bent in de Aalden-Deuken, om eens even te kijken.
4: Jarenlang hadden we hier ook het standwerkersconcours. Mm-hmm. En Wijlen Joop Huizing, dat was natuurlijk de man van de standwerkers. Mijn pap zei altijd, hij praat zelfs nog een vis uit het water.
3: Ja. Ik ken hem niet, maar dat was een legendarische marktkoopman hier in Emmen.
4: Jazeker, en hij was vroeger ook altijd op televisie bij Brandpunt.
3: Ja.
4: En hij kwam van Erika, dus dat was echt algemeen bekend in heel Nederland.
3: We hebben die geschiedenis in Deuken, want die markt hier in Emmen, die waardenmarkt zoals het nou is, als we even 125 jaar terug in de tijd gaan, hoe is dat ooit begonnen?
4: Het is begonnen op de hoek. Bij de Weringenstraat, bij een eienmarkt. En later heeft hij zich verplaatst naar Grimme, daar. Daar is het eigenlijk mee begonnen.
3: Yeah.
4: Als paardenhandelaar, hè, daar. Ja, zo is het ooit ontstaan.
3: Een boerenmarkie, want toen was hem natuurlijk ook een dorpje verneerd.
4: Ja, klopt. En van u toen is het meer gaan gruien, zeg maar.
3: Juist.
4: Ja, hartstikke mooi.
3: En Emmen is natuurlijk, ik zal niet zeggen een industriestad worden, maar het heeft er wel alles geen van in ieder geval. Is die markt ook in die periode metgegroeid met het inwoneraantal van Emmen?
4: Ja, absoluut.
3: Ja.
4: Hij is groter als waar de Oordwest heeft. Ja.
3: Hij is nog groter dan waar de Oordwest
4: heeft. Groter als waar hij, toen ik kind was, hij is nog een stuk groter.
3: Ja.
4: Alleen, en dat is geen negativiteit, je hebt nou te maken met een meer verspreiding van de markt. Vroeger steun uit alles rondom de karken.
3: Ja.
4: Nou stiet het ook weer rondom de kark, maar dat heeft te maken met verbouwing hier in de buurt.
3: Ja, precies.
4: Dus, weet je wat?
3: Ja.
4: Ja, en dit is dan toch dat knussen wat nou weer terughaalt. En dat vind ik mooi.
3: Ja, want je zegt, ik ben de derde generatie bezoeker die hier ook al die west heeft. Dus je vader moe en dan weer oma en oma hier al die kom. Ja. Wat is nou de chance of de jeu van die markt hier in Emmen? Dat afzet tegen een andere markt. Want kun je dat vatten in woorden?
4: Jawel. Eén woord wel.
3: No.
4: Verbondenheid.
3: Ja, hè?
4: Echt.
3: Is dat niet iets wat alle markten typeert?
4: Nou, dat ben ik niet met je eens.
3: Nee, hè? Waarom is dat hier in Emmen dan eens?
4: Dat zal te maken hebben met ons Drentse en ons Emmense mentaliteit. Je komt hier 's morgens. Ik ga elke dag 's morgens om 8 uur ben ik al op een markt. Ik heb mijn eigen kraam waar ik heen ga. En het is altijd een praatje maken met die en met die. En je komt altijd bekend tegen. Yeah. Nou ken ik ook wel veel mensen daar niet van. Maar het is altijd even stilstaan. En af en toe, met mooi weer, dan zeggen we van, ach, zullen we weer een bakje doen bij Bakkerbad? Want dat is de enige die 's morgens op ziet lus is.
3: Ja.
4: Weet je wel? Maar ja, ach, dat heeft wel zijn charmes.
3: Zodat er komt dat Assen en Emmen natuurlijk altijd steden west hebt. Bestuurlijke steden, grote steden. En Emmen misschien in de volksaard nog altijd een klein Drents dorpje is.
4: Voor mij wel, ja. Emmen mag graag een stad zijn. Maar dat is het voor mij niet.
3: Nee, hè?
4: Nee, absoluut niet.
3: Voilà, we hopen dat die volksaard dan bewaard blijft. Precies.
4: Ja, inderdaad.
3: Als je alles over die markt weten wil, Rika, dan kun je dus dat opzoeken in een van deze boeken die je legt.
4: Ja, en wij hebben hier een keurig netjes opstaan welke boeken als wij hier hebben. Zo hebben wij ook het boek van de opgejaagden. Dat is van de Joden die in het onderduik zaten, in het onderdukkershol.
3: Ja.
4: Dus daar is ook een boek van geschreven door Ab van Dien. En zo hebben wij een boek van het Speulkwartier, uit naar Bargen. Daar komt mijn voorouders vandaan. Dus die...
3: Weet je wat we afspreken? Want voordat wij alle boeken niet gaan promoten, ik snap dat dat doet, maar mensen die moeten gewoon even op de markt in Emmen aankomen. Jullie staan hier aan de voet van de Grote Kerk.
4: En wat heel belangrijk...
3: Nou, laatste ding dan, want Rika die houdt niet meer af.
4: Historische foto's van de markt in Emmen. Nou, hoe mooi kun je het hebben?
3: Als je alles weet wat over die markt in Emmen, kom dus naar de kraam van de historische vereniging hier in Zuidwest-Drenthe. Zuidoost-Drenthe. Aan de voet van de Grote Kerk in Emmen. En ja, ons beeld wordt inmiddels geblokkeerd door een marktwagen. Oh, dat valt nog weer met. Maar jullie in ieder geval straks weer in Assen. Edwin, ik kom jouw kant op.
0: Oké, okay. Ik zie je zo meteen. Dankjewel. Hoi.
2: Heb jij ook een tip voor Op Tjak? Mail hem naar opchak@rtvdrenthe.nl.

0: Elvis Presley was dat en Surrender. Het is 16 over 8. Ja, met open armen wordt het WK wielrennen in Drenthe en Groningen ontvangen. In het Canadese Montreal kreeg een noordelijke delegatie woensdag te horen dat in 2034 het evenement naar Noord-Nederland komt. Nou, in het stadhuis in Groningen werd die toewijzing gepresenteerd en gevierd. Ook door de commissaris van de Koning in Drenthe, Agnes Mulder. Zo zag verslaggever Matthijs Renkema.
1: Dit is een super vet evenement. Ja, ik bedoel, zoiets krijg je niet zomaar. En daar moet je met elkaar heel erg hard je best voor doen. En ik denk ook wel uitstralen dat je dit heel erg graag wil. En dat is overgekomen. Nou, dat maakt me heel erg blij.
2: Grote vraag is natuurlijk, wat heeft de Drent eraan?
1: Nou, ik denk dat de Drent nu al merkt, zeg maar, dat je als je zelfs als je uit Drenthe komt, dat je dan heerlijk kan recreëren bij ons. En dat is omdat we daar met z'n allen ook in investeren. Dat we investeren in de fiets. Dat iets is wat heel makkelijk te gebruiken is bij ons. Nou, en al die zaken bij elkaar, dat merkt die Drent ervan. En hopelijk nog heel veel meer mooie mogelijkheden de komende jaren in aanloop naar dat WK wielrennen.
2: Het is nog 8 jaar, dan wordt er nu gespeculeerd over hoeveel mensen gaan hier naartoe komen. Ik hoorde 586.000. Ik hoorde ook iemand zeggen, er komen gewoon 1 miljoen mensen hierheen. Durft u er een getal aan te hangen?
1: Nou, wat je graag wil is dat zoveel mogelijk mensen uit Drenthe, maar ook uit Noord-Nederland, uit heel Nederland, internationaal onze gast willen zijn. Op het moment dat wij daar het WK wielrennen hebben. Dat is goed voor ons met elkaar, maar dat is ook goed voor onze gasten. Misschien denken ze dan, nou, ga ik nog een keer naartoe. Het is hartstikke mooi daar.
2: Een puntje van kritiek wat je hoort is dat er geld naartoe gaat. Onder andere vanuit Nijbegun, hè, wat natuurlijk ter versteviging van de regio is. Die te lijden heeft gehad onder de gaswinning en nog steeds daaronder leidt. Is geld, 20 miljoen zou het overgaan, is dat hiervoor bedoeld?
1: Kijk, als mensen scheuren in hun huis hebben, dan moeten die scheuren worden gerepareerd. En dan moeten mensen op een goede manier worden behandeld. Daar heeft het natuurlijk heel veel jaren aan ontbroken in Groningen. En dat zit diep in de mensen en dat doet pijn. En als jij dan hoort van, hé, er gaat ook geld naar een feestje, dan kan ik me best voorstellen dat dat soms even wat raar voelt. Maar we moeten wel met elkaar blijven investeren. Natuurlijk in het behouden en het versterken van de huizen, maar ook weer in onze economie. Want daardoor hebben we werk, kunnen we wonen, werken en leven hier in ons mooie gebied. En dat hebben we ook heel erg hard nodig. En dan geven we ook iets mee voor de toekomst van al die jonge lui. Dat als jij een kampioen kan worden met het fietsen, dan kan jij hier gewoon een winnaar worden in ons mooie Drenthe-Groningen.
0: Nou, het parcours voor het WK wielrennen in Drenthe-Groningen in 2034 is nog niet helemaal uitgetekend. Maar organisator Thijs Rondhuis kan er wel een tipje van de sluier geven.
3: Wat vaststaat is dat in ieder geval de individuele tijdritten, de 6 tijdritten... Start en finish gaan krijgen op het TT-circuit. Dus 25 jaar na de Vuelta gaan we het circuit weer volle bak vol krijgen. Maar nu met wielerliefhebbers. En die routes zullen door de 3 Noord-Drentse gemeenten gaan.
0: Nou, het duurt nog even, maar we kunnen nog 8 jaar speculeren over de route. Het was verslaggever Matthijs Renkema bij de presentatie van het WK wielrennen in Drenthe en Groningen in 2034.

0: Hall & Oates, dat heet de Rich Girl.
1: Maak kans op een setje zachte, rustgevende hoofdkussens.
0: Oeh, een beetje lekker geslapen, Milko.
2: Ja, best wel, moet ik zeggen.
0: Ja, heb je maar een goed kussen ook thuis?
2: Ik heb een goed kussen thuis. Die heb ik nu denk ik een jaartje, dus ik kan er nog heel eventjes mee.
0: Ja, dat kan wel even.
2: En hoe zit het bij jou?
0: Ja, ik heb ook de laatste nieuwe kussens gekocht.
2: Het is een goede investering.
0: Ja, dat klopt, ja. Ja, je moet inderdaad, daar moet je niet op bezuinigen.
2: Nee, maar het is wel zo'n dingetje wat er een beetje bij insluipt van dat je er te lang mee doet, hè?
0: Ja, maar soms dan denk je van, ja, het doet nog. Ja. Het is niet kapot of zo.
2: Nee.
0: Dus dan denk je van, waarom zou ik nieuwe kopen?
2: Zo is dat.
0: Maar ja, bij slapen is heel belangrijk. Je brengt natuurlijk best heel veel tijd door in je bed, hè?
2: Anders ik? Ja, ik zeker.
0: Ja?
2: Nee.
0: Nou ja, slapen is wel een van mijn grootste hobby's.
2: Ja, die van mij ook wel.
0: Ja.
2: Maar jij bent geen uitslaper, toch?
0: Nee, ik was vroeger wel een uitslaper, maar het is bij mij een beetje omgedraaid. Ik heb zoveel ochtenddiensten gedraaid dat ik nu eigenlijk sowieso altijd heel vroeg wakker ben.
2: Jouw biologische klok is aangetast.
0: Ja, ik dacht dat ik een avondmens was, maar nu ben ik een ochtendmens geworden.
2: Ja, okay.
0: Het kan dus.
2: Het kan, ja, nou ja, er is nog hoop voor mij. Ik herken het wel een beetje, moet ik zeggen. Bij mij verschuift die klok ook een klein beetje, doordat ik steeds meer ochtenddiensten heb.
0: Ja, ja.
2: Maar goed, het is dan wel lastig om uit bed te komen als ik met mijn hoofd op dat lekkere kussen van mij liggen.
0: Dat is waar. Maar wij hebben nog twee nieuwe kussens weg te geven. En we gaan weer schaapjes tellen. Hè. We gaan de komende 20 minuten een paar schaapjes laten horen. En jouw de taak om te raden hoeveel schapen je hoort. En als je het weet, dan kan je daarna bellen 0592-33-1188. 0592-33-1188. En misschien wil je wel die kussen.

0: Het is een jubileum. Zaterdag 3 oktober vindt voor de 10e keer het New Blues Festival plaats in de Bonte Wever in Assen. Aanvang 7 uur met King King, de Britse bluesrockband met de broers Alan en Stevie Nimmel, de Engelse blueszanger Sean Webster, AJ Plug uit Hollo, de Blues Caravan met 3 getalenteerde dames en de Black River Roots.
1: Emmen Bout werkt en draait. Achter de schermen zorgt Unica dat scholen, bedrijven en ziekenhuizen blijven functioneren. Met slimme, duurzame techniek. En mensen die aanpakken en vooruit durven te denken. Unica, geworteld in Emmen en landelijk sterk. Wij zorgen dat Drenthe blijft draaien. Unica, united can do.
2: Aan tafel!
3: Zo.
4: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
3: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
4: Heb je een nieuwe vriend, oma?
3: Oh, nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
5: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
6: Friends and Family actie in Design Outlet Ochtrop Duitsland. Als lid krijg je 30% extra korting op de outletprijs. Van veel merken, zoals Nike, Levi's en Adidas. Deze week donderdag tot en met zaterdag. Word gratis lid op designoutletochtrop.nl.
7: Avondje uit. In het Atlas Theater beleef je dit jubileumseizoen grote musicals als The Bodyguard en de Dolly Dots. Topartiesten zoals Hans Klok, Van der Laan en Woe, Waylon en Cresip. De kleintjes genieten van Aladdin, Juf Braaksel en nog veel meer. Scoor nu je tickets via atlastheater.nl en verzeker je van de beste plekken.
8: 2 minuten over 8:30. Je krijgt een overzicht van het nieuws in Drenthe. Milko Schepen, goedemorgen.
9: Goedemorgen. De bijdrage van 20 miljoen euro van Nijmegen voor het WK wielrennen in Noord-Nederland in 2034 leidt tot kritiek. Het programma Nijmegen is bedoeld voor het herstel en de ontwikkeling van het aardbevingswindgebied in Noord-Drenthe en Groningen. Critici die stellen dat de 20 miljoen euro beter besteed kan worden aan de gevolgen van de gaswinning. De Drentse commissaris van de Koning, Agnes Mulder, zegt dat de organisatie van het WK wielrennen juist ook economische kansen biedt.
10: We moeten wel met elkaar blijven investeren. Natuurlijk in het behoud en het versterken van de huizen, maar ook weer in onze economie. Want daardoor hebben we werk, kunnen we wonen, werken en leven hier in ons mooie gebied. En dat hebben we ook heel erg hard nodig. En dan geven we ook iets mee voor de toekomst van al die jongelui. Dat als jij een kampioen kan worden met het fietsen, dan kan jij hier gewoon een winnaar worden in ons mooie Drenthe-Groningen.
9: Nijmegen zegt dat het geld komt uit de zogeheten economische agenda en niet ten koste gaat van bijvoorbeeld schadeafhandeling en versterking. Een debat over het handelen van de gemeente Emmen in de zaak rond de dubbele moord in Wijtenveen heeft geen gevolgen. Gisteravond moest burgemeester Van Oosterhout daar uitleg over geven. Aanleiding was een reconstructie van Dagblad van het Noorden, waarin werd gesteld dat Emmen haar eigen rol niet serieus onderzocht. Volgens de burgemeester is dat niet waar. Hij zegt dat er in allerlei overleggen over het dossier is gesproken, in plaats van tijdens slechts één lunchsessie, zoals de krant zegt. Eerder werd al duidelijk dat Emmen en ook de politie tekortschoten in de burenruzie die uiteindelijk leidde tot de dubbele moord in januari 2024. In Hogeveen kun je een ontheffing aanvragen voor een vuurwerkactiviteit. Die mogelijkheid is er voor verenigingen, stichtingen en ondernemers. Aanvragen die kunnen van 1 tot en met 29 oktober worden ingediend. Wel moet de organisatie ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel. Ook mag er maximaal 200 kilo vuurwerk worden afgestoken en gelden er allerlei veiligheidsregels. En de zuidgevel van het Drents Museum in Assen staat maandenlang in de stijgers. De gevel die moet flink aangepakt worden om een einde te kunnen maken aan de vochtproblemen. Kosten zijn bijna 2 miljoen euro. De ondergrondse tentoonstellingszaal die lekt al jaren. Eerst werd geprobeerd de boel nog met kleine reparaties te verhelpen, maar dat is niet gelukt. De komende tijd worden onder meer ramen vervangen, net als natuurstenen trappen van de museumtuin. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de RTV Drenthe app.
8: En er is verkeersinformatie, de A32 Meppel-Heerenveen tussen Wolvenga en Heerenveen-Zuid. Daar staat 4 kilometer file en de vertraging is daar 8 minuten. Roland, goedemorgen.
11: Goedemorgen.
8: We gaan een lekker weekend tegemoet volgens mij, hè?
11: Ja, het is een periode met vrij nazomerweer. Toch hadden we afgelopen nacht ook een koude nacht. We hadden in Holsloot de eerste nachtvorst van het nieuwe seizoen. 0,8 graden was het onder het vriespunt, dus het was heel koud daar.
8: Ja, voorstel dus.
11: Ja, voorstel dus met wat grondmisbanken die zijn verdwenen. Ach, weet je, vandaag is het nauwelijks bewolking. Ja, er is enige hoge bewolking, wat wolkensluiers. Dat zijn van die cirruswolken, dat zijn van die ijswolken. Die schuiven nog wat over, maar nou, veel stapelwolken zie ik vandaag ook niet. Dus ga er maar vanuit dat we de hele dag de zon kunnen zien totdat die ondergaat vanavond, uurtje of 7:30. Nou, bij een zwakke tot matige zuidelijke wind krijgen we temperaturen zo rond de 20, maximaal 21 graden. En dat is toch wel eventjes weer 3, 4 graden hoger dan we normaal mogen verwachten in deze periode van het jaar.
8: Ja, lekker na een zomerlijk weekend.
11: Na een zomerlijk weekend is wel zo dat er af en toe wat zwakke storingen passeren. De komende nacht komt er meer bewolking. Morgenochtend hebben we nog wat grijs weer wat naar het oosten wordt weggeduwd. Er komt dan een koufront over en dat geeft wat plaatselijk een beetje, een paar regendruppeltjes, wat lichte regen in de ochtend. Het is vrij snel verdwenen. Dan wordt het, de rest van de dag blijft het gewoon op zaterdag droog. Met bewolking. In de middag probeert de zon vanuit het westen er af en toe even bij te komen. Gaat waarschijnlijk zeker in de westelijke helft van de provincie wel lukken. Een zwakke wind uit het noorden, daardoor temperaturen zo rond de 19 graden. Maar dan gaat de wind draaien naar het zuiden op zondag. En dat maakt dat we 's middags temperaturen hebben echt wel na zomerweer. 22 graden staat dan op de thermometer. Er is wat bewolking. We hebben ook zeker regelmatig de zon erbij, dus dat ziet er mooi uit en het is droog. Nou, nog even verder kijken naar het nazomerweer. Gaat het dan nog echt warmer worden? Ja, want die zuidelijke wind die blijft erin staan. Die gaat zelfs later in de periode, volgende week dinsdag, naar het zuidoosten draaien. En dat betekent landlucht naar ons toe. En dat houdt dus in dat de temperaturen op 22 graden blijven. Maar op dinsdag zelfs richting de 4, 25 graden gaan.
8: Nou, hartstikke goed. Dankjewel.
11: Jo, mooi dag.
12: Hans, waar liggen de regenjassen?
13: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
14: Allsafe geeft ruimte.
15: Ontdek deze winter het pure noorden met Voig Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw

0: Mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
4: Goedemorgen, Drenthe.
5: Met Edwin.

0: De Doobie Brothers waren dat en het heette Long Train Running.
1: Maak kans op een setje zachte, rustgevende hoofdkussens.
0: Jij hebt weer schaapjes kunnen tellen. Nou eens kijken of iedereen een beetje goed geteld heeft. Goedemorgen, met wie spreek ik? Je bent op de radio.
2: Hallo.
0: Hallo.
2: Met Lisette.
0: Met wie spreek ik, Lisette? Hallo, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Beetje lekker geslapen vannacht?
2: Ja, prima.
0: Ja, nog een beetje schaapjes geteld ook?
2: Ja, af en toe.
0: Af en toe, oké. Maar ook de afgelopen 20 minuten heb je nog schaapjes geteld of niet?
2: Ja, zeker.
0: Oké, en op hoeveel ben je uitgekomen?
2: 2.
0: Op 2? Dat is helaas niet goed.
2: Oh, jammer.
0: Dankjewel voor het bellen. Fijne dag. Goedemorgen, met wie spreek ik?
3: Goedemorgen, met Greet van het Bouwkraam.
0: Dag Greet, goedemorgen.
3: Ja.
0: Ben jij in slaap gevallen van een schaapje of valt mee?
3: Nou, ik heb wel aardige

0: slapen, maar toch wel met tussenpozen, wat toch een schapiestellen was.
1: Oh, oké. Okay. En hoeveel schaapjes heb je geteld dan?
0: 6.
1: Je hebt er 6 geteld?
0: Ja. Yeah!
1: Gefeliciteerd.
0: Oh, ja, dankjewel Edwin.
1: Ja, je hebt de kussens geworden. Zomaar 2 nieuwe kussens.
0: Oh, hey, wauw, lekker, heerlijk.
1: Ja, ja, die kon je ook wel gebruiken ook.
0: Nou, ik weet niet hoe lang ik hem al heb, maar al heel lang dus.
1: Oh, dus die is wel aan vernieuwing toe.
0: Ja, zeker, zeker wel. Ja, nou, heerlijk.
1: Hartstikke goed. Gefeliciteerd ermee. Blijf nog even hangen.
0: Ja, dankjewel Edwin.
1: En dan slaap je zo meteen weer heerlijk.
0: Joe, fijne programma nog verder.
1: Dankjewel.

0: Nou, de zon is inmiddels op en het wordt een mooie dag vandaag. You're a Jack and the Weatherman. Morgen is het 15 jaar geleden dat Harry Musquet overleed. In Grollo staan ze daar natuurlijk bij stil. Onder meer met een expositie in de kerk van Grollo, georganiseerd door Kerk 19, samen met het QBM Blizzard Museum. Egbert Meijers, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij was lang bevriend, hè, met Harry Musquet. Is het dan elk jaar toch nog wel weer een moeilijk moment?
1: Nou ja, het is een moment dat je herinnert aan de vriendschap met Harry Musquet. En dat zijn altijd van die dagen dat je er even weer bij stilstaat.
0: Ja. Het museum heeft in 15 jaar tijd inmiddels tienduizenden bezoekers getrokken. Dus je kan ook wel zeggen dat Musquet nog altijd leeft ook bij het publiek, hè?
1: Dat is zeker zo. En dat is mensen uit het hele land komen jaarlijks naar Grollo. Om herinneringen op te halen, denk ik. En om daarmee ook de gedachte aan Harry Musquet levend te houden. En het erfgoed dat hij heeft nagelaten, ja, dat heeft dus blijkbaar een hele grote indruk gemaakt op de mensen door de jaren heen.
0: Mm-hmm.
1: Dat geldt ook voor mij.
0: Ja, en ook voor jongere generaties?
1: Wel wat minder natuurlijk, maar je merkt toch wel dat je ook bij muzikanten ziet dat ze geïnteresseerd raken in het oeuvre van QB en Blizzards. En dat is nogal wat natuurlijk. Het is enorm groot.
0: Ja.
1: En het is een belangrijke culturele bron in muziekland. En ze hebben in dat opzicht veel betekenis gehad. En dat lijkt nog steeds zo te zijn.
0: Hoe komt dat, denkt u, 15 jaar later?
1: Ja, hoe komt dat? Dat is altijd het raadsel van de muziek. Iets raak je in de muziek. En dat was ook in de zang van Musquet. Want hij was een heel erg een krachtige zanger die met veel emotie in zijn stem teksten kon vertolken. En je kreeg echt het beeld van, die blues, dat is puur Harry Musquet. En dat was ook wel zo. Hij leefde in die muziek. En ik denk dat is gewoon authentiek wat hij bracht. En daar school ook de grote kracht in, denk ik.
0: Ja.
1: De manier waarop hij het vertolkte. En dan natuurlijk met een fantastische band om zich heen. En ook vooral de laatste jaren weer met een deel van de oude bezetting. Een oorspronkelijke bezetting. Dat was echt fantastisch.
0: Vanavond is een expositie. Wat is er te zien vanavond?
1: Nou, dat is voor mij ook een verrassing. Ik weet, want ik ben zelf niet de organisator natuurlijk. Ik mag het openen met een verhaal over mijn vriendschap met Harry. Maar ik weet dat er 17 of 18 portretten hangen van Harry. Zowel geschilderd als gefotografeerd. En allerlei bijzondere momenten. En dat zijn geschenken aan het museum. Dus mensen die dat gemaakt hebben dat aan het museum geschonken. En dat staat nu voor het eerst allemaal bij elkaar tentoongesteld in de kerk in Grollo. En dat is op zich wel heel uniek.
0: Ja, en er is ook wel live muziek, denk ik, hè, vanavond.
1: Ja, er zijn Robert Forsman speelt en Cat Fever Band speelt. En zo wordt het een mooi programma, denk ik, in de kerk vanavond. En het zit stampvol.
0: Oké, nou, veel plezier dan toch nog vanavond.
1: Ja, nou, dankjewel.
0: Oké, Egbert Meijers was dat. En de expositie is het weekend te bezoeken van 11 tot 4 uur.

0: Cupid and Blizzards en Window of My Eyes en meer over Harry Musquet hoor je vanmiddag bij René in Studio Steenbergen.
1: Dit was het nieuws vanochtend.
0: Bijna 9 uur geworden. Ik ga je nog even vertellen wat je vanochtend allemaal hoort in deze uitzending. Een deskundige die wordt ingehuurd voor de afhandeling van schade door gaswinning is niet onafhankelijk. Dat oordeelt de rechtbank Noord-Nederland. Kan grote gevolgen hebben voor veel mensen met aardbevingsschade. Schadebureau DOG verdiende tientallen miljoenen euro's met het beoordelen van bevingsschade. Ook mede-eigenaar Rinse Wiersum verdiende er veel geld aan. En de rechter zegt dat daarom niet uit te sluiten valt dat hij een belang heeft bij het beoordelen van schades. De bijdrage van 20 miljoen euro van Nijbegun voor het WK wielrennen in Noord-Nederland in 2034 leidt tot kritiek. Het programma Nijbegun is bedoeld voor het herstel en ontwikkeling van het aardgaswinningebied in Noord-Drenthe en Groningen. En critici zeggen dat de 20 miljoen euro beter besteed kan worden aan de gevolgen van de gaswinning. Nijbegun zegt dat het geld komt uit de zogeheten economische agenda en niet ten koste gaat van bijvoorbeeld schadeafhandeling en de versterking. Volgens de organisatie biedt WK wielrennen juist ook economische kansen. En zojuist hoorde je Egbert Meijers. Hij is jarenlang bevriend geweest met Harry Musquet. Morgen is het 15 jaar geleden dat de blueslegende overleed. En vanavond opent er een expositie over Harry Musquet in de kerk in Grollo. Dat hoor je vanmorgen allemaal in deze uitzending. Zometeen koffie en keuvelen. Wim, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Edwin.
0: Wat ga je allemaal doen zo?
2: Wij trappen af met een uurtje Nederpop. Normaal, die zit er bijvoorbeeld in. Er komt vandaag een nieuw album van Normaal uit. Dat is best wel bijzonder natuurlijk.
0: Ja, dat kan je wel zeggen.
2: En we gaan 2 kussens weggeven. We gaan even keuvelen. Voetballen gaan we nog even over hebben. Milko, denk
0: ja,
2: ik
0: zeker
2: toch?
0: Weten. Oh, dan moet je zeker bij Milko zijn.
2: Ja, en er is nieuws over U2. Dus heb ik iets van meegekregen. En we hebben een hond en kat van de week. Sterker nog, we hebben 2 hondjes. De knabbel en babbel van vandaag, echt waar.
0: Oh, de knabbel en babbel.
2: Ongelooflijk.
0: Dus als je nog een huisdier zoekt?
2: Nou, 2.
0: Oh, 2 zelfs. Ja. Nou, dan moet je zeker blijven luisteren. Oké, zometeen koffie en keuvelen met Wim Boer. Milko, dankjewel.
3: Hey, ook bedankt, Edwin.
0: Tot 9 uur is hier Simply Red en Sunrise. Ik wens je alvast een fijn weekend. En ik spreek je maandagochtend.

0: Profiteer nu bij Bosma Bedden. Tot 50% najaarskorting op complete bedden, boksprings, matrassen, bedbodems en dekbedden. Bosma Bedden in Assen en Groningen. Bosmabedden.nl.
1: Terwijl pa en ma padellen, spelen de kids. En daarna gaan ze lekker en gezellig eten in het Grand Café. Want van borrelplank en barbecue tot zaal en terras. En van speeltuin en bowling tot neon minigolf en pixelplay. Het hele gezin geniet samen bij Plaza Sports Assen. En we zijn er ook als je iets wilt vieren. Check plazasportsassen.nl.
2: Bij Mobifit vindt u een ruim assortiment rollators. Onze adviseurs helpen u graag bij de keuze van het exemplaar dat het beste bij u past. Kom langs of ga naar mobifit.nl.
3: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
4: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
5: Liefhebbers van struinen, sneupen en schatzoeken, opgelet. Aanstaande zondag van 10 tot 4 is er weer de Vlooienmarkt in de Flower Dome in Eelde. Een dagje uit voor de hele familie. Kom ook!
6: Gezellig naar Vitalis!
5: Vitalismarkten.nl.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
8: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Mensen ervaren iets meer sociale overlast in de buurt dan 5 jaar geleden, meldt het CBS. Bijna de helft van de mensen, 46%, zei vorig jaar overlast te hebben, met name van rondhangende jongeren. In 2021 was dat nog 42%. Ook lawaai van buren, drugsoverlast en verwarde mensen worden genoemd als bron van hinder. Mensen in steden hebben er vaker mee te maken dan mensen die niet in stedelijk gebied wonen. De ringweg A10 bij Amsterdam was vannacht afgesloten voor een bijzondere operatie. Een nieuw brugdeel van zo'n 24 meter werd daar op zijn plek gehesen. Een bijzondere klus voor de kapitein die met het deel vanuit Friesland naar Amsterdam voer.
9: Het is een hele grote vliegenmepper, zeggen wij. Hij vangt heel veel wind.
8: De plaatsing van het brugdeel is een nieuwe stap in de uitbreiding van de A10 Zuid. De A10 is sinds vanochtend weer open voor verkeer. De adviesprijs voor benzine heeft een nieuw record bereikt. Een liter benzine is 1,5 cent duurder. En de adviesprijs is nu ruim €2,72, meldt United Consumers. Door de aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten blijven de olieprijzen oplopen. Voor de oorlog tussen de VS en Iran lag de prijs voor benzine €0,5 lager. De eerste wedstrijd van Oranje onder bondscoach Xavi is in de blessuretijd geëindigd in een gelijkspel. In de Nations League werd het in Amsterdam 1-1 tegen Duitsland. Xavi ziet ondanks een nerveus begin genoeg aanknopingspunten.
10: We were a little bit nervous. The second half is the way that we want to play. We showed personality, ambition, desire, good in intensity, and personality to play football.
8: Het weer, zonnig en droog. In de middag wordt het 19 graden in het noorden tot 24 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
11: Allemaal in het Concertgebouw. Ook de beste orkesten, dirigenten en solisten. Met dit najaar onder andere Jaap van Zweden, Janine Jansen, Cecilia Bartoli, Lucie Horsch en Daniel Barenboim. Bestel op Concertgebouw.nl.
12: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
13: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
14: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
13: Ook een traplift op maat? Bel Autolift. 0800 1819.
15: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
17: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
18: Radio Drenthe.
19: Koffie en Keuvel.
18: Met Wim Boer.

0: De kapitein deel 2 van Agda en de Munnik.
1: Koffie en Keuvel.
2: Met Wim Boer.
0: 7:09. Een hele goede morgen op deze vrijdag de 25e september. Welkom bij Koffie en Keuvel op Radio Drenthe. Met normaal blikken we ook vandaag terug op de Drentse Doezend. En Waylon, die zit in de schatkist der vaderlandse popmuziek. En er is nieuw muziek van Elizabeth Hope. Straks hoor je status van Bronsema en Staal. Maar eerst zijn hier de Stars on 45.

0: vrolijke klanken van Bronsema en Staal.
1: De Drentse Douche.
2: Bij Radio Drenthe.
0: En dat met hun status. Het is weer tijd voor ons terugblik op de Drentse Duizend. En dat ook terwijl de voorbereidingen voor de editie 2026 al druk bezig zijn. Er komt straks natuurlijk een stemweek aan. Daar word je ongetwijfeld nog over geïnformeerd. Vandaag ook weer een terugblik. En ook de hele week doen we dat met Normaal. Want vandaag verschijnt het nieuwe album van Normaal, All Shit. En daarnaast krijgt Benny ook volgende week tijdens het Buma NL Gala de oeuvre prijs Hollandse Meester overhandigd. Reden genoeg om het Normaal oeuvre eens even in te duiken. En dus ook elke dag deze week een Normaal klassieker uit de Drentse Duizend te draaien. En vandaag doen we dat met de ultieme hit, natuurlijk Oerend Hart. Begon in de eerste editie op nummer 55, vervolgens nummer 31, 82... en de laatste twee edities, 2024 en 2025, op nummer 30 in de Drentse Duizend. Dit is Normaal.
3: Ik zeg oeh!

uit 1987 voor de dijk, dat met dansen op de vulkaan. Straks een overzicht van het nieuws uit de regio. Tot die tijd hoor je Tangerine samen met Venice en By Your Side.

0: Nieuw bij Marktkauf Meppen. De Marktkauf-app. Download nu gratis deze app en ontdek het zelf. Activeer exclusieve coupons, spaar punten en pak direct extra voordeel op je boodschappen. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
1: Altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
2: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorden. Museumcoevorden.nl.
3: Profiteer nu bij Bosma Bedden. Tot 50% najaarskorting op complete bedden, boksprings, matrassen, bedbodems en dekbedden. Bosma Bedden in Assen en Groningen. Bosmabedden.nl.
4: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
5: Het is 1 minuut voor 9:30. Tijd voor het nieuws uit de regio. De bijdrage van 20 miljoen euro van Nijbegun voor het WK wielrennen in Noord-Nederland in 2034 leidt tot kritiek. Het programma Nijbegun is bedoeld voor het herstel en ontwikkeling van het aardgaswinnengebied in Noord-Drenthe en Groningen. Critici stellen dat de 20 miljoen beter besteed kan worden aan de gevolgen van de gaswinning. In Hoogeveen kun je een ontheffing aanvragen voor een vuurwerkactiviteit. Die mogelijkheid is er voor verenigingen, stichtingen en ondernemers. Aanvragen kunnen van 1 tot en met 29 oktober worden ingediend. En de zuidgevel van het Drents Museum in Assen staat maandenlang in de stijgers. De gevel moet flink aangepakt worden om een einde te kunnen maken aan vochtproblemen. Kosten zijn bijna 2 miljoen euro. Dit en meer nieuws vind je op tvdrenthe.nl en in ons app. En voor het weer is hier Roland van der Zwaag.
6: Vandaag wordt echt een nazomerdag met voluit zon. Vanochtend nog fris met een graad of 12. Vanmiddag, ja, dan zijn de temperaturen echt wel hoger. 19 tot 20 graden staat er met een matige zuidelijke wind. Bewolking is er nauwelijks, dus ook de rest van de dag prima weertje.
7: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
8: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
7: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
8: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
7: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
8: Oké, ga ik op letten.
7: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
8: Doe ik.
7: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig, van de Belastingdienst.
9: Lees Verkeerde Afslag van Nicky French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde Afslag van Nicky French. Nu in de boekhandel.
10: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Soedan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
11: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
10: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
12: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
13: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
14: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Het Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
13: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.

0: Corrie is wakker.
1: Hé, wat?
0: Wat vind je van je nieuwe kussen?
1: Oh ja, heerlijk dit.
2: Radio Drenthe zorgt voor een heerlijke nachtrust.
3: Deze week maak je kans op comfortabele nieuwe hoofdkussens. Voor jou en je partner.
2: Meer weten over deze rustgevende prijs? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
3: Slapen als een roos.
2: Met Radio Drenthe.
3: Altijd in de buurt.
0: Dunkt, die kussens bent net even te goed.

terrein, vreemd genoeg. Hoe het ruikt en voelt, hoe het lekt en klinkt. Elke straat ken ik, elke bocht. Jij woont hier ver vandaan, zeggen ze elke.

0: nummer 1 in de eerste twee edities van de Drentse Duizend. Hier kom ik weg van Daniel Loos.
1: De schatkist van Nederland.
0: We duiken de schatkist der Vaderlandse popmuziek in. En dat doen we deze week met de hits vanaf 2000 tot nu toe. We hebben de jaren 70, 80 en 90 inmiddels al achter ons gelaten. En vandaag doen we dat met een single uit 2011 van Waylon, de Escapist. Afkomstig van zijn tweede album After All. Die kwam ook terecht in de top 10 van de Nederlandse albumlijst. Dit is Waylon.

0: klassieker geworden. Deze van de Amazing Stroopwafels met Oude Maasweg. Het is tijd voor nieuwe muziek op Radio Drenthe. En dat wel de nieuwe single van Elizabeth Hope, Ride the Miles. Nou, gisteren was ze ook even te gast bij Marita en die vroeg haar, waar gaat dit nummer eigenlijk over?
1: Ja, eigenlijk gaat hij over een reis van je leven. Over alles wat je onderweg een beetje tegenkomt. Mm-hmm. Dingen loslaten in je leven. Maar vooral ook over doorgaan. En je eigen weg blijven volgen.
2: Ja, mooi.
1: Dus het heeft een hele mooie boodschap.
2: Ja, en dat is iets wat jij dus blijkbaar je heel erg in herkent.
1: Ja, daar herken ik mij wel heel erg in. Ja.
2: Mag ik vragen
1: waarom?
2: Ik
1: denk wel heel veel mensen.
2: Mag ik vragen waarom?
1: Nou, weet je, iedereen heeft wel een punt in zijn of haar leven. Dat je toch een beetje op een punt komt van, wat wil ik in mijn leven? Mm-hmm. Vind ik het nog leuk? Wat ik doe?

uit de zomer van 1982. Spargo was het dan, hip, hop, hop. En het eerste uur zit er inmiddels weer op. Oftewel de leukste nederpop. En we sluiten het uur af met Abel. Dit is Neem Me Mee.

0: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
1: Nieuw bij Marktkauf Meppen, de Marktkauf-app. Download nu gratis deze app en ontdek het zelf. Activeer exclusieve coupons, spaar punten en pak direct extra voordeel op je boodschappen. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
2: Het is een jubileum. Zaterdag 3 oktober vindt voor de 10e keer het New Blues Festival plaats in de Bonte Wever in Assen. Aanvang 7 uur met King King, de Britse bluesrockband met de broers Alan en Stevie Nimmel, de Engelse blueszanger Sean Webster, AJ Plug uit Hollo, de Blues Caravan met 3 getalenteerde dames en de Black River Roots.
3: Zo! Ook weer schoon. Ik werk al jaren voor Dokter Schoonmaakorganisatie. Wij verzorgen algemene schoonmaak, specialistische schoonmaak en huishoudelijke hulp. En alle afspraken worden op tijd door ons uitgevoerd. Dat werkt wel zo prettig.
4: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
5: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Hummel, Badkamers en Tegels in Assen.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het kabinet wil dat de energiebedrijven verantwoordelijk worden voor het vullen van de gasopslagen. Nederland heeft grote gasopslagen in Norg en Grijpskerk, waar gas voor de winter in voorraad wordt gehouden. Die moeten gevuld worden, maar omdat de gasprijs nu hoog is, doen de energiebedrijven dat niet en gebeurt het door de overheid. Dat kost het Rijk inmiddels een miljard euro. Het kabinet wil liever alleen een zogenoemde strategische reservevoorraad betalen. Mocht er tekorten ontstaan, dan is het goedkoper om extra tankers met vloeibaar gas naar Nederland te halen. Er zijn zeker 41 mensen omgekomen toen een veerboot omsloeg op het Tanganyika-meer tussen Congo en Tanzania. 49 mensen zouden zijn gered. Een klein aantal mensen wordt nog vermist. Het gebeurde vlak voor de kust bij de stad Kalemie in Congo. Mogelijk was de boot te zwaar beladen. De overlast in de buurt die mensen ervaren is iets groter dan 5 jaar geleden, meldt het CBS. Bijna de helft van de mensen, 46%, zei vorig jaar overlast te hebben, met name van rondhangende jongeren. In 2021 was dat nog 42%. Ook lawaai van buren en drugsoverlast worden genoemd. De Merwedebrug op de A27 is sinds gisteravond dicht voor 3 dagen onderhoud. Vooral vanmiddag leidt dat waarschijnlijk tot veel overlast. De brug tussen Gorkum en Werkendam krijgt een nieuw wegdek. De huidige asfaltweg wordt verwijderd en wordt vervangen door een dunnere laag, zodat het gewicht van de brug minder wordt. De Merwedebrug ging in juli dicht voor al het vrachtverkeer, omdat de constructie minder sterk is dan gedacht. Dat verbod blijft van kracht totdat de nieuwe Merwedebrug in 2031 klaar is. Het weer, zonnig en droog. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 graden in het zuidoosten. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af. In het noorden kan dan een bui vallen en het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Allemaal in het Concertgebouw. Ook het zondagochtendconcert. Van 11 tot 12 spelen de beste orkesten en muzici geliefde meesterwerken. Het perfecte begin van de zondagochtend. Bestel op concertgebouw.nl.
9: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
10: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
11: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Soedan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
10: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
11: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
12: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
13: Vergeet je niet in te smeren.
12: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
14: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
15: Echt waar, joh?
14: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
6: Radio Drenthe.
16: Koffie en Keuvel.
6: Met Wim Boer.

0: Muziek van Gladys Knight samen met de Pips, inderdaad.
1: Maak kans op een setje zachte, rustgevende hoofdkussens.
0: Ja, ik denk ik maak hem wel.
2: Ja, nou, ik dacht dat jij doet het gewoon. Dus,
0: toch, hè?
2: Ja, absoluut.
0: Gladys Knight en de... Nou,
2: de Pips.
0: De Pips.
2: Ah, leuk.
0: Hey, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen, Wim.
0: Heb je ook goed geslapen?
2: Ik heb prima geslapen. Hoe zit dat met jou?
0: Nou, een beetje kort. Ja. Mijn biologische klok die gaat altijd voor 6 uur al af.
2: Dus is dat standaard? Voor de
0: week, ja, standaard, ook in het weekend.
2: Ja.
0: Maar ik lag gisteren iets later, want ik heb toch nog even naar die voetbalwedstrijd gekeken.
2: Oh ja.
0: Ik was eigenlijk van plan om alleen de eerste helft maar te gaan kijken. En ik denk, nou, dan zie ik het wel. En dan kijk ik wel een pushberichtje of zo. Maar het was toch wel spannend.
2: Ja, zeker. Nou ja, als jij blijft kijken, dan is het een goed teken wat dat betreft.
0: Ja, ik heb wel weer een paar keer lopen schreeuwen naar de
2: televisie. Is het zo?
0: Ja, dat wel. Dus, nou, gaan we later wel over
2: hebben. Ja, een
0: frustratiemomentje zou dat wel in. Goed zo. Hé, we gaan ons spel spelen.
2: Ja,
0: want gisteren toen ik dan op bed ging, ik legde mijn kop op het kussen en ik was ook in één keer weg. Ik heb geen schaapjes hoeven te tellen.
2: Is dat zo?
0: Ja, dat is meestal bij mij zo. Ik ben meestal redelijk snel weg.
2: Ja?
0: Ja.
2: Oh, ik heb altijd wel van, als ik ga liggen, dat ik nog even een half uurtje mijn ogen dicht ligt. En dan sukkel ik wel weg, zeg maar.
0: Nog even de dag overdenken of wat je allemaal weer van plan bent. Of
2: ja,
0: wat
2: dan ga je
0: wat willen doen en wat er weer niet van gekomen is.
2: Ja, het is vooral gewoon dat koffie en keuken, mijn ogen dicht ligt. En dan sukkel ik wel weg, zeg maar.
0: Nog even de dag overdenken of wat je allemaal weer van plan bent. Of
2: ja, dan ga je
0: wat willen doen en wat er weer niet van gekomen is.
2: Ja, het is vooral gewoon dat koffie en keuken waar ik dan bij heb gezeten, even weer doornemen.
0: Dat snap ik heel goed. Ja. Nou, niet doornemen, bijkomen, denk ik.
2: Nou, misschien dat ook wel.
0: Goed zo. Hey, de komende 8 minuten ongeveer, er komen weer een aantal schaapjes voorbij. Het is jullie de opdracht, de luisteraars, om te gaan tellen. En daarna zetten wij vervolgens de telefoonlijn open. En dan kun je alles aan ons doorgeven. En wie weet ben jij 2 kussens. Luister en huiver. Dit is John Mayer. 0592 33 1188 is het nummer trouwens, maar dat wist je ongetwijfeld wel.

0: Was waren dat op Radio Drenthe en Nightshift.
1: Maak kans op een setje zachte, rustgevende hoofdkussens.
0: Nightshift. Hé, hey, iets met kussens. Nightshift.
2: Hé, hey, ja, je zou bijna denken dat hier weer over nagedacht is.
0: Ja, ik bedenk het nu in één keer. Dat was trouwens de eerste plaat van de Commodore zonder Lionel Richie. En dat, dat ging ze best goed af.
2: Dat hebben ze niet verkeerd gedaan, maar dat was ook wel gelijk hun hoogtepunt volgens mij.
0: Ja, volgens mij hadden ze Going to the Bank. Hadden ze volgens mij nog en nog iets anders. Ik weet niet eens meer.
2: Ik wil net zeggen, bij mij komt er ook zo niks naar boven. Dus dan ben ik bang dat dit gelijk het hoogtepunt zonder Lionel
0: dacht
2: was.
0: Ik, ja. Over hoogtepunten gesproken. We gaan ons spel spelen. Oftewel, de kussens. Nou, een aantal luisteraars die hebben natuurlijk weer gebeld. En die hebben ook geteld, als het goed is. En kun je er eentje binnenhalen?
2: Ik heb er al eentje klaarstaan voor je.
0: Klaar,
2: absoluut.
0: Nou,
2: absoluut.
0: We gaan eens even luisteren. Radio Drenthe met Wim, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen, met Jannie Rauw uit Zeeveld.
0: Jannie uit Zeeveld, hoe is het?
3: Ja, best jong, lekker. Ja. De zon die schijnt lekker.
0: Het is een prachtige mooie dag, hè?
3: Ja, joh, vandaag. Hartstikke mooi.
0: Ach, en zo lekker dichtbij ook nog. Waar ben je
3: nog
0: meer?
3: Ook dat nog. Ja.
0: Hé, jij bent ook schaapjes aan het tellen best?
3: Ik ben aan schaapjes tellen best, ik heb er 4 telt.
0: Jij hebt er 4 telt, hè?
3: Ja.
0: Dan heb ik 1 gluutje voor jou.
3: Ah, dat is jammer.
0: Ah, zonde, hè?
3: Volgende meer succes.
0: Nou, dankjewel.
3: Oké, okay,
0: groetjes daar, hè, Zeeveld. Yo, boy. Radio Drenthe met Wim, goedemorgen.
4: Met mevrouw Beuken.
0: Mevrouw Beuken, zou je misschien de radio even uit willen zetten?
4: Ja.
0: Want ik,
4: zo beter?
0: Ja, ik hoor mezelf al 36 keer terug. Hè. Dat is niet zo vrolijk. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Hoe maakt u het?
4: Prima.
0: Nou, mooi zo.
4: mooi bier erbij.
0: Ja, och, heerlijk. Ook al. Is zij je veld ook al?
4: Ja.
0: Hoeveel schaapjes had u geteld?
4: 7.
0: 7, hè? Echt waar?
4: Ja.
0: Ja? Ik mag u feliciteren.
4: Ah, mooi.
0: Ja, want er waren inderdaad 7. Er zaten een paar, een klein beetje verstopt. Dat waren kleine schaapjes, denk ik, in dit geval. Dus ik mag u feliciteren, want u heeft namelijk 2 kussens gewonnen.
4: Dankjewel.
0: Ja.
4: Ik ben er heel blij mee.
0: Mooi zo. Nou, u was eraan toe, zeg maar. U was eraan toe.
4: Ja.
0: Nou, goed zo. Blijf even de lijn, dan gaan we even de gegevens noteren en dan gaan we ervoor zorgen dat het allemaal dik voor elkaar komt.
4: Oké, dank je.
0: Joe.

0: zie en beleef tijdens Van der Veen op Stelten. Van vrijdag 25 tot en met zondag 27 september staat in Assen Warenhuis Van der Veen in het teken van een weekend vol activiteiten. Geniet van een knallend optreden van Mooi Wark en het DJ Jari Live. Inspirerende kookdemonstraties. Met daarnaast volle proeverijen, activiteiten en mooie prijzen om te winnen. Nieuwsgierig naar wat er nog meer te doen is? Kijk op vanderveen.nl. Kom langs en beleef het zelf. Tijdens Van der Veen op Stelten.
1: Zonne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zijn weer en rollen.
2: Zaterdagavond is het weer tijd voor voetbal op de Oude Meerdijk. FC Emmen neemt het om 8 uur op tegen Top Os. Samen maken we er weer een prachtige voetbalavond van. Dus trek je rood-witte shirt aan en moedig onze mannen aan. FC Emmen, Top Os, zaterdagavond om 8 uur. Scoor je kaarten via fcemmen.nl/tickets.
3: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
5: Joehoe!
4: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
6: Friends and Family actie in Design Audit Ochtrop Duitsland.
7: Als lid krijg je 30% extra korting op de oude prijs. Van veel merken. Zoals Nike, Levi's en Adidas.
8: Deze week donderdag tot en met zaterdag.
9: Word gratis lid op designoutletochtrop.nl.
10: Het is 10:30. Milko nu met het nieuws uit de regio. Goedemorgen. Een wolf is mogelijk aangereden door een busje bij Emmen. Het incident gebeurde vanochtend op de N391 bij Emmen. De Koninklijke Marechaussee die kwam ter plaatse om de locatie zo veilig mogelijk te stellen. Medewerkers van de provincie en de dierenambulance die zijn ter plaatse en hebben het dier meegenomen. De wolf die gaat nu voor onderzoek naar Utrecht, bevestigt de provincie Drenthe. De bijdrage van €20 miljoen van Nijbegun voor het WK wielrennen in Noord-Nederland in 2034 leidt tot kritiek. Het programma Nijbegun is bedoeld voor het herstel en de ontwikkeling van het aardgaswinningsgebied in Noord-Drenthe en Groningen. Critici die stellen dat de €20 miljoen beter besteed kan worden aan de gevolgen van de gaswinning. De Drentse commissaris van de Koning, Agnes Mulder, die zegt dat de organisatie van het WK wielrennen juist ook economische kansen biedt.
11: We moeten wel met elkaar blijven investeren. Natuurlijk in het behoud en het versterken van de huizen, maar ook weer in onze economie. Want daardoor hebben we werk, kunnen we wonen, werken en leven hier in ons mooie gebied. En dat hebben we ook heel erg hard nodig. En geven we ook iets mee voor de toekomst van al die jongelui. Dat als jij een kampioen kan worden met het fietsen, dan kan jij hier gewoon een winnaar worden in ons mooie Drenthe-Groningen.
10: Nijbegun die zegt dat het geld komt uit de zogeheten economische agenda en niet ten koste gaat van bijvoorbeeld schadeafhandeling en versterking. En de zuidgevel van het Drenthe Museum in Assen die staat maandenlang in de stijgers. De gevel die moet flink aangepakt worden om een einde te kunnen maken aan vochtproblemen. Kosten zijn bijna €2 miljoen. De ondergrondse tentoonstellingszaal die lekt al jaren. Hier werd geprobeerd de boel nog met kleine reparaties te verhelpen, maar dat is niet gelukt. De komende tijd dan worden er onder meer ramen vervangen, net als de natuurstenen trappen in de museumtuin. En tussen de stations van Hogeveen en Meppel rijden tot tenminste 12 uur geen treinen. Dit komt door een aanrijding, schrijft de NS op de website. De NS zet tussen Hogeveen en Meppel snelbussen in. De problemen die begonnen vanochtend rond 8 uur. In eerste instantie leek de vertraging mee te vallen, maar de dienstregeling is tot tenminste het middaguur ontregeld. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op onze website. rtvdrenthe.nl en ook in de RTV Drenthe app.
12: Dankjewel, Milko. Roland van der Zwaag dan met het weer.
13: Vandaag wordt echt een nazomerdag met voluit zon. Vanochtend nog fris met een graad of 12. Vanmiddag, ja, dan zijn de temperaturen echt wel hoger. 19 tot 20 graden staat er met een matige zuidelijke wind. Bewolking is er nauwelijks, dus ook de rest van de dag prima weertje.
14: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
15: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
16: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
17: Download de app en start met vinden.
15: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
5: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
17: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
18: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
19: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
20: Begon jouw dag met ruitschade?
21: Opgelost. Autotaalglas.
19: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.

0: kamer op kom. En als ik hier naar buiten kijk, dan kan ik je bijna dingen zien, Robert. Goedemorgen.
1: Ja, dus dat je geen raam in de studio hebt, anders komen we naar elkaar zwijden. Ik sta aan de andere kant van... Ja, je hebt er trouwens wel een raam in, maar dat komt nog niet helemaal op boeten. En ik sta aan de andere kant van het Azenbos, Wim. Dus we kunnen elkaar bijna zien, inderdaad. Bij een plekje waar ik nog nooit west heb. Het beruchte Tivoli, hè, dit geloof ik. Wat legendarische concerten plaatsvinden hebt. Of dit waar ik nou ben net zo legendarisch giet worden. Dat zal moeten blikken. Maar een organisatie zal niet liggen waar een deel van... Naast mij stiet in de vorm van René, Joop en Christine. En volgens mij, ja, ik begin met jou, René. Wat is jouw taak vandaag op deze dagen?
2: Wij hebben op deze netwerkdagen is het Drents Collectief. Is er. Dat is een groep van bewonersinitiatieven. En die komt hier een aantal workshops doen. Mm-hmm. Met andere initiatieven. Om van elkaar te leren en kennis te maken.
1: Precies. En dat giet allemaal op gebied van gezondheid. Want achter jou stiet een hele grote serie letters met gezonde marken. Nou ja, mij direct denken aan de boermarken, Joop. Heeft het daar iets mee te maken?
3: Nee, het heeft met de boermarken niks te maken. Maar het heeft natuurlijk gezonde marken. Marken heeft wel met de boermarken weer te maken.
1: Dus wel, dus het antwoord is ja eigenlijk.
3: Ja, maar het heeft alleen in de naamgeving wat met elkaar te maken.
1: En in het logo, want ik zie grote stenen op achtergrond.
3: Ja, dat klopt. Gezonde marken, boermarken.
1: Het is er van afleid.
3: Dus het is er zeker van afleid, want de boermarken, daar werd iedereen. Dat was eigenlijk de eerste democratische instelling die Nederland kende.
1: Yeah.
3: En dus het heeft een hele rieke historie, zeker in Drenthe. En de boermarken zijn er nog altijd in Drenthe.
1: Ja, ik heb nog gewoon een beetje van de warm af, maar met mijn vriendinnen een hele discussie is dat de waterschappen dat waren en ik zei dit, waren de boer Marcus. Maar je bent het met me eens, denk ik. Hè?
3: Ja, ik ben het helemaal met je eens.
1: Nou, ik hoop dat ze met lust dat...
3: Ja, maar gezonde marken is natuurlijk meer dan alleen de boermarken. En de gezonde marken is natuurlijk een netwerkorganisatie van alles wat met zorg en welzijn in Drenthe te maken heeft.
1: Precies.
3: En die probeert Drenthe kloor te maken voor de toekomst, voor wat betreft zorg en welzijn.
1: Yeah.
3: Want als wij zo doorgaan, op deze manier zo nauw doet,
1: komt het niet
3: dan
1: hebben
3: we het hartstikke vast.
1: Ja,
3: en dat willen we allemaal voorkomen. En dan hebben we natuurlijk het Drents Collectief. Die komt op voor de inwoners om te laten zorgen dat wij als inwoners een stem hebben binnen die gezonde marken.
1: Ja, juist.
3: En dat is heel belangrijk. En dat vinden ook alle deelnemende organisaties heel belangrijk. Ook de gemeente en de provincie en de verzekeraar. Dat ze weet wat die Drenthe wilt. En inwonerinitiatieven, die hebt de wortels in de samenleving. En die weet wat inwoners wilt en die brengt dat in binnen de gezonde marken.
1: Nou, dat kon je vandaag allemaal te weten. Of dat word je in ieder geval gewaar voor een groot deel. Daar gaan we het zo meteen nog even over hebben. Nou, als je ziet, Christine, wat is je rol vandaag?
4: Ik help de beweging organiseren. En mensen vragen dan altijd, ja, wat is het dan precies? En dan zeg ik altijd, ja, precies is nooit goed, hè? Het gaat over contact, ontmoeten, vertrouwen, luisteren naar elkaar en dingen die beter kunnen gewoon beter regelen. En dat is eigenlijk ook waarom we deze netwerkdagen organiseren. Soms is het gewoon echt heel innovatief om iets wat heel goed is gewoon meer en vaker te doen. En ik vind echt in Drenthe de kwaliteit van het contact heel goed en samenleven. En er zijn heel veel hele mooie voorbeelden. Ook met inwonersinitiatieven en ook met zorgzame gemeenschappen. En soms is het dus heel innovatief om iets wat heel goed is meer en vaker te doen. Beter zichtbaar te maken, maar ook beter volhoudbaar te maken. Want het zijn allemaal vrijwilligers en het is hartstikke druk. En ze moeten heel veel regeltjes vanuit de wereld of tijdelijk geld aanvragen. Dat is mijn rol. Ik doe de regeldingen op de achtergrond en werk daarin samen met inwoners. Maar ook alle zorgorganisaties.
1: Mm-hmm.
4: En de belangrijkste opdracht is, doe transformatief. Regel het gewoon binnen de petten en wetten en loketten.
1: Wacht even, dat is een hele mond vol. Ja. Doe het transformatief, dat moet je even uitleggen. Ja. Ik denk dat een luisteraars, inclusief mijzelf, denken waar hij het over.
4: Ja, nou, elke regio in Nederland. In Nederland hebben we gewoon geld. We betalen allemaal belasting. En daar zorg dat het schoon drinkwater is. En zorg dat we goede natuur hebben. Maar de opdracht is ook, zorg dat we allemaal goede zorg hebben.
1: Ja.
4: Dat lukt niet zo goed op dit moment.
1: Nee.
4: Nee. Dus, en elke regio in Nederland van ongeveer 500.000 mensen... Nou, in Drenthe is dat toevallig, de provincie Drenthe... heeft de opdracht gekregen, doe het beter. Maak het beter, regel het beter. Dat is de gezonde marken. Ja. In 2023 hebben we gekeken, maar... Oké, maar hoe erg is het dan eigenlijk met de zorg? Nou, best wel. Het kan echt veel beter en het moet veel beter. Toen is er een plan gemaakt. En toen hebben we een werkpakket gemaakt. En in dat werkpakket staat gewoon gezonde markers, ook een stukje gezond verzorgd.

0: achterstand. Dingen die goed zijn meer en vaker doen. En een beetje volhoudbaar organiseren met elkaar. Zowel voor inwonersinitiatieven, maar ook gewoon voor alle mensen die werken in de zorg.
1: Nou, dan hebben we daar in ieder geval helder. Maar dan is nog wel de vraag, wat, en dan kijk ik jou maar even aan, René, wat gebeurt hier dan specifiek vandaag op deze netwerkdag? Want ik zie hem met toe allemaal kraampjes, ik zie bennen staan, het weer is goed, ook niet onbelangrijk.
2: Ja. Nou ja, we hebben dus 2 dagen. Gisteren was een hele leuke dag, druk, meer dan 200 mensen. Mm-hmm. En wat wij hebben gedaan is dat we hebben gespeeddate. Inwonersinitiatieven die dus in hun eigen dorp en lokaal actief zijn... met het omkijken naar elkaar, dingen organiseren voor de buurt... klaarstaan voor elkaar. Die hebben kennis gemaakt door middel van speeddate met professionals.
1: Mm-hmm. Dus, en die staat hier vertegenwoordigd, zeg maar, in die verschillende professionals?
2: Ja, die waren er gisteren ook.
1: Waar moeten we dan aan denken? Wat zijn bijvoorbeeld professionals die hier staan?
2: Nou, mensen vanuit welzijnswerk, mensen die in de zorg werken of in de GGZ. Mm-hmm. En die zijn allemaal, merken wij, op zoek naar hoe maken wij aansluiting met inwoners die ook actief zijn. Nou, dat hebben we gisteren gedaan. Dus we hebben heel veel gesprekken gehad, maar we gaan vervolggesprekken aan. Omdat we gewoon in ieder dorp en iedere wijk gaan proberen om die contacten te maken. Want we zien, dat werd net ook al gezegd, we lopen vast in de zorg. We hebben straks niet meer het aanbod. Dus je zal ook als inwoners gewoon veel meer zelf moeten doen. Nou, precies. Dat is de beweging die we met elkaar opzetten. En dat is eigenlijk dat hele concept van zorgzaam. Gemeenschappen, dat we gemeenschappen willen helpen zich te organiseren om ook gewoon wat in hun eigen dorp te kunnen betekenen.
1: Nou, en dat is natuurlijk ook weer een prachtig raakvlak met de boermarkers wat dat betreft, Joop. Ja. Dat mensen het zelf regelt, stukje naberschap, omzien aan elkaar.
3: Ja, naberschap is natuurlijk een begrip in Drenthe. Maar wie leeft in een heel andere tijd dan 20 jaar geleden natuurlijk. Ja. En dus wie moet dat naberschap ook op een moderne manier vormgeven.
1: Is er nog wat van die oude Drenthe naberschap? Is er nog wat van over? Een splintertje of zo? Wat?
3: Nee, is helemaal niet splintertje. Er is best een veel van over. Hey, want als ik zie...
1: Met positieve berichten.
3: Nee. Ja, nee, maar als ik zie wat wij in Dalen doen. Ik woon in Dalen en nee, naberschap. Nou, dan wordt alle dagen worden 10 mensen bezocht door andere vrijwilligers, door de buren. Maar ook weer familie die activeerd wordt om te kijken naar elkaar. Als je ziet hoeveel als dat oplevert. Dat zie je niet alleen in Dalen, maar dat zie je ook in Hollandse Veld. Doet ze het ook aan Jorden. Daar heeft dus zorgverzekeraar onderzoek gedaan. Door is 20-30% minder bezoek aan de huisarts. Alleen door die inwonerinitiatieven. Ja. Dus dat helpt enorm om die zorg ook te ontlasten. Maar vooral, het maakt leven ook een beetje leuker voor iedereen. En dat is nog net zo belangrijk dan als je de zorg allemaal in stand houdt. Het maakt het leven een beetje leuker als je naar elkaar omkijkt en dat je elkaar weer goeiedag zegt. Kan ik je hem helpen? Kan ik je hem voorthelpen? En dat doen we op een moderne manier. Niet zoals 20 jaar geleden dat alles verplicht is. Doe het met elkaar.
1: Klein beetje omzien naar elkaar. Nou, in ieder geval dat en allerlei andere dingen op de toekomst van zorg. Waar je gewaar in Tivoli, in het Azenbos, Wim. 1 uur begonnen, hè, even voor de duidelijkheid. Nou, dan fort op het Azenbos aan Tivoli dus. En dan wordt het een hartstikke mooie middag.
4: Dankjewel.
5: Heb jij ook een tip voor Opjak? Mail hem naar opjak@rtvdrenthe.nl.

0: mij op het lijf geschreven is. The Everlasting Holiday van de Rambling Boots. Wij moeten even het voetbal bespreken van gisteren. En daarvoor is, doen we dat met Milko. En in dit geval is ook de Valentijn Driessen van RTV Drenthe aangeschoven.
1: Nee, ik ga nu weer weg. Ik kan echt niet meer. Doe even.
0: David, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, jij hebt een of andere voorspelling gedaan. Die kwam niet helemaal uit, hè, volgens mij.
1: Nee, ik heb hier afgelopen woensdag op de radio voorspeld dat Nederland er af zou gaan tegen Duitsland.
0: Ja.
1: Met maar liefst 7-0.
0: 7-0 met boter en suiker.
1: Ja.
0: Het leek er niet op, hè?
1: Nee.
0: Ik heb wel genoten, moet ik zeggen. Ja. Jij ook?
1: Nou, het was echt verrassend goed.
0: Ja, we hebben natuurlijk een WK achter de rug waar we niet echt vrolijk van werden. Is dit dan de hand van Xavi, of...?
1: Ja, dat denk ik wel. Want weet je, qua elftal is er niet zo heel veel veranderd.
0: Nee.
1: Het is bijna hetzelfde elftal als waarmee de Koeman op het WK speelde.
0: Ja.
1: Maar het is wel, ja, je ziet wel dat er iets meer enthousiasme of zo in het team zit.
2: Ja. Frivol, hè? Zeggen ze frivol?
1: Frivol, ja, toch?
0: Frivoliteit. Nou, vroeg druk zetten. Ik heb niet zoveel verstand van voetbal. Maar de pressing was goed volgens mij. En nou, de Duitsers wisten op een gegeven moment. Dat begin.
1: Duitsland viel mij ook wel een beetje tegen.
0: Ja, ja, dat dacht ik ook.
2: Nou ja, ze kwamen wel uit de startblokken. Want toen voor de eerste helft begon. Mm-hmm. Dacht ik wel even van: oh jee. Ja. Wat gebeurt hier?
1: Ja.
2: Kan ik dreigen naar de goal? Goede kansen hebben ze gehad. Maar dat werd vrij snel werd dat de kop ingedrukt.
1: Ja. In de tweede helft was het eigenlijk eenrichtingsverkeer.
2: Ja, klopt.
0: Ja. Nou, ik ben aangenaam verrast. Ik moet zeggen, ik vond die goal die van Nederland die eerst werd afgekeurd. Ja, waarom?
1: Nou, ik snap het wel. Want
0: het was niet van Brobbie?
1: Volgens mij was het niet de overtreding van Brobbie, maar stond hij hinderlijk buiten spel. Hij nam deel aan het spel doordat hij de keeper aanraakte.
0: Ja, had het nog gekund, ja. En die Vermeering dan, die werd afgekeurd. Wat gebeurde daar? Dus Gijs zei van, dat wordt me een beetje te druk. Ja, laat ik maar afluiten.
1: Maar goed, hij had al gefloten voordat er geschoten werd.
0: Ja, zonde.
2: Ja. Ja, en dat doelpunt van Duitsland dan, daar moeten we nog even bij stilstaan.
0: Mm.
2: Want daar ging natuurlijk een blessure van Brobbie aan vooraf.
1: Ja. Ja.
2: En daar had ik ook wel een beetje een naar gevoel bij. Dat ik denk van ja, een beetje onsportiviteit van die Duitsers.
0: Beetje een Duits gevoel had je erbij.
2: Dat zijn we wel gewend van ze eigenlijk. Hè? Nee, maar misschien op Robby
0: ik
2: ook.
0: Ik denk dat wij precies hetzelfde hadden gedaan hoor, ja. Uiteindelijk. Ja, maar het is inderdaad wat onsportief op een gegeven moment. Maar
2: als Robby naar zijn hoofd had gegrepen, dan had hij... Ja, dat is ook weer onsportief dan.
0: Ja.
2: Maar dan had je hem ook stil moeten leggen.
0: Ja.
1: Nee, je moet gewoon door blijven voetballen tot de scheidsrechter fluit of tot die bal uit is.
0: Is ook zo.
1: Want dit was wel een beetje eigen schuld.
0: Hey, en heeft nou onze Xavi, heeft hij ook een keer met die andere Hernandez met die scheidsrechter een keer akkefietje of zo gehad dan? Want er werden bepaalde overtredingen. Die overtreding volgens mij op Dumfries, nou, die had er gewoon echt vanaf gekund, toch? Of niet?
2: Ja, nou ja, ze kennen elkaar natuurlijk uit de tijd van dat Xavi bij Barcelona coach was.
0: Ja.
2: Ik weet niet wat daar gebeurd is in die tijd. Maar misschien stond er nog een kleine rekening open.
1: Ja. De scheidsrechter was in ieder geval niet helemaal op ons hoofd.
0: Nee, hè? Dat is goed. Nee. Hey, hoe zien we nu de komende drie wedstrijden tegemoet om even af te sluiten?
1: Voor de wereldkampioen.
2: Jazeker.
0: Oké.
1: Okay. Nee. Nou ja, zondag Servië. En dan dinsdag volgens mij of woensdag Griekenland.
0: Ja. Ja.
1: En dan volgend weekend weer...
2: Servië.
0: Weer Servië, hè? Ja. Dan nog een keer. Goed zo. En jij ging nog heen, Milko, naar een van die wedstrijden volgens mij?
2: Ik ga nog heen, ja zeker. Ja, Servië, in het Philips Stadion.
0: In het Philips Stadion,
2: absoluut.
0: Altijd goed. Ja. Oh, dat wordt een winst. Dus, ja, dat dacht ik wel, ja. En ja, ik ben ook aangenaam verrast door het spel van heel zelf.
2: Daar zijn we blij mee dat jij ook aangenaam verrast bent.
0: Ja, ik ben zowaar bleven kijken. En ik heb David nog geappt toen wij die 1-1 maakten. Ik zal hem niet zeggen wat er in het appje stond. Want ik was toch een klein beetje over de toeren.
1: Ik pak hem er even bij.
0: Niet helemaal voorlezen hoor. Want dan gaan we misschien mensen een beetje beschadigen, maar...
1: Potverdorie, gerechtigheid.
0: Ja.
1: Dat is de gekuiste versie.
0: Ja, de gekuiste versie dit. Heel goed. In private nu van Dusty Springfield hier op Radio Drenthe.

0: altijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
2: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
3: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
4: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
3: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Treant en Frisius MC.
5: Profiteer nu bij Bosma Bedden. Tot 50% najaarskorting op complete bedden, boksprings, matrassen, bedbodems en dekbedden. Bosma Bedden in Assen en Groningen. Bosmabedden.nl.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een deskundige die aardbevingsschade beoordeelde voor het Instituut Mijnbouwschade Groningen is niet onafhankelijk, zegt de rechtbank Noord-Nederland. Uit onderzoek van RTV Drenthe, RTV Noord en Follow the Money blijkt dat hij een persoonlijk belang had bij de beoordelingen. Hij was directeur en aandeelhouder van het bedrijf dat daarvoor werd ingehuurd. En het eigen vermogen van de man steeg in 7 jaar tijd met €60 miljoen. De uitkomst van de zaak zou gevolgen kunnen hebben voor de verdere schadeafhandeling van de gaswinning. Italië gaat een maximum stellen aan het aantal kinderen in een klas dat beperkte kennis heeft van de Italiaanse taal. De conservatieve regering van premier Meloni zegt dat de maatregel integratie moet bevorderen. Tegenstanders waarschuwen dat leerlingen zo gedwongen worden om verder van huis naar school te gaan, zoals in wijken waar veel migranten wonen. Ook zou het maximum moeilijk te handhaven zijn. Daarnaast wordt het dragen van een islamitische gezichtssluier als een niqab of burka op Italiaanse scholen verboden. Hoofddoeken blijven wel toegestaan. Het kabinet wil af van de Europese verplichting om de gasopslagen voor 64% gevuld te houden. De energiebedrijven zijn niet te porren voor het vullen daarvan, omdat gas op dit moment duur is. Daarom legt het Rijk nu €1 miljard bij. Het kabinet wil dat de energiebedrijven er verantwoordelijk voor worden en dat de overheid alleen betaalt voor een strategische reservevoorraad. De Merwedebrug in de A27 is sinds gisteravond dicht voor 3 dagen onderhoud. Vooral vanmiddag leidt dat waarschijnlijk tot veel overlast. De brug tussen Gorkum en Werkendam krijgt een nieuw wegdek. De huidige asfaltlaag wordt vervangen door een dunnere laag, zodat het gewicht van de brug minder wordt. Het weer, vandaag veel zon en het blijft droog. Het wordt 20 graden in het noorden tot 24 graden in het zuidoosten. Morgen wat meer bewolking en kans op een enkele bui bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: downloaden de app en start met vinden.
1: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
2: Steen, Evenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Lees Verkeerde Afslag van Nikki French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde Afslag van Nikki French. Nu in de boekhandel.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
8: Radio Drenthe.
9: Koffie en Keuvel.
8: Met Wim Boer.

medegeschreven door Nile Rodgers van Chic. David Bowie was dat en Let's Dance. Nog een uurtje Kofi en Keuvel op deze vrijdag. En straks in de tweede half uur natuurlijk een hond en een kat van de week. En straks gaan we hebben over een nieuw werk van de Ierse band U2. Dit is Taylor Swift.

0: volle 5 minuten en 7 seconden lang. Och, heerlijk. De Boxer was dat van Simon & Garfunkel. Daar moet je eigenlijk ook niet doorheen gaan, hè, dan?
1: Nee, zeker niet.
0: Moet je helemaal laten gaan.
1: Dat is heilig schennis.
0: Ja, eigenlijk wel.
1: Ja.
0: Ja. Hé, er is nieuwe muziek uitgekomen gisteren. En van een band waar ik nogal wel fan van ben. Al moet ik zeggen dat de laatste jaren hebben ze niet zoveel meer uitgebracht. Het heeft 9 jaar geduurd voordat er weer een nieuw album komt. Ik heb het over U2.
1: Oh, ja, tuurlijk.
0: In dit geval. Carnaval de Luz, 13 november aanstaande, verschijnt hij. En op zich was het best wel bijzondere datum die ze gekozen hebben. Wat is namelijk dan precies 50 jaar geleden dat Larry Mullen Jr., oftewel de drummer, een papiertje ophing op de school waarbij hij dan op zoek was naar andere muzikanten.
1: Oh, en daar is U2 natuurlijk uit voortgekomen.
0: Daar is U2 uitgevormd. Dus ze bestaan 50 jaar dit jaar.
1: Het jubileumalbum.
0: Nou, dat dacht ik, ja. En er is inmiddels ook al 1 nieuwe plaat uit. Ik kan even een stukje laten horen. Luister hier maar eens naar. Mooi basgitaar en er komt straks wat drumwerk bij. Ik hou er wel van dit, hoor. Luister maar. Silencio.
1: Ja, ik herken het U2 er wel in, zeg maar.
0: Ja, zit er inderdaad mooi in. Dus heerlijk, lekker geluidje. Nou, ik ga hem niet helemaal laten horen. Maar nieuwe album die komt dus uit. Er wordt op samengewerkt met best wel bijzondere mensen. Onder andere met Martijn Garretsen. Die ken je natuurlijk ook.
1: Dat is die drummer natuurlijk die even een tijdje mocht...
0: Nee, dat is Garrix.
1: Oh, Martin Garrix. Garrix, ja joh.
0: Oh ja, die drummer had
1: natuurlijk ook. We hebben die Nederlandse drummer nog gehad, hè, een tijdje, weet je nog?
0: Nee, die woont ergens stil nu op een mooi onbewoond eiland, denk ik.
1: Die is er wel binnengehaakt in die paar maanden of jaar wat hij heeft mogen drummen voor hun.
0: Ja. Nou, Brian Eno doet ook weer mee in dit geval. En er is een heel bijzonder plaat, staat erop. En dat is een single in samenwerking met Dolly Parton.
1: Oh,
0: die combinatie die kwam niet meteen bij mij op.
1: U2 en Dolly Parton.
0: Ja.
1: Nee, die had ik ook zo 1, 2, 3 niet naar voren geschoven, die twee, nee.
0: Nou, het schijnt dat ze al eens een keer eerder wilden samenwerken voor een ander project. En toen had ze gezegd, nou, ik heb dit nummer nog wel liggen. Afgelopen juni hebben ze die opgenomen, toen was ze al ziek.
1: Ja.
0: Uiteindelijk, dus ze is uiteindelijk daarvoor uit bed gekomen om dat in te zingen. Thorn gaat dat nummer heten. Het is dus geschreven door Dolly Parton, U2 en Johnny McDade. Nou, dat is ook iemand van de band Snow Patrol.
1: Ja.
0: Bijvoorbeeld, dus best wel een bekende. En Bono, die zegt nu, ik kan niet naar het lied luisteren.
1: Het is nog te emotioneel voor hem?
0: Ja, ja, omdat zij er niet meer is.
1: Dat begrijp ik wel. Broer. Als je innig hebt samengewerkt met iemand, want dat is het opnemen van muziek, hè?
0: Ja.
1: Dat is natuurlijk een innige samenwerking.
0: Emoties.
1: En Dolly Parton, dat is, hè, wat we mogen geloven, is dat iemand, ja, niemand heeft een hekel aan haar. Het is een hele lieve vrouw.
0: Ja.
1: Was een hele lieve vrouw. Ja, dan kan ik me wel voorstellen dat het toch wel emotioneel kan zijn om dit nummer dan weer terug te horen.
0: Ja, het is een van de laatste dingen die ze opgenomen heeft.
1: Ja.
0: Behalve dan als zij de dag dat zij 100 geworden zou zijn, komt er ook nog werk van Dolly Parton uit. Dat ligt nu ergens in een doos, in een kist, verzegeld.
1: Ja.
0: En de dag dat ze dan 100 zou geworden zijn, dan wordt dat opengemaakt.
1: Vind je daarvan?
0: Dat is bijzonder. Ja, vind ik weer bijzonder. Ja. Uiteindelijk. Ja, vind ik wel een ding, een statementje. Ik wil iets achterlaten voor de toekomst.
1: Ja, dat vind ik het wel mooi. Want het is wel bij haar kennis is het gedaan natuurlijk. Hè? Is het aan de kant gezet en ook even als ik er niet meer ben.
0: Ja.
1: Je hebt ook natuurlijk wel eens van die artiesten dan als ze de pijp uit zijn.
0: Ja.
1: Dat de family of de estate nog even aan de haal gaat met hey, we duiken die kluis eens even in. Eens even kijken wat er ligt. Nou, dit kunnen we nog wat doen. Dat kunnen we nog wat doen. Nou, zus, hè. Nou ja.
0: Ik
1: voelt dan een beetje als een cash grab.
0: Iemand van bijvoorbeeld een Prince, daar kun je nog rustig 7-8 albums van uitbrengen. Zoveel heeft hij nog wel volgens mij liggen.
1: Absoluut, ja, nog veel meer artiesten volgens mij. Dus,
0: Nou, in ieder geval, we moeten nog even wachten, want ik heb wel even gezocht, ergens gesnort op internet, maar hij komt echt pas op 13 november uit. Dus we moeten echt nog even geduld
1: hebben. Geduld hebben? Nee, je kan hem in de agenda zetten, 13 november.
0: Dat dacht ik. Het wordt een zacht countrylied over gebroken familiebanden.
1: Oeh.
0: Nou, we gaan het afwachten. Dit is Sam's Land nu, hier op Radio Drenthe. En Dazen.

geprofiteerd door de film Dirty Dancing natuurlijk. De Contours waren dat en Do You Love Me. Het is 4:30 voor 11:30. Straks Milko met het nieuws uit de regio. Tot die tijd hoor je Roxy Music. Dit is Dance Away.

0: Mobifit aan huisservice. Probeer de scootmobielen en sta-opstoelen gewoon bij u thuis. Onze adviseurs komen graag bij u langs. Maak snel een afspraak. Mobifit.nl.
1: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
2: Friends and Family actie in Design Outlet Ochtrop Duitsland. Als lid krijg je 30% extra korting op de outletprijs. Van veel merken, zoals Nike, Levi's en Adidas. Deze week donderdag tot en met zaterdag. Word gratis lid op designoutletochtrop.nl.
3: Jou blij maken met de mooiste fashion. Dat is wat Up-to-Date Woman het liefste doet. Met leuke hippe merken als Harper & Eve, My Jewelry, Garcia, Lovies en Jaya. Laat je verrassen en adviseren voor een te gekke toffe outfit. Up-to-Date Woman in Warenhuis van der Veen, Assen.
4: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
5: Het is 11:30.
6: Wilco Du met het nieuws uit de regio.
5: Goedemorgen. Een deskundige die wordt ingehuurd voor de afhandeling van schade door gaswinning is niet onafhankelijk. Dat oordeelt de rechtbank Noord-Nederland. En dat kan grote gevolgen hebben voor veel mensen met aardbevingsschade. Schadebureau DOG die verdiende tientallen miljoenen euro's met het beoordelen van bevingsschade. En ook mede-eigenaar Rinse Wiersum verdiende er veel geld aan. Hij beweert dat hij zijn fortuin met andere activiteiten verdiende. Maar hij wil niet zeggen waarmee. De rechter die zegt dat daarom niet uit te sluiten valt dat hij een belang heeft bij het beoordelen van de schades. Een wolf is mogelijk aangereden door een busje bij Emmen. Het incident gebeurde vanochtend op de N391 bij Emmen. De koninklijke marechaussee die kwam ter plaatse op de locatie om het zo veilig mogelijk te stellen. Medewerkers van de provincie en de dierenambulance die zijn ter plaatse gekomen en hebben het dier meegenomen. De wolf die gaat nu voor onderzoek naar Utrecht, bevestigt de provincie. In Hogeveen kun je een ontheffing aanvragen voor een vuurwerkactiviteit. Die mogelijkheid is er voor verenigingen, stichtingen en ondernemers. Aanvragen die kunnen van 1 tot en met 29 oktober worden ingediend. Wel moet de organisatie ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel. Ook mag er maximaal 200 kilo vuurwerk worden afgestoken en gelden er allerlei veiligheidsregels. En tussen de stations van Hogeveen en Meppel rijden er tot tenminste 12 uur geen treinen. Dit komt door een aanrijding, schrijft de NS op de website. De NS zet tussen Hogeveen en Meppel snelbussen in. De problemen die begonnen rond 8 uur vanochtend. In eerste instantie leek de vertraging mee te vallen. Maar de dienstregeling is tot en met tenminste het middaguur ontregeld. Meer uur. Toe aan weekend, Wim, hoor je dat wel even?
7: Ja.
5: Toen gehakkel worden.
7: Meer nieuws.
5: Ja, meer nieuws. Uit onze provincie. Dat vind je op onze website. rtvdrenthe.nl. En ook in de RTV Drenthe app.
7: En nog één keer dat ene woord wat we erover hadden vanochtend.
5: Wat was het ook alweer?
7: Aardgaswindgebied.
5: Aardgaswindgebied.
7: Ja, dat is hem inderdaad.
5: We kunnen het wel.
7: Ja, dat dacht ik. Zullen we het weer maar even doen?
5: Een goed plan.
7: Roland van der Zwaag.
8: Vandaag wordt echt een nazomerdag met voluit zon. Vanochtend nog fris met een graad of 12. Vanmiddag, ja, dan zijn de temperaturen echt wel hoger. 19 tot 20 graden staat er met een matige zuidelijke wind. Bewolking is er nauwelijks, dus ook de rest van de dag prima weertje.
9: Maak gezond leven goedkoper en makkelijker voor ieder kind. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
10: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
11: Je vermindert eczeemklachten met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
12: Lees Verkeerde afslag van Nicky French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde afslag van Nicky French. Nu in de boekhandel.
13: Hey Remol!
11: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
13: Autotaalglas zit echt overal.
14: Opgelost. Autotaalglas.
15: Wintersport vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb.
16: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
17: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
18: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
19: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.

0: Magic van Toontje Lager. En dat met stiekem gedanst.
1: De Koffie en Keuvel Service Dienst.
2: Vandaag met...
0: Het is vrijdag dus met Alwin van het Dierentehuis in Bijlen. Alwin, een hele goede morgen.
3: Goedemorgen.
0: Op deze mooie dag, deze mooie najaarsdag. Ik denk dat bij jullie ook wel verneemde dat de dieren lekker buiten zitten in de zon.
3: Ja, heerlijk. Ja, dit moeten we nog hebben, hè?
0: Ja.
3: Nee, alles ligt lekker. De honden liggen lekker buiten in de buitenkennel in de zon te genieten. De katten liggen buiten. Nee, het is echt lekker zo.
0: Oh,
3: ja.
0: Heerlijk, man. Hé, hey, we gaan beginnen met de honden. Het dolle duo van vandaag, Tommy en Lady. Dat lijkt me dus een reutje en een teefje, of niet?
3: Ja, klopt. Ja, ik moet ook even kijken. Ja, een gesteliseerd teefje en een gecastreerd reutje, inderdaad.
0: Ja. Ja, aan de naam dacht ik dat. De Tommy, dat is meer een jongensnaam. En Lady is meer een meisje in dit geval.
3: Ja, nee, klopt helemaal.
0: Ja. Hé, hey, wat voor type honden, wat voor soort honden zijn het?
3: Nou, een Lady, dat is het kruising Kees hondje. Mm-hmm. Dus dat is het hondje dat meer wat langer haar heeft, zeg maar. En die is geboren in 2021.
0: Ja.
3: En Tommy, dat is een toyboedeltje. Dus een kleinste variant van de poedeltjes. En die is van 2024. Dus dat is echt nog een jong hondje.
0: Oké, maar dat is echt ook een rashond. Dus in dit geval een toypoedel, zeg je.
3: Ja, dat is echt het ras. Toypoedel, dat is eigenlijk de dwergpoedel. Dat is de kleinste variant van de poedels die er is.
0: Ja, prachtig, mooi. Ja. En die zijn naar bij jullie gekomen vanwege gezondheidsreden van de eigenaar in dit geval. Dat, ja, ik apprecieer ook dat ze ook weer samen een huisje moeten vinden, hè?
3: Ja, dat is eigenlijk wel de bedoeling. Ze hebben samen geleefd en we willen in eerste instantie ook zeker proberen dat ze samen weer naar een nieuwe eigenaar gaan vertrekken.
0: Ja.
3: Dus dat is inderdaad waar we voor gaan. Ja.
0: Kunnen ze goed bij mensen?
3: Het zijn natuurlijk kleine hondjes.
0: Ja.
3: Ja, het zijn echt lieve aanhankelijke hondjes die heel erg mens- en baasgericht zijn. Ze komen zo graag bij je, willen heel graag aandacht hebben. Dat is geen enkel probleem. Het is alleen wel, ze komen dus bij wat oudere mensen vandaan. Dus ze zijn verder niet zo heel veel gewend. Dus kinderen zijn ze nooit bij geweest, katten niet.
0: Nee.
3: Ze vinden mensen wel heel leuk. Maar zeker in huis zijn ze ook echt wel waakse. Dat is echt het Keeshondje dat natuurlijk ook die dat voornamelijk heeft.
0: Ja.
3: Dus als de visite of ze ergens komt en of ze horen wat, dan krijg je eerst een heel orkest. Want dan gaan bij het linkje.
0: Dat lijkt me ook wel een fel beestje volgens mij, of niet?
3: Nou, fel, dat valt op zich mee. Maar het zijn de Keeshondjes die zijn gewoon wat aanweziger. Ik heb er zelf ook een.
0: Hmm.
3: En wat gauwer, wat blafferig. Hè, als ze wat is of als ze wat horen. Ja. Dat het echt een beetje van die kerkont kunnen zijn.
0: Nou ja, een beetje waakse is helemaal niet zo erg. Dus, en mijn kleine kinderen is dus een beetje lastig in dit geval.
3: Ja.
0: Dus, ja.
3: Ja, kleine kinderen zijn er nooit bij geweest. Wat grotere kinderen, dat zou wel het proberen waard zijn.
0: Hmm.
3: Verder zoals op straat ook. Hè, vreemde honden die ze tegenkomen. Alles, het is ook een beetje uit angst dat ze het doen.
0: Ja.
3: Alles wat vreemd is, dan beginnen ze te blaffen.
0: Okay.
3: Dus dat is wel iets waar je tegen moet kunnen. Ja.
0: Nou, de Keeshond is 5 jaar en

0: Tommy, de toypoedel, die is 2 jaar. Dus daar kunnen we lang plezier in hebben. Hè?
1: Nou, daarom. Ja, dan heb je echt een fantastisch leuk duootje.
0: En dan gaan we de kat van de week met een toch wel bijzondere naam. Want die doet haar naam eer aan.
1: Bitchy.
0: Ja. Leg eens uit. hoe dan?
1: Nou ja, Bitchy is half mei bij ons binnengekomen. Samen met een paar kittens. En toen was het ook echt dat ze haar naam eer aan deed. Want ze kwam niet bij haar in de buurt, want ze greep je. Ja, precies. Alleen, toen de kittens steeds ouder werden. We hebben zelf nog een keer flessenkittens. Dus kittens die niet eens van haar waren, bij haar gelegd. En dat was ook meteen van, joh, die zijn van mij en daar kom je niet meer uit.
0: Okay.
1: En die heeft ze zelfs ook nog liefdevol grootgebracht.
0: Ah.
1: En toen ze geen kittens meer had, is ze uiteindelijk gesteriliseerd. En toen konden we merken dat ze eigenlijk steeds vriendelijker en steeds leuker begon te worden.
0: Hmm.
1: Dus ja, het is echt een die met kittens heel verdedigend was en echt de moederrol goed op zich nam.
0: Ja.
1: En nu eigenlijk steeds leuker naar mensen begint te worden.
0: Ah, mooi toch?
1: Ja. Dus ja, de naam doet nu niet echt meer eer aan.
0: Nee, nou, dan moeten we daar misschien maar wat anders voor bedenken. Maar dat mag de eigenaar zelf doen, hè?
1: Precies, ja.
0: In ieder geval, mooi zo.
1: Alle mogelijkheden nog open.
0: Bitchy en Tommy en Lady. En kijken wij alweer even naar de agenda. Dan zien we dat het volgende week inmiddels alweer begin oktober is. En dat betekent Dierendag. En dat beviel jullie natuurlijk ook een moment om stil te staan, of niet?
1: Klopt, helemaal. Ja, we hebben altijd de zaterdag het dichtst bij Dierendag hebben wij open dag. Dus dat is volgende week zaterdag, 3 oktober.
0: Hmm.
1: Dan zijn we eigenlijk van 10 tot 4 de hele dag weer open. En we hebben eigenlijk weer van alles georganiseerd.
0: Okay.
1: Onder ons de grote fair, want die is ook bij de standhouders inmiddels zo bekend dat ze elk jaar graag terug willen komen.
0: Ja.
1: Dus inmiddels zitten wij op ruim 40 kramen.
0: Oké.
1: Ja, dus het hele terrein van de Ossenbroeken en de weg voor het asiel, dat zal één grote fair worden met allemaal kraampjes waar je van alles en nog wat kunt krijgen.
0: Ah, prachtig. Ja. En het is natuurlijk ook om alles te zien hoe jullie het daar doen, hè, met elkaar, toch?
1: Ja, het hele asiel is ook bereikbaar. Dus alles staat open. Iedereen kan overal kijken. We hebben overal mensen staan die informatie kunnen geven. Dus we hopen dat het een beetje mooi weer is. Vorig jaar viel het een beetje tegen.
0: Mm-hmm.
1: Dus daar gaan we voor. Rommelmarkt hebben we er ook nog bij. En daarvoor is dan de opbrengst voor het asiel.
0: Oké.
1: Dus daar is ook aan gedacht.
0: Goede reden volgens mij voor iedereen.
1: Goede
0: reden voor iedereen om daar gewoon lekker naartoe te gaan. En ik heb even gekeken naar het weer. Maar het wordt volgens mij een lekker Indian summerdag. Dus dat komt allemaal goed.
1: Nou, dat zou fantastisch zijn.
0: Mooi zo. Nou, volgende week vrijdag nog maar even bij stilstaan, want dan zijn jullie er ook natuurlijk weer. Dus, maar ook voor de mensen die alvast bij de planning bezig zijn voor volgende week. Het is dus de zaterdag van 10 tot 4, zei je, geloof ik.
1: Ja, zaterdag 3 oktober van 10 tot 4.
0: En dat allemaal aan de Ossenbroeken nummer 4 in het dierenhuis bellen. Alwin, bedankt en we spreken elkaar de volgende keer weer.
1: Helemaal goed.
0: Yo, doei.

0: onze Marita is jarig vandaag. Marita, van harte gefeliciteerd.
1: Dankjewel, dankjewel.
0: Wat mooi.
1: Wat lief.
0: En het toch lekker werken.
1: Ja, gewoon lekker werken. Ja, zeker weten. Ja, het is natuurlijk een hele leuke dag, want op vrijdag gaan we even buurten. Nou, als ik iets gezellig vind, dan is het gewoon lekker onze Robert die de provincie ingaat en die zich laat verrassen. En wij dus ook. Leuk middag.
0: En als je naar buiten kijkt, het is geen straf om buiten te zijn, volgens mij.
1: Het is ook geen straf om jarig te zijn met 21 graden. Nee, ja. Toen ik geboren werd, toen was het ook zulk weer. Oh. En nu weer, dus ik ben heel blij.
0: Oké, we zijn ook blij met jou.
1: Dankjewel.
0: Natuurlijk.
1: Ja. En ik heb chocola in de kantine liggen, hè?
2: Echt?
1: Ja, ik kan, gewoon lekker even langslopen.
2: Doe die schuif naar beneden, Wim.
1: Ja, precies.
0: Zo. Nou, heel veel plezier.
1: Dank u, dank u.
0: Ja, Milko, jij ook bedankt.
2: Ook weer bedankt, Wim. Goed weekend gewenst. Goede vakantie gewenst, moet ik zeggen.
1: Oh ja, fijne vakantie.
0: Nou, ja, Wim, die gaat even weg.
1: Ja.
0: Dus 2 weken moet je zonder mij doen.
1: Oh, hoe kan dat nou?
0: Nou, dat kan.
1: Ik heb zelf ook nog vakantie, dus zoveel missen.
0: Ja. Ja, volgende week, Dimitris neemt volgende week de show over en Jeffrey die week daarna, volgens mij. Dus ik ben ergens half of oktober of zo, ben ik alweer. Dus je kunt best even zonder mij.
1: Ja, jawel. Ach, nou, vooruit.
0: Mooi zo.
1: Ja, heel veel plezier, hè?
0: Nou, ik ga mijn best doen. En jullie heel veel plezier en ik spreek je een volgende keer weer. Tot slot, McKin, Clark en Hillman en Don't You Ride Her Off Like That.

0: Comfortabel en verantwoord zitten is maatwerk. Mobifit zorgt voor optimale ondersteuning, gecombineerd met modern design. Sta op stoelen waarin u heerlijk kunt ontspannen en die het bewegen gemakkelijker maken. Mobifit. Weet hoe het zit.
1: Altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
2: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
3: Het is een jubileum. Zaterdag 3 oktober vindt voor de 10e keer het New Blues Festival plaats in de Bonte Wever in Assen. Aanvang 7 uur met King King, de Britse bluesrockband met de broers Alan en Stevie Nimmel, de Engelse blueszanger Sean Webster, AJ Plug uit Hollow, de Blues Caravan met 3 getalenteerde dames en de Black River Roots.
4: Wil je maximale zichtbaarheid in Noord-Nederland? Kies Green LED Walls aan de A28 bij Assen. 2 megagrote LED-schermen van 100 vierkante meter zorgen voor de grootste exposure in de regio. Met gemiddeld 38.000 voorbijgangers per dag bereik je razendsnel jouw doelgroep. Al vanaf €525 per maand krijg je 3000 views. Goed voor zo'n 25.000 voorbijgangers bereik. Meer info op greenledwalls.com.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De verdachte van de moord op 2 Syrische tieners op Nieuwjaarsdag in Amsterdam zegt zelf dat hij ontoerekeningsvatbaar is en verwacht daarom geen gevangenisstraf, maar TBS. De rechtbank is niet te spreken over de gebrekkige medewerking van de 25-jarige man. Hij beroept zich op zijn zwijgrecht. Volgens het Openbaar Ministerie had hij ruzie met iemand en loste hij daarom meerdere schoten. De 2 slachtoffers van 16 en 18 jaar hadden niets met die ruzie te maken. In Portugal bij Rotterdam komt een proef met een nieuwe woonvorm voor 40 dak- en thuislozen die verward zijn of overlast geven op straat. Het zijn mensen met ernstige psychische problemen die verslaafd zijn. Ze vormen vaak een gevaar voor zichzelf en anderen. De 40 mensen worden ondergebracht in 1 gebouw. Daar gaan ze onder toezicht samenleven. Ze kunnen daar 8 jaar blijven. In Nederland is een groot tekort aan geschikte plekken voor mensen met zulke problemen. De rechtbank Noord-Nederland zegt dat een deskundige die aardbevingsschade beoordeelt voor het instituut Mijnbouwschade Groningen niet onafhankelijk is. De man is ook directeur en aandeelhouder van het bedrijf en zou daarom een persoonlijk belang hebben bij de beoordelingen. Oud-wielrenner en drievoudig toer-etappenwinnaar Rini Wachtmans is overleden. Hij was al langere tijd ziek. Wachtmans, die ook de Witte Bles werd genoemd vanwege zijn herkenbare kuif, won in 1970, 1971 en 1972 een etappe in de Tour de France. Hij werd ook een keer 5e en een keer 6e in het eindklassement van de Tour. Op 25-jarige leeftijd moest Wachtmans stoppen als profwielrenner vanwege hartklachten. Hij was daarna nog ploegleider en bondscoach van de Nederlandse wielerploeg. Rini Wachtmans was 79 jaar. Het weer, vandaag veel zon en het blijft droog. Het wordt 20 graden in het noorden tot 24 in het zuiden. Morgen wat meer bewolking en kans op een enkele bui bij dan zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
8: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
11: Interessant. Wat verdien jij dan?
10: Zo open bedoelen ze vast niet.
12: Loontransparantie, wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk, versterkt je ondernemerskracht.
13: die vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
14: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
15: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
16: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè?
17: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
5: Radio Drenthe.
18: Anouk in de middag.
5: Met Marita Slip.

0: Vanessa Paradis op Radio Drenthe en Be My Baby.
1: Anouk in de middag.
0: Ja, een hele goede middag. Leuk dat je luistert. En op deze dag waarop wij ook eigenlijk helemaal niet weten wat er nog gaat gebeuren vandaag. Want dat doek is nog helemaal blanco. Die laten we mooi beschilderen door onze Robert. Die komt natuurlijk zo meteen en die haalt weer een balletje uit de tombola. Ja, daar zit dan weer een plaatsnaam in Drenthe. Daar gaat Robert naartoe met een opdracht onder de arm. Ja, en dan gaan we maar gewoon kijken wat de middag ons gaat brengen.
2: Ja.
0: Ruben, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Marita. Van harte gefeliciteerd, hè.
0: Dankjewel. Ja, want dat is ook nog aan de hand. Ik ben jarig vandaag.
2: Ja, ja. Jeetje, wil je dan ook zeggen hoeveel kaarsjes je hebt uitgeblazen? Of is dat een groot bewaard geheim?
0: 46.
2: Oh, dat had ik je niet gegeven.
0: Nou, dank je. Dat vind ik heel lief.
2: Ja, nee. Dus hartelijk gefeliciteerd. Ben je al in de watten gelegd vandaag?
0: Ja, joh. Door mijn kinderen vanochtend en mijn man. Ik heb cadeautjes gehad. En er is voor me gezongen. En ik heb al visite gehad. Zelfs met een hele mooie plant. Ja, en als ik dan vanmiddag thuis kom, dan heb ik nog meer visite. En vanavond ook. Dus het wordt gewoon een leuke dag.
2: Nou, wat fijn zeg. Ja, en het is al goed verwend.
0: Ik ben heel goed verwend. En we gaan er gewoon hier ook samen een leuke dag van maken. Ik vind het fijn dat je er bent.
2: Nou.
0: Ja, we gaan gewoon kijken wat het allemaal ons gaat brengen. En jij houdt natuurlijk ondertussen ook het nieuws in de gaten.
2: Altijd.
0: Ja, zometeen om 00:30 dan horen we jou meer met meer nieuws. En horen we natuurlijk wat het weer gaat doen. Want het is een prachtige dag vandaag.
2: Ja, het wordt een beetje nazomer ook volgende week. Ja. Hè? De zwembroekje kan gewoon nog uit de kast hoor.
0: Gisteren zei Hans Nienhuis, kan wel 25 graden worden volgende week. Ongelooflijk. Ja. En dat is natuurlijk perfect voor Robert om lekker buiten te spelen. Ik heb Robert nog niet gezien, maar ik neem aan dat hij zo komt. Gaan wij gewoon
2: ook.
0: Even,
2: ik zie hem. Nou, Esfie, als je het over de duvel hebt, loopt hij hier met een broodje in zijn hand aan de andere kant van het glas voorbij.
0: Dan draai ik gewoon even Van Morrison met The Bright Side of the Road. En dan gaan we dan gewoon er wel vanuit dat Robert hier is.
2: Ik trek hem aan zijn lange haren de studio in. Kom maar,
0: Robert. We zitten helemaal klaar voor je. Van Morrison dus met Bright Side of the Road.

0: The Bright Side of the Road, Van Morrison.
1: Even buurten.
0: Nou, ons zonnetje is net binnengelopen en het luistert naar de naam van Robert Oosting. Hallo Robert, goedemiddag.
2: Goedemiddag, net een minuut lang zitten zij hier, maar fijn dat je mij als een zonnetje omschrijft.
0: Wou ik niet erbij zeggen,
2: oh,
0: Robert.
2: Sorry, ja, nee, we zijn al live.
0: Ja, we zijn live. Ja, nee, jij bent altijd heel vrolijk, toch?
2: Ja, in de basis.
0: Ja, maar vandaag wel, want het is mooi weer.
2: Het is prachtig weer.
0: Ja.
2: En weet
0: ja.
2: je wat het mooi weer voor is?
0: Nou.
2: Om een pad te gaan.
0: Zo is het. Nou, dat bedoel ik. Oh, jij legt het brugje om mooi aan.
2: Oh, oh. Benauwd. Hé, hey, ik heb hier 50 cent, Marita, en die brandt me alweer in de hand. Dus zal ik maar eens even gauw een plaatsnaam uit de tombola halen.
0: Ik wou zeggen, hoe vroeger hoe beter, want daar houden we meer tijd over. Hè?
2: De vaste lustra's, die weten inmiddels wel wat het concept even buurten precies inhoudt. Ik geef een slinger aan het rad. Daar rolt een plastic ballengiert. Wat bestuurt u twee helften? Twee verschillende kleuren, ook oranje en geel. Dat zijn de lievelingskleuren van David van der Spoel. En daar binnenin, daar zit een briefje, een plaatsnaam. Geen deurgestoken kaart. Ik heb geen idee wat erop staat. Maar daar giet zich wel de rest van de middag afspeelt.
0: Nou?
2: Dit moet lukken.
0: Nou?
2: Komt-ie. Trommelgeroffel. Roden.
0: Nou, dat is mooi. Is dat niet?
3: Nee, de Rode Markt.
2: Is nee, dat is al west. Ja,
3: dat is al voorbij, hè?
2: Ja, maar er is nog genoeg over, hoor.
0: Zat.
2: Er is nog genoeg te doen.
0: Ja, nou, dat is mooi. Jij gaat dus naar Roden. Stel dat mensen nu luisteren en die wonen in Roden en die denken, och, wat lijkt me dat leuk om Robert eens een keer binnen te halen. Hele gezellige jongen, hoor. Die kan je er goed bij hebben.
2: Ja, zinnelijk.
0: Ja, zinnelijk. Ja, hij bijt
2: niet. Makkelijk in
0: de omgaan. Ja, helemaal goed. Dan kan je nu bellen 059-233-1188 en dan komt hij jouw kant op. Neemt ook nog een presentje mee, toch?
3: Is leuk, man. Mijn favoriete winkels in de Rode. Ja, ik mag daar natuurlijk niks over zeggen, want dan maken we reclame.
0: En wat verkopen
2: ze
0: daar?
2: Te maken.
3: Ja, ik ga heel graag kamperen.
0: Oh ja.
2: Het
3: commissariaat van de media heeft al weekend, hoop ik. Want anders dan wordt het heel
2: ik vind dat je dit zeggen kunt. En daarbij zit de beste patatzaak van Nederland.
0: Ook,
2: die is toen gekozen door de beste snackbar van Nederland. Je zult wederom geen naam nu, maar als je er bent, dan kun je dat heel mooi combineren.
0: Het is fantastisch. Nou, er genoeg te doen dus in de Rode. Trouwens, je hebt een opdracht mee.
2: Ja, oh ja.
0: Het is even een dingetje. Er zitten namelijk twee opdrachten in.
2: Dat is wel gekker.
0: Ja, joh, nee, het betekent niet dat we jou twee opdrachten gaan laten doen, maar we gaan straks jou vertellen of je A of B mag doen.
2: Oké.
0: Spannend, hè?
2: Ja, en moet ik schone kleren metnemen? Of, wat?
0: Ja, en je wordt niet thuisgebracht.
3: Oh, dat zeg ik niet.
2: Daar ben ik al bang voor.
0: Nee, maar ik zou zeggen, veel plezier, Robert. Ja, en je weet het, hè, als je Robert eventjes op visite wil, 0592 33 11 88, moet je wel in Roden wonen.
2: Ja.

ABBA was dat. En Head Over Heels. Robert is onderweg naar Rode William op de koffie. Ik kan je even laten weten, hè. 0592331188. Maar dan moet je natuurlijk wel in Rode wonen. Komt hij graag langs. Dit is Robbie Williams, Candy.

0: Nieuw bij Marktkauf Meppen. De Marktkauf-app. Download nu gratis deze app en ontdek het zelf. Activeer exclusieve coupons, spaar punten en pak direct extra voordeel op je boodschappen. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
1: Avondje uit. In het Atlas Theater beleef je dit jubileumseizoen grote musicals als The Bodyguard en The Dolly Dots. Topartiesten zoals Hans Klok, Van der Laan en Woel, Waylon en Cresip. De kleintjes genieten van Aladdin, Juf Braaksel en nog veel meer. Scoor nu je tickets via atlastheater.nl en verzeker je van de beste plekken.
2: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bath & Body. Ga naar Voortman Badkamers, Keukens en Tegels in Pessen.
3: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
4: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
5: In Hoogeveen.
6: Zaterdagavond is het weer tijd voor voetbal op de Oude Meerdijk. FC Emmen neemt het om 8 uur op tegen Top Os. Samen maken we er weer een prachtige voetbalavond van. Dus trek je rood-witte shirt aan en moedig onze mannen aan. FC Emmen, Top Os, zaterdagavond om 8 uur. Scoor je kaarten via fcemmen.nl/tickets.
7: Pse, zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
8: Het is 12:30. We gaan naar het laatste nieuws uit Drenthe met Ruben Koren.
9: Goedemiddag. Een deskundige die wordt ingehuurd voor de afhandeling van schade door gaswinning is niet onafhankelijk. Dat oordeelt de rechtbank Noord-Nederland. Dat kan grote gevolgen hebben voor veel mensen met aardbevingsschade. Schadebureau DOG verdiende tientallen miljoenen euro's met het beoordelen van bevingsschade. En ook mede-eigenaar Rinse Wiersum verdiende er veel geld aan. Hij beweert dat hij zijn fortuin met andere activiteiten verdiende, maar wil niet zeggen waarmee. De rechter zegt daarom dat niet uit te sluiten valt dat hij een belang heeft bij het beoordelen van die schades. Tot tenminste 1 uur rijden er geen treinen tussen Hoogeveen en Meppel. Vanmorgen is bij Echten een trein op een voorwerp gebotst. Het gaat om een voorwerp dat op een overweg van een voertuig is gevallen. Het gaat dus niet om opzet of sabotage, laat de politie weten. Het treinverkeer is dus wel ontregeld. De NS zet tussen Hoogeveen en Meppel bussen in. Moet je met de trein? Check dan vooraf de reisplanner, is het advies. Een wolf is aangereden door een busje in Emmen vanmorgen. Dat gebeurde op de N391. Medewerkers van de provincie en de dierenambulance hebben het dier meegenomen. De wolf gaat nu voor onderzoek naar Utrecht. Verenigingen, stichtingen en ondernemers uit Hoogeveen kunnen een ontheffing aanvragen voor het afsteken van vuurwerk tijdens de jaarwisseling. Wie een aanvraag wil doen, moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Er moet een organisatie ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel. En ook mag er maximaal 200 kilo vuurwerk worden afgestoken. Aanvragen kan tussen 1 en 29 oktober. Gemeenten mogen vanaf dit jaar zelf bepalen of ze dit soort ontheffingen uitgeven. In Emmen en Meppel krijgen verenigingen en ondernemers ook de kans om vuurwerk af te steken. In Assen heeft de gemeente ervoor gekozen om die mogelijkheid niet te bieden. Tot zover het belangrijkste nieuws. Meer lees je altijd in onze app en natuurlijk op de website rtvdrenthe.nl.
8: Ruben, dankjewel. En dan gaan we naar het weer in Drenthe. Roland van der Zwaag, een hele goede middag.
10: Goedemiddag, Marita.
8: Het was flink koud vannacht.
10: Ja, het is best wel vroeg in de tijd van het jaar. We hebben de afgelopen zomer, ik zou je bijna niet verwachten, dat we in augustus zelfs ook al wat nachtvorst hebben gehad. Maar dat is juist in de duingebieden. Daar zijn bepaalde sensoren, daar wordt ook gemeten in die duinpannen. En als je daar dan bij heldere condities in koude lucht soort, kun je die temperaturen dus ook krijgen daar. Maar goed, wij leven eigenlijk op 1,5 meter hoogte.
8: Ja.
10: Daar meten we en dan zie je op de KNMI-stations dat het allemaal niet gehaald is en dat juist alleen in ons eigen mooie dorpje Holsloot, dat het daar bij weerman Hans Dienhuis wel gelukt is.
8: Oké. Dus bij mij in Emmen was het ook wel flink koud dan?
10: Ja, +3 in de weerhut en aan de grond +1. Maar net even geen grondvorst bij jullie, of nachtvorst noemen we dat eigenlijk ook. Nee. Maar dat niet. Nee.
8: Maar het heeft niet zoveel effect op de rest van het weer, want het is prachtig.
10: Het is prachtig. Het is nagenoeg onbewolkt. Wat vliegtuigstrepen, wat hoge ijswolken, dat zie ik nog verder helemaal niks. En dat blijft eigenlijk ook wel zo. Ik verwacht eigenlijk de hele middag mooie blauwe lucht, veel zon. We hebben al 18 graden net gemeten in Hogeveen. Dat gaat waarschijnlijk richting de 19 graden in het uiterste noorden. Misschien net tegen de 20 aan. Ruim 20 graden tegen de 21 graden aan in het uiterste zuiden van onze provincie. Nou, die wind is heel zwak, die komt uit het zuiden. En komende avond brede opklaringen. De temperatuur kan daardoor weer terug gaan zakken naar de koudste plekken, een graad of 8 tot 9. Nou, verder geen nachtvorst meer, omdat er ook komende nacht bewolking gaat overschuiven. Een zwakke storing trekt over. Krijgen we morgenochtend nog ook wat mee te maken, dan is het bewolkt. Misschien dat er her en der wat fijne motregen valt of een paar druppjes lichte regen. Dat is vrij snel verdwenen. En later in de ochtend steekt er een zwakke wind op uit het noorden. Dan komt die koelere lucht erin. Dan krijgen we ook vanuit het westen heel stapsgewijs wat zon erbij in de loop van de middag. In de namiddag gaat het overtuigender en lukt het waarschijnlijk overal wel om even de zon te laten zien. En morgenmiddag een graad of 19.
8: Nou, ja. Dat is helemaal niet gek. We hebben het er best goed voor staan dan, toch?
10: Ja, voorlopig hebben we het er goed voor staan. We zien zondag in ieder geval ook een droge dag. Die staat wel ingetekend. 5-6 zonuren, ook bewolking. Dat is wat middelbare bewolking, wat hoge bewolking. En een paar stapelwolken. 22 graden weer op de thermometer. Oh, omdat we die zuidoostenwind hebben. Dus het wordt warmer. Ja.
8: Nou, helemaal goed. Roland, dank je wel. We gaan ervan genieten.
10: Mooi zo. Mooi weekend.
8: Fijne dag. Hoi, hoi.
5: Maak gezond eten en drinken betaalbaar en aantrekkelijk, zodat ieder kind gezond kan opgroeien in Nederland. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl. Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
11: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice word je altijd snel uitbetaald. Het bedrag staat al binnen één werkdag op je rekening. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
5: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
12: Hey Remon!
13: Je verlaagt je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
14: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
12: Hey,
13: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
15: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
16: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
15: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
16: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
15: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
16: Oké, ga ik op letten.
15: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
16: Doe ik.
15: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.

0: René, word eens wakker.
1: Wat?
0: Wat vind je van je nieuwe kussen?
1: Oh ja, heerlijk dit.
2: Radio Drenthe zorgt voor een heerlijke nachtrust.
3: Deze week maak je kans op comfortabele nieuwe hoofdkussens. Voor jou en je partner.
2: Meer weten over deze rustgevende prijs? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
3: Slapen als een roos.
2: Met Radio Drenthe.
3: Altijd in de buurt.
0: Dunkt, die kussens zijn net even te goed.

0: Sam Vender samen met Olivia Dean en ze zongen Rain Me In.
1: Even buurten.
0: Als je meekijkt op TV Drenthe, dan zie je onze Robert. En dan zie je dat hij onderweg is nu. Hij is onderweg naar Roden, want dat balletje kwam uit de tombola, Ruben.
2: Zeker.
0: Zullen we even kijken of we ook contact kunnen krijgen met Robert. Robert, goedemiddag. Hallo, daar ben je.

0: Goedemiddag.
1: Hallo. Nou, wij zien prachtige plaatjes van onderweg. Trouwens, Drenthe is zoveel mooier als de zon schijnt, hè? Het is echt waar. Waar ik denk, ja, waar ben jij nu? Ben jij bij Donderen?
0: Nee, ik ben al deur Donderen, wat een nummer is van normaal, haha. Ja, ja, dus mocht je nog tips nodig hebben om straks een goed stukje muziek te draaien, dan nou, deze. Flowkul, ik riep tussen Donderen en Pies, zoals je zien kunt. Ja, misschien of net niet op de borden. Ik riep Pies voorbij en we gaan naar Ronen. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de brug over de Nurgevaart, die nog altijd dicht is, omdat er een zwaluw een nus maakt heeft. En die zwaluw maakt nog geen zomer. Maar die kan wel behoorlijk voor wat vertraging zorgen. Dus ik rie hier in een treintje van auto's en vrachtwagens om Ronen te bereiken. Tenminste, ik denk dat iedereen dezelfde kant opgiet.
1: Ja.
0: Ja, en dan zal het met een minuut of 10 wezen, denk ik, dat ik daar aankom in het prachtige centrum. En dat is ook direct maar mijn eerste stap als jullie niks hebt verder. Want ik weet natuurlijk niet of er al mensen beld hebt.
1: Nou, het blijft akelig stil uit Roden. En ik wou dan maar gelijk zeggen, mensen, het kan nog, hè? Want het is nog 10 minuten voordat Robert in Roden is. Ja, het is genoeg tijd om even nu te bellen naar de studio. En dan gewoon even te zeggen, laat Robert maar bij ons
0: langskomen. Ook daarna nog, hè? Ook daarna nog.
1: Ja, joh, de hele dag.
0: Om te zeggen dat, tot 3 uur ben ik daar. Dus als er nog plek bent, want dat is wel even goed om te benoemen. Mijn taak is in ieder geval, naast de opdracht die jullie mij natuurlijk metgegeven hebt, een portret te maken, of eigenlijk een beeld te schetsen van Roden op de vrijdagmiddag tussen 1 en 3. Een momentopname. Dus ja, wat moeten we weten? Wat moeten we hen?
1: Ja, dus als iemand nog een tip heeft waar Robert echt moet zijn in Roden, dan kan je het ook even doorgeven. 0592 33 11 88. Robert, wij laten jou lekker weer doorrijden. En jij meldt je straks wel als je er bent. Dan gaan we dan eens even kijken wat de opdracht jou gaat brengen. En ga ik speciaal voor jou zo deurdonderen gewoon draaien, goed?
0: Nou, geweldig.
1: Ja, helemaal goed.
0: Zullen ze in Donderen ook blieden met weten.
1: Zo is het. Hey, tot zo meteen, hè?
0: Yo.
1: Doeg. Hey, Ruben, jij bent ondertussen een beetje in de feitjes gedoken over Roden.
2: Ja, dit zou ik bijna uit mijn hoofd kunnen doen. Het is een prachtig dorp. Het is een groot dorp trouwens, hè, Roden. Ja. Dat mag duidelijk zijn. Het is het 5e dorp van Drenthe met ruim 14.000 inwoners. Nou, dat is natuurlijk een behoorlijk aantal voor een dorp. Het valt onder de gemeente Noordenveld. Ja, en zeg je Roden, dan zeg je inderdaad ook die Rode Markt.
1: Rode Markt.
2: Dat is op de 4e dinsdag van september officieel. Maar het is eigenlijk een hele feestweek eromheen. Dit jaar duurde die van de 18e tot de 24e september. En ja, dan is er kermis. Je hebt de Rode Marktparade. Was vorige week zaterdag was dat. Wat dat betreft denk ik dat als Robert een beetje zoekt, dat hij de laatste mensen met een kater nog wel van de straat kan plukken. Want ze hebben daar een week lang feesten.
1: Zou het daarom dan zo stil blijven vanuit Rode? Omdat iedereen nog een beetje zijn roes ligt uit te slapen.
2: Dat kan. Ja, dat zou kunnen. Ja, goed.
1: Nou, we gaan het meemaken. Zometeen dus meer Robert vanuit Rode. Ja, ik heb het beloofd, hè. Normaal, met deurdonderen.

En de Voortops op Radio Drenthe en Don't Walk Away. Ondertussen zien we dat Robert in Roden aangekomen is. Hij staat midden op de Brink. Dus als je denkt, ik wil hem al eventjes in levende lijven zien, moet je eventjes naar de Brink in Roden. Kom je hem tegen, zo meteen na 1 uur. Dan laten we hem eventjes die opdracht openen. Dit is Hanna Mee.

0: tijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
2: Liefhebbers van struinen, sneupen en schatzoeken, opgelet. Aanstaande zondag van 10 tot 4 is er weer de Vlooienmarkt in de Flower Dome in Eelde. Een dagje uit voor de hele familie. Kom ook.
3: Gezellig naar Vitalis.
2: Vitalismarkten.nl.
4: Veilig en zelfstandig op pad, dat kan. Met de comfortabele scootmobiele van Mobifit rijdt u zorgeloos. Kom langs in onze showrooms of kijk op mobifit.nl.
5: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
6: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
7: Kurk 24.
6: Kurk24.nl.
8: Het is een jubileum. Zaterdag 3 oktober vindt voor de 10e keer het New Blues Festival plaats in de Bonte Wever in Assen. Aanvang 7 uur. Met King King, de Britse bluesrockband met de broers Alan en Stevie Nimmel, de Engelse blueszanger Sean Webster, AJ Plug uit Hollow, de Blues Caravan met 3 getalenteerde dames en de Black River Roots.
9: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
10: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij rellen in het Gelderse dorp Kesteren zijn gisteravond 10 mensen aangehouden. Ze demonstreerden met honderden anderen tegen de mogelijke komst van een AZC en het liep uit de hand. Uiteindelijk greep de ME in. De 10 worden verdacht van vuurwerkbezit of het niet gehoorzamen van de politie. Onder hen is 1 minderjarige, de anderen zijn tussen de 18 en 39 jaar oud. Het Rode Kruis heeft bijna 2,6 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de vloedgolf in Nepal vorige maand. De hulporganisatie meldt dat het geld onder meer wordt gebruikt om mensen die geen huis meer hebben de komende winter beter onderdak te bieden. Duizenden mensen leven nog altijd in een tijdelijke opvang. Omdat er veel regen valt in Nepal, verloopt de hulpverlening moeizaam. En ook is het Rode Kruis bang dat er ziektes uitbreken, zoals cholera. Oud-wielrenner Rini Wachtmans is overleden. Hij werd in 1968 profrenner en won begin jaren 70 3 keer een etappe in de Tour de France. Ook won hij 2 etappes in de Ronde van Spanje. Toen hij 25 was, stopte hij vanwege hartklachten. Rini Wachtmans was 79 jaar. 40 dak- en thuislozen gaan in Portugal bij Rotterdam samenwonen in één pand. Het is een experiment waarbij ze de komende jaren worden begeleid en beveiligd. Het gaat om mensen met ernstige psychische problemen die verslaafd zijn of voor overlast zorgen. En dan het weer. Het is zonnig met 19 graden in het noorden tot 23 in Limburg. Morgen meer bewolking en kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
11: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
12: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
11: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
12: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
13: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
14: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
15: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
13: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
15: En nu denk ik, och man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
16: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
17: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
18: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
17: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
18: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
19: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum.
1: met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
9: Radio Drenthe.
19: Anouk in de middag.
9: Met Marita Slip.

0: komt altijd goed, Bente. Echt waar. 3, 2, 1 was dat.
1: Even buurten.
0: En zo niet dan toch. Want onze Robert die is in Rode op de Brink in Rode. En als je dan de televisie erbij aan hebt, dan zie je hem ook staan met zijn vrienden Ot en Sien. Robert.
2: Nou, dat klopt, ja. Met Ot en Sien in de voorgrond. Ik heb Ot en Sien beloofd om niet heur in het gezicht te filmen.
0: Ach.
2: Ja, nou ja, goed, ik moet dan allemaal toestemming van Frank. Ik zie de olders die naar hem staan. Dus ja, dan hij dat. Plus, ik vind die kerk op de achtergrond echt ook wat heel mooi. Ja. Plaatje, Roden in Interlun. Als ik over de camera heen kijk richting het centrum, waar ook de wilde feesten plaatsvinden heb van afgelopen tijd, dan ja, is het vrij kaal. Dus je hebt het centrum behoorlijk gerenoveerd. Maar wat er mist is groen en grote boom. En ik vind toch grote boom in het straatbeeld iets fantastisch.
0: Prachtig,
2: nou, en dat is hier achter mij de kerk die wordt omzoomd door groen. Ik zal opbouwen met mijn lamoyantige dreum en de envelop openmaken. Want we hebben natuurlijk niet zo heel veel tijd tot drie uur. Nou, ik ben er nou mee bezig.
0: Ja, en ik had al gezegd tegen jou, er zitten er twee in. Een opdracht A en een opdracht B. Wij hebben besloten dat jij opdracht B mag pakken. Hij is wel een beetje pittig, maar dit gaat jou lukken, denk ik.
2: Ik heb inderdaad twee opdrachten. Is het nog leuk om opdracht A alsnog voor te lezen?
0: Nou, mag.
2: Oké, dus ik stop even de envelop weer weg. Dan heb ik de opdracht nou in de hand. Jullie hebben de kaartjes mooi dubbelvol, dus ik kan ook niet zien wat erop stiert.
0: Nou, goed, hè?
2: Opdracht B wordt het dus, hè?
0: Ja,
2: begrijp ik.
0: Ja, wordt hem.
2: Oké, nou dan zal ik eens even kijken. Oké, komt-ie. Het is Wereldmaritiem Dag. Zoek iemand met een boot. Succes.
0: Ja.
2: Nou, ik denk dat in Rode nog niet zo heel veel met ging vallen mee met een boot te vinden. Maar wij gaan ons best doen. Ik vind dat een leuke opdracht. Dat komt goed.
0: Ja.
2: En ik weet niet of ze hier bij, wij noemden net al even de favoriete winkel van Ruben, misschien nog wat boten verkoopt. Dus dan kan ik daar nog eens even kijken.
0: Nou, zo dachten wij ook een beetje. Ja, of het is mooi weer. Misschien is er iemand ergens op een watertje met een kano. Of met
3: er, is
0: een
3: wel, er is wel water in Rode. Dat is
2: Ja, water, ja. Oh, zeker. Maar het is iets die niet bekend maritieme gebeurt.
0: Oh, nee.
2: Rome heb ik nog niet betrappen kunnen op een haven bijvoorbeeld. Wel een haven zaten, maar geen haven. Even voor de lol. Opdracht A, die lees ik dan nog even voor. Dat mensen weten wat ze anders misten. En het is ook zonde van jullie werk natuurlijk.
0: Zeker.
2: Op de redactie heeft iedereen €1 betaald en samen hebben we 10 kilo pepernoten gekocht. We zijn vast niet de enige die gek is op pepernoten. Zoek iemand die ze ook al in huis heeft. Nou, dan ben ik toch blieder met opdracht B.
0: Ja,
2: moet ik eerlijk bekennen. Ja,
0: wij eigenlijk ook. Ja. Nou, goed. Er wordt nog een uitdaging, Robert, maar dat is jou toevertrouwd. Ik weet zeker dat jij een boot gaat vinden daar in Rode. Stel nou dat er iemand luistert en die denkt van...
2: Of een zinkend schip.
0: Ja, precies. Ik kan Robert helpen. En ik heb een boot, of ik weet waar een boot ligt, of ik ga zo meteen met mijn kaart ergens het biertje op. En dan bel me even 0592331188. Dat zou hartstikke mooi wezen. Robert, ik zou zeggen succes en we horen jou zo weer.
2: Ik spring in de wagen en ik ga op zoek naar een boot.
0: Mooi, succes. Joejoe.
2: Yo.

0: zijn de Detroit Emeralds op Radio Drenthe en Feel the Need.
1: Even buurten.
0: Ah, Robert is net in de auto gesprongen en hij zegt, nou, ik ga gewoon op zoek naar water en een boot en dat moet me vast wel lukken.
2: Jawel, er gaat toch ergens in Rode wel een boot te zijn, toch?
0: Ach, tuurlijk wel. Ergens moet je toch een bootje kunnen vinden in Rode. Ondertussen ben jij eventjes het internet opgedoken en je bent wel wat te weten gekomen, want Rode schijnt een behoorlijk muzikale grond te hebben.
2: Ja, zeker. Een hoop muzikanten die daar zijn geboren of zijn opgegroeid. Janine Abbrink bijvoorbeeld, zij is ook presentatrice, maar ook zangeres. Daarop Ellen ten Damme, die is opgegroeid in Rode. Zoe Tauran is opgegroeid in Rode. En is ook nog geboren, als ik het helemaal goed heb. En nog zo'n bekend voorbeeld is Marco Schuitmaker. Die is dan weliswaar geboren in Oude Pekela. Maar als je hem nu vraagt, waar ben jij opgegroeid? Waar kom je vandaan? Dan zal hij toch echt Rode zeggen. Want dat is de plek waar hij al vanaf jongs af aan op de braderieën stond te zingen. En waar hij dus ook lange tijd gewoond heeft. Dus
0: Hij
2: woont, voor zover ik kan achterhalen, nog steeds in Rode. Ja.
0: Oh, zullen we hem dan gewoon even gaan draaien?
2: Ja, dat lijkt me altijd een goed idee. Ik bedoel, het is vrijdagmiddag. Laten we gaan.
0: Handjes in de lucht, gaan we hoor. Engel bewaren, Marco Schuitmaker.

0: muzikaal talent uit Roden. Marco Schuitmaker en de Engelbewaarder.
1: Even buurten.
0: Ja, Roden, daar is Robert. En Robert die rijdt weer, zien wij op TV Drenthe. Als je het nou leuk vindt om die beelden te zien, doe even de televisie aan. Kan je lekker meekijken. Prachtig plaatje zo hier vanuit Roden. En als het goed is, heb ik nu ook contact met Robert. Ja, Robert, hallo.
2: Hallo, ja, zeker hebben wij contact.
0: Ja, jij bent net weer gaan rijden op zoek naar een boot.
2: Ja.
0: Wat is jouw tactiek een beetje?
2: Nou, ik zat eerst eens even te kijken, want ik hoorde jullie vertellen over een aantal bekende Rodenaren dan. En dat is op zich wel genig, want ik weet niet of je het in de gaten hebt, maar Marco Schuitmaker.
0: Ja.
2: Nou ja, dat moet natuurlijk een familie wezen van een die boten maakt. En dan heen nog, en dat is misschien wel de allerbekendste Rodenaar aller tijden, Hendrikus Scheepstra.
0: Ja, Scheepstra.
2: De schepper van Ort en Sien, om het zo maar even te zeggen.
0: Ja.
2: Scheepstra is dus blijkbaar ook een, misschien wel een bootbouwer van Orsine. Nou ja, en Ellentendam is een beetje gezocht, maar een dam heeft ook met water te maken. Dus het klinkt heel nautisch allemaal hier. En dat doet mij in ieder geval wel een positieve inzicht gegeven. En dat het moet lukken om hierheen te vinden met een boot of een schip. Mag het een schip ook of moet per se een boot weten?
0: Alles mag. Alles is het een kano.
2: Nou, dan weet ik zeker dat het goed komt.
0: Dat denk ik ook. Ligt er ook geen water daar bij de haven zaten, bij de Mensingen?
2: Ja, maar ik denk niet dat je daar met een kano in mag. Maar goed, ik kan kijken. Mijn tactiek is nou om een rondje te rijden. En ik denk dat ik hier maar eens even links af ga het industrieterrein op.
0: Dat is ook een goeie, ja.
2: Er zit vast wel een of andere aanhangerbedrijf die dat bijvoorbeeld aanhangers maakt voor boten of iets in die geest.
0: Ja, of misschien in een woonwijk. Zou in een woonwijkje ook, zou je daar niet een meertje of een plasje of een, weet ik veel, een watertje kunnen vinden waar kinderen bijvoorbeeld bezig zijn met een vlot of wat dan ook? Kan ook.
2: Dat zou ook nog kunnen. Ik sta op dit moment open voor alles. Als penibel begint te worden, dan moet we wat gerichter aan de gang. Maar ik laat het allemaal lekker op me afkomen. Het is prachtig weer.
0: Daarom.
2: Roden liggen aan mijn voeten wat dat betreft. En ik weet zeker dat het goed gaat komen.
0: Ik weet ook zeker dat het goed gaat komen. Robert, succes. We spreken je zo meteen.
2: Yo.

0: Profiteer nu bij Bosma Bedden. Tot 50% najaarskorting op complete bedden, boksprings, matrassen, bedbodems en dekbedden. Bosma Bedden in Assen en Groningen. Bosmabedden.nl.
1: Boef, doe, zie en beleef tijdens Van der Veen op Stelten. Van vrijdag 25 tot en met zondag 27 september staat in Assen Warenhuis Van der Veen in het teken van een weekend vol activiteiten. Geniet van een knallend optreden van Mooi Wark en het DJ Jari Live. Inspirerende kookdemonstraties. Met daarnaast volle proeverijen, activiteiten en mooie prijzen om te winnen. Nieuwsgierig naar wat er nog meer te doen is? Kijk op vanderveen.nl. Kom langs en beleef het zelf. Tijdens Van der Veen op Stelten.
2: Zaterdagavond is het weer tijd voor voetbal op de Oude Meerdijk. FC Emmen neemt het om 8 uur op tegen Top Os. Samen maken we er weer een prachtige voetbalavond van. Dus trek je rood-witte shirt aan en moedig onze mannen aan. FC Emmen, Top Os, zaterdagavond om 8 uur. Scoor je kaarten via fcemmen.nl/tickets.
3: Wat was ik onzeker over mijn haarverlies. Gelukkig kwam ik in contact met Creativo Care in Emmen. Ze namen alle tijd. En wat ben ik blij met het resultaat. Het ziet er niet alleen mooi en natuurlijk uit. Mijn haarwerk zit ook nog eens comfortabel. Maak een vrijblijvende afspraak via creativocare.nl.
4: Hey, schat, tel je nu alweer schaapjes?
5: Ja, ik lig al uren wakker.
4: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker. De beddenspecialist van het Noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
6: Lekker slapen. Dekker slapen.
7: Dekkerslapen.nl. Het is 2:30. We gaan naar het laatste nieuws uit Drenthe met Ruben Koren.
8: Goedemiddag. De gemeente Emmen wil voortaan eerder op de hoogte worden gebracht als Arriva extra controles uitvoert in het openbaar vervoer. Arriva voert sinds deze week extra perroncontroles uit om zwartrijders tegen te gaan. Het bedrijf had de gemeente daarvan niet vooraf op de hoogte gesteld. De burgemeester zou dat in het vervolg graag anders zien. De extra controles kunnen volgens hem namelijk gevolgen hebben voor de openbare orde rondom het station. Een deskundige die wordt ingehuurd voor de afhandeling van schade door gaswinning is niet onafhankelijk. Dat oordeelt de rechtbank Noord-Nederland. Dat kan grote gevolgen hebben voor veel mensen met aardbevingsschade. Schadebureau DOG verdiende tientallen miljoenen euro's met het beoordelen van bevingsschade. En ook mede-eigenaar Rinse Wiersum verdiende er veel geld aan. Hij beweert dat hij zijn fortuin met andere activiteiten verdiende, maar wil niet zeggen waarmee. De rechter zegt daarom niet uit te sluiten dat hij belang heeft bij het beoordelen van die schades. Verenigingen, stichtingen en ondernemers uit Hogeveen kunnen een ontheffing aanvragen voor het afsteken van vuurwerk tijdens de jaarwisseling. Wie een aanvraag wil doen, moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet een organisatie ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel en ook mag er maximaal 200 kilo vuurwerk worden afgestoken. Aanvragen kunnen tussen 1 en 29 oktober worden ingediend. En tot slot, een auto en een motor zijn vanmorgen op elkaar gebotst in Erica. Dat gebeurde op de kruising van de Pannenkoekendijk en de Verlengde Vaart Zuidzijde. De bestuurder van de motor is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Het is ook niet duidelijk hoe dat ongeluk kon gebeuren. Tot zover het belangrijkste nieuws. Meer vind je in de app en op rtvdrenthe.nl.
7: Ruben, dankjewel. En dan gaan we naar het weer in Drenthe. Dat krijg je van Roland van der Zwaag.
9: Ook vanmiddag is het stralend zonnig bij middagtemperatuur zo rond de 20 graden. Dat bij een zwakke tot matige wind uit het zuiden. Vanavond weinig bewolking. Later tegen de nacht volgt er wel bewolking vanuit het westen. Nou, dan gaat de temperatuur dalen naar een graad of 9 tot 10. En regen valt er voorlopig niets.
10: Hans, waar liggen de regenjassen?
11: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe
12: geeft ruimte.
13: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
14: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
13: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
15: Lees Verkeerde Afslag van Nikki French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde afslag van Nicky French. Nu in de boekhandel.
16: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
17: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
18: Rustig, adem in,
17: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken.
18: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
16: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
19: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
20: Steen. Evenoud. Sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.

0: De Time Bandits op Radio Drenthe. I'm specialized in you.
1: Even buurten.
0: Nou, en waar Robert dan in gespecialiseerd is, tenminste hopelijk vandaag, dat is het vinden van een boot, Ruben, want dat was de opdracht.
2: Dat was de opdracht, ja. Oei. Vind die maar eens in Rode.
0: In hè? Rode, inderdaad, waar niet zo heel erg veel water is. Klein beetje water, maar onze Robert die is creatief, is ook niet voor één gat te vangen. Toch, Robert, want waar ben jij?
3: Nou, ik god, er even wat kwaasquies door Roden heen over het industrieterrein en ik kwam langs de Milieustraat. En ik denk, nou, misschien is daar dan een boot. Nou, dat zag ik zo niet, 1, 2, 3. Maar ik zag wel een bijzonder staketsel waar ik nou naar sta te kijken. Op de hoek van de Milieustraat, op de Vuilstraat, of hoe je het noemen wilt. Groot bord bij grondstoffencentrum ingang. Dus dit zal het grondstoffencentrum zijn. Een heel mooi woord voor de stad, de Vuilstraat. En van dat vuil liep het tenminste alsof ze dit staketsel waar ik nou naar sta te kijken gebouwd heb. En er is niemand die mij hier te woord kan en wil staan. Er was net wel een man. Ik loop me gewoon in illegaal. Ja. Hier de Vuilstraat op. Dus ik hoop niet dat de gemeente Roden, dat is geen gemeente meer, maar Noordenveld aan. Met lust dat er in ieder geval kwaad hierover is. Wij doen het recht aan het kunstwerk. Want het is een kunstwerk, dus wat bouwt is ter ere van het vernijden van dit grondstoffencentrum. Heb ik me net door de man van een Milieustraat laten vertellen. Hij zei toch ook wel eerlijk, ik vind helemaal niks. Nou ja, dat kan. En ik denk ook dat onder andere de reden is dat hij zegt, ik hoef er niks over te zeggen. Ik kan me wel een klein beetje in zien mening. Vinden, daar giet het verder niet om. Het is bouwd met de kinderen en dat is natuurlijk hartstikke leuk onder leiding van wat kunstenaars en dus spul wat hier bracht is. Nou, hartstikke mooi.
0: Het is een soort toren of zo?
3: Het is een soort toren, ja, ik vergeet altijd dat er ook nog mensen zijn die alleen maar radio lustert. Het is inderdaad een soort toren van, ik denk 5-6 meter hoog. Bestaande uit, ik zie cd's, ik zie verbandtrommels, ik zie wielden, autobanden, kinderspeelgoed, standbeeldjes, honden, platen met metaal, nerf guns, pan en last but not least een schroef van een boot.
0: Oh.
3: Dus wij komen dichter in de buurt van het uiteindelijke doel. Een boot zelf zie ik hier inderdaad nog niet op. Wel onderdeel van wat mogelijk ooit een boot West heeft. Maar goed, een schroef dus. Daar blijft het bij. Nou, ik kan hier een heel lang verhaal van maken. Dat zal

0: al stoppen met drum in de wagen en meehuren straks weer.
1: Helemaal goed. Tot zo.
2: Hij heeft helemaal zijn jas er nog bij aan, Robert. Het is toch
1: zo warm. Doe uit die jas, Robert. Tot zo.

0: Marco Borsato. En ik leef die mee voor jou.
1: Even buurten.
0: Ja, terwijl wij op TV Drenthe Robert zien rondrijden, keren, stilstaan, opnieuw weer de wagen omgooien. Ja, hij is volgens mij een beetje zoekende. Nu gaat hij ook weer achteruit om vervolgens weer te gaan keren. Hij rijdt nog steeds op het industrieterrein in Rode, in de buurt van die milieustraat waar hij net was. Ja, hij zei, ik ga op zoek naar water. Nou, ondertussen zijn wij ook even een beetje gaan zoeken, Ruben. Tenminste, jij bent gaan zoeken. Waar je dan ook in hemelsnaam water kan vinden.
2: Ja, als het goed is, is er bij die milieustraat waar hij dus nu zo rondrijdt wel ergens een watertje. Ik kan moeilijk inschatten hoe groot dat dan is. Misschien is het ook wel een soort dumpstation daar voor dat industrieterrein. Maar er is wel iets van water. En het is ook maar de vraag of daar natuurlijk een boot in ligt. Want even voor de goede orde, Robert is op pad en hij moet op zoek naar een boot. Dat is de opdracht die hij mee heeft. Maar Janneke belde net.
0: Ja.
2: En die zegt dat Rode ook de Rodervaart heeft. En dat is inderdaad een vaart. Die loopt richting het Leekstermeer. En in het Leekstermeer wordt toch wel degelijk ook gevaren met wat kleine bootjes. Alleen het Leekstermeer ligt dan weer in Niedap. Voor het grootste gedeelte.
0: Ja.
2: Dus daar kan je dan niet heen. Maar goed, die Rode Vaart is wel een soort ader daar naartoe.
0: Ja, en die Rode Vaart, die lijkt mij, begint in Rode.
2: Dat lijkt me ook. De naam doet enigszins vermoeden, hè?
0: We hebben trouwens nu ook een beller. Zullen we eens kijken wat die...
2: Zullen we eens gewoon kijken, Hadza? Nou.
0: Hallo, met Ruben en Marita. Met wie?
3: Ina Dienen.
0: Hi, Ina.
3: Hey, kampeerhal Roden. Heeft toch wel opblaasboten?
0: Ja, dat zou je toch denken, hè?
3: Nou, dat bedoel ik.
0: Ja, dat zou ook kunnen. Maar dat hebben we ook al een klein beetje tegen Robert gezegd. Voordat hij wegging, zeiden we van nou, het is een opdracht en die moet wel lukken daar. Toen wist hij de opdracht natuurlijk nog niet. Maar toen zeiden we, die moet wel lukken, want er is een hele grote hal waar je wel terecht kan. Maar dat is wel een beetje vals spelen, toch?
3: Nou, jammer als er verder geen water is.
0: Ja, nou... Ja,
2: het is een prima plan B, maar we hopen toch even op een boot ergens in een watertje. Dat zou wel mooi zijn.
0: Ik snap jouw gedachtegang, Ina. Absoluut, absoluut. We nemen hem mee.
3: Dankjewel.
0: Hey, dankjewel.
3: Doei. Doei.
0: Nou, zo, ja, dat kan natuurlijk altijd nog.
2: Ja, ik zit ook te denken, ze hebben daar ook dat is ook een grote hengelsportzaak, geloof ik, daar. Dus
0: echt?
2: Die hebben vast wel van die voerbootjes, weet je wel. Maar dat is toch een beetje vals spelen.
0: Of
2: dat,
0: een kano of iets, ja. Ik trouwens, Robert is inmiddels uitgestapt. Hij loopt nu ergens, ik heb geen idee. Ik weet niet of ik ook toevallig contact met hem kan krijgen nu. Hij luistert altijd wel mee, weet ik. Robert?
4: Ja, ik hoor alles. Ik wil de titel inbreken, maar ik kan geen kant op. Dit is hoeft hij niet luisteren. Dus ik praat wel met hem. Jullie hoort mij niet.
0: Ja, sorry. Ik heb alle macht zo in handen. Hè. We zien jou lopen net. En nu loop jij uit beeld. Maar heb jij water gevonden?
4: Nou, wacht. Kiek, ik zal eens even een paar knoppen drukken. En dan hij als goed is wel weer beeld. Want ik heb water gevonden. De vraag was, en je zag mij achter u drie, voor u en weer links en weer rechts.
0: Ik denk, wat doet hij?
4: Ja, ik denk, hoe kom ik erbij? Want dat water, dat zie je diep verscholden op dat industrieterrein. En ja, dan is het de vraag hoe je bij dat water komen kunt. En nou zag ik, en dat zal jullie wellicht niet ontgaan wezen, maar jullie hebben mij nog niet tipt in die zin, dat hier een, en daar ben ik nou bij, kanoplas.
2: Het is een kanoplas. Dit is inderdaad de plas die we op de kaart wel hadden gezien. Hij klopt qua vorm precies.
4: Nou, kijk even, jongens, op de televisie.
0: Het is best wel een groot watertje.
4: En werkelijk waar, het is hier fantastisch. Op één ding, dat er geen kano te vinden is in deze plas.
0: En ik had gedacht, het is 20 graden, er zat toch wel een kano ergens.
2: Spiegeltje glad dat water daar.
4: Even een kano! Nou, er komt van nu de bosrand toch weinig geluid terug. Ik sta nog op een steiger. Ik denk dat het telefoontje van Ina nog helemaal niet zo gek was.
0: Op zoek naar een rubberboot.
4: De vrijbuiter, zo werd het niet meer. In ieder geval een opblaasboot te vinden. Maar jongens, we zijn nog niet helemaal klaar.
0: Nee.
4: Hè? We hebben het niet voor één gaat te vangen. Ik weet niet of wij de vanmiddag in slaagt om de ziel van Roden te vatten op 2 uur lang radio. Maar die boot, dat moet toch lukken?
0: Ach, dat lijkt me toch ook. En misschien als je lang genoeg wacht, Robert, komt er vanzelf iemand naar je toe met een kano.
4: Nou, dat is wel wat mooi. Wezen. Maar goed, het is wel mooi dat Rode kanoplas heeft zonder kano's. De mogelijkheid is er als een skatebaan zonder skaters of een tennisbaan zonder tennissers. Ligt dat hier in de luwte van een industrieterrein. Maar goed, ik ga gauw de auto erin.
0: Ja.
4: En dan ga ik maar eens even op zoek naar wat wel een boot wezen zal.
0: Nou, we spreken jou zo meteen.
4: Yo!
0: Doei!

0: Autovrij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM-drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein. Kom veilig sporten bij 24/7 Fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 Fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
1: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
2: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
3: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
4: Friends and Family actie in Design Outlet Ochtrop Duitsland. Als lid krijg je 30% extra korting op de outletprijs. Van veel merken, zoals Nike, Levi's en Adidas. Deze week donderdag tot en met zaterdag. Word gratis lid op designoutletochtrop.nl.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Autofabrikant Volkswagen roept wereldwijd 2,8 miljoen Volkswagens en Audi's terug uit voorzorg. Mogelijk is een bout in het stuur kapot, waardoor de stuurbekrachtiging kan uitvallen. Ook autobezitters in Nederland kunnen een brief krijgen met de oproep om de bout zo snel mogelijk te laten vervangen. Dat is gratis. Volgens een Duits autoblad komt het effect voor bij maximaal 1% van de teruggeroepen auto's. Vooralsnog zijn er geen ongelukken bekend door het probleem. Bij de rellen in het Gelderse dorp Kesteren zijn gisteravond 10 mensen aangehouden. Ze demonstreerden met honderden anderen tegen de mogelijke komst van een AZC en het liep uit de hand. Uiteindelijk greep de ME in. De 10 worden verdacht van vuurwerkbezit of het niet gehoorzamen van de politie. Onder hen is 1 minderjarige, de anderen zijn tussen de 18 en 39 jaar. Het Rode Kruis heeft bijna 2,6 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de vloedgolf in Nepal vorige maand. De hulporganisatie meldt dat het geld wordt gebruikt om mensen die geen huis meer hebben de komende winter beter onderdak te bieden. Duizenden mensen leven nog altijd in een tijdelijke opvang. Omdat er veel regen valt in Nepal, verloopt de hulpverlening moeizaam. Ook is het Rode Kruis bang dat er ziektes uitbreken, zoals cholera. Voetballer Joshua Zirkzee wordt de vervanger van Brian Brobbey, die gisteren geblesseerd raakte in de Nations League-wedstrijd tegen Duitsland. Zirkzee meldt zich vanavond bij de selectie van het Nederlands elftal in Zeist. Morgen reist hij mee naar Belgrado. Daar speelt Oranje zondag tegen Servië. Dan het weer. Het is zonnig bij 19 graden in het noorden tot 23 graden in Limburg. Morgen meer bewolking en kans op wat regen. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
8: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
9: Tuurlijk wel!
8: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
8: Kom in actie! Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
10: Hey Remo!
11: Je geniet van stralend sanitair. Met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
12: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
10: Hey, Remo!
11: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
13: Wie
9: vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
13: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
5: Radio Drenthe.
14: Anouk in de middag.
5: Met Marita Slip.

0: Albert Hammond was dat en de Free Electric Band.
1: Maak kans op een setje zachte, rustgevende hoofdkussens.
0: Ja, zometeen gaan we natuurlijk gewoon weer naar onze Robert in Rode. Maar je zou bijna vergeten, Ruben, dat we nog een hele leuke prijs hebben om
2: ja,
0: te
2: twee geven. Hoofdkussens maak je kans op. En ik vind het spelletje, kijk, ik vind spelletjes spelen op de radio altijd hartstikke leuk. Maar dit is wel een heel leuk spelletje. Want je mag namelijk de hele tijd schaapjes laten horen.
0: Ja, weet je, ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik ben een beetje verslaafd aan de schaapjes geworden. Want ik vind het zo leuk om ze over een plaatje heen erin te drukken. Want ik ga natuurlijk gewoon op willekeurige momenten die schaapjes erin drukken.
2: Ja.
0: En dat vind ik zo leuk dat ik denk, oh, nog één en nog één en nog één.
2: Ja.
0: Maar je moet wel blijven tellen. Want voor je het weet heb je een blik schapen opengetrokken waar je beroerd van wordt.
2: En dan weten we zelf het antwoord niet meer.
0: Nee, nou dat. Dus dat is wel een lastig. Maar het is leuk, hè? Ja, ik vind het ook geweldig. Als je nu voor het eerst luistert en je hebt geen idee waar Ruben en ik het over hebben. Nou, we geven twee hoofdkussens weg en dan maak je kans op door schaapjes te tellen. Ik ga zo meteen twee liedjes draaien. I Say a Little Prayer van Aretha Franklin. En The Morning Train van Sheena Easton. Tijdens die liedjes ga ik schaapjes erin drukken. Dus je hoort schapen. Ja, aan jou de taak om te tellen hoe vaak je een schaap voorbij hoort komen. Weet je het antwoord, dan moet je natuurlijk bellen 0592-33-1188. Maar bel dus niet te vlug.
2: Nee, je moet pas bellen als die twee liedjes zijn afgelopen. Ja. Kun jij goed een schaapje nadoen? Want we kunnen ook zeggen, we doen het, dat lijkt me nou lachen.
0: Live.
2: We doen het live. Gaan we live schapen.
0: Gewoon tijdens
2: die...
0: Oh, jij kan het heel goed.
2: Ja, zal ik ze live doen? Dat lijkt me dus heel erg leuk.
0: Oh,
2: deze telde nog niet mee overigens. Hè?
0: Nee, niet denken dat we nu al één schaap hebben laten horen. Tijdens het liedje pas. En ga ik niet vertellen of het schaapje uit een blik komt... of dat het Ruben is die je hebt gehoord. Ik hoor graag van je of je het verschil hoort zometeen.
2: Maar het gaat uiteindelijk gewoon nog steeds om het aantal schaapjes.
0: Gewoon om het aantal
2: schaapjes. Wie het schaapje ook doet. Zeg.
0: Hoeveel schapen hoor je in de komende twee liedjes? Goed opletten en meetellen. En dan bellen 0592 33 11 88.

0: Ik hoop zo dat je goed geteld hebt, want daar gaan we hoor.
1: Maak kans op een setje zachte, rustgevende hoofdkussens.
0: Ik heb heel wat schapen losgelaten in de wei. En die heb je allemaal voorbij horen komen in de afgelopen 2 liedjes. 1 daarvan was zelfs live. Was een live schaap.
2: Ja, welke was dat dan? Hè?
0: Ja, was lastig, hè? Vond je niet?
2: Ja, dat is voor de bonuspunten. Nee, een grapje. Dat doet er helemaal niet toe. Je moest het totaal aantal schapen.
0: Ja.
2: Tellen inderdaad. Ja. Nou, een hoop mensen, er zijn al mensen die zijn 4 minuten geleden begonnen met bellen. Dus dat vind ik altijd knap.
0: Ja, die dachten van, ik ga gewoon vast bellen. En dan hoop ik dat ik alle schapen ondertussen hoor. En dan denk ik dat ik er wel in kom. Zullen wij gewoon lukraak maar eens even iemand...
2: Ik zeg. Ja,
0: hoppakee.
2: Wacht iemand aan de lijn.
0: Nou, ga eens even kijken. Goedemiddag met Marita. Met wie?
3: Ja, met Sander Dunning.
0: Hi Sander.
3: Hallo.
0: Hallo. Jij hangt al een poosje of je bent gewoon gelijk gaan bellen eigenlijk na de liedjes?
3: Ik heb net gebeld.
0: Oké, dus je hebt echt eventjes die 2 liedjes afgewacht. En toen dacht je, nu ga ik bellen.
3: 100%.
0: Kijk, dan hoop ik voor je, Sander, dat je wel goed hebt kunnen tellen. Want er was eentje die was een beetje gemeen. Ja, dat was een beetje een verstopte. Maar hoeveel heb je er geteld?
3: 8.
0: 8 schapen. Laten we eens eventjes kijken of dat klopt. Zeker weten.
2: Hartstikke goed, man.
0: Goed hoor, Sander. Ja, je hebt gewoon helemaal gelijk. Weet je ook trouwens wat het live schaapje was, wat Ruben was?
3: Was dat niet bij de eerste lied?
0: Ja, het was het allereerste schaapje. Dat was gewoon Ruben hier in de studio. Ruben, doen we nog een keer.
2: Je houdt er niet voor mogelijk, hè? Ja, zal ik het nog een keer doen?
0: Ja, doe eens.
2: Bah.
0: Zie?
2: Ja. Ja, dat is toch...
0: Ja, geweldig, hè?
2: Ik ben een man van vele talenten. Dat blijkt wel weer.
0: Wat kun jij niet? Maar Sander, van harte gefeliciteerd. Jij krijgt die 2 hoofdkussens van ons.
3: Leuk.
0: Ja, veel plezier ermee. Blijf aan de lijn. Dan krijg je Ruben en dan gaat hij het allemaal regelen.
3: Is helemaal goed. Dankjewel.
0: En een fijne dag, hè?
3: Hetzelfde.
0: Doei. Hoi.

0: Rick Boers was dat. En op bromfietsen.
1: Even buurten.
0: Nou, onze Robert is niet op de bromfietsen naar Rode gegaan, maar gewoon in onze op Tjakbak. En als opdracht kreeg hij mee, ga op zoek naar een boot, want het is Wereldmaritiem Dag. Hij was al op de milieuplaats en hij was al bij een kano-vijver waar geen kano te bekennen was. En nu, Robert, ziet het er veelbelovend uit, want ik zie jou staan in een of andere grote schuur.
2: Ja, ik wil de verwachting toch wel enigszins een klein beetje temperen. Het wordt veelbelovend, begreep ik. Maar goed, je zult wel eens even de doeken doen waar ik ben. Ik reed namelijk langs deze loods. Het is echt spontaan. Ik heb niet op internet gekeken of weet ik wat. Ik was gewoon wat qua squeeze nogmaals de Ronan erin. Toen zag ik een groot bord hangen, boeten op de gevel. Vereniging voor Volksvermaken Ronan. Ik denk, hey, dat heeft wat met het Ronan feest te maken. De Ronan markt, om het zomaar even te zeggen. Nou, en dat is niets is minder waar. Want dit is een van de halden waar de wagens gebouwd worden. En jij zat mij al aan te kijken van wat komt die kwezel nou weer doen hier. Maar het viel allemaal wel met. Want jullie waren druk bezig om die wagen eigenlijk weer af te breken. Hè?
3: Ja, dat klopt. Ja.
2: En ik vreug jou toen. Hebben jullie toevallig ook een boot hier ergens in de loods staan? Want dit leek me nog net zo'n loods van een bootsteun. Ze zeiden, nee, niet meer.
3: Nee, die hebben we net afgebroken.
2: Ja, want hadden we nou die foto nog eens even zien. Want je hebt net een prachtige foto van Filpie van de wagen die jullie gebouwd hebben met elkaar. En ja, op die wagen, daar pronkte eigenlijk een prachtige boot.
3: Ja, een boot uit Venetië, want waar de carnaval over de wereld. Ja, de carnaval in Venetië moest er ook bij op staan.
2: Precies.
3: Ja, wat hoort er bij Venetië? Een boot.
2: Een boot. Dus hier een prachtige boot helemaal met rode... wat is dat voor spul?
3: Allemaal bloem.
2: Allemaal dahlia's. Dahlia's. Het is ook een halve dahlia corso.
3: Ja, gedeeltelijk. Ja.
2: Precies. Ja. Maar in ieder geval, het is een boot. En die boot, hij is niet helemaal weg. Hij ligt geloof ik... kijk je maar, hij ligt in de puinbak, hè?
4: Hij ligt recht in de puinbak, ja. En bijna een dozen stuk.
2: Ja. Ik vind het wel weer een mooi verhaal. Het wordt mij ook niet gunt hier in Rode. Terwijl dit zo'n maritiem dorp is eigenlijk.
4: Het is juist heel gezellig.
2: Ja, dat wel. Ja. Dat zal iedereen is nog een beetje kaderen van die Rode markt, of niet?
4: Een beetje wel, denk ik.
2: Je kunt het nog horen. En sommige mensen nog een beetje zien.
4: Is dat zo?
2: Ja.
4: Oh, nou, daar zou ik me volgende keer om denken.
2: Ja, nee, hoor, voor mij niet. Dat is alleen maar een bewijs dat het een mooi feest was.
4: Ja, het was een heel mooi feest. Ja? We hebben ook wel genoten.
2: Ja. Hoe lang ben je die wagen aan het bouwen geweest? Want hier stiet nog het geraamte, zeg maar, waar de boot op staan.
4: We zijn begin mei begonnen met bouwen. Nou, tot vorige week.
2: Vrijdag, was klaar.
4: Vrijdagavond was het klaar.
2: En vrijdag, ook bij de laatste loodjes inderdaad in de nacht nog wat moet gebeuren?
4: Vrijdagnacht om 2:00 ben we weggegaan. Ja. En dan zaterdagmorgen om 7:00 weer terug, maar dan ben je eruit.
2: Dan kun je niet zo goed blijven.
4: Ja, maar dat vinden vrouwen niet zo goed.
2: Nee, daar kan ik mij iets bij voorstellen, dat dan ook weer zo goed. Maar je hebt dan in ieder geval een hartstikke mooi feest vandaag. Heel een dikke prijs met de wagen.
4: Wij hebben de 5e prijs.
2: Nou, niet gek toch?
4: Nee joh.
2: Van de hoeveel deelnemers? Zes. Nee, flauw
4: wel. Nee, dat klopt wel. Er bent zes, maar je hebt twee verschillende groepen. Je hebt de buurt en de vereniging. Mm-hmm. En je hebt de school. En van beiden ben er zes. Ja, dan hebben we 5e geworden.
2: Dat is dan netjes.
4: Ja, wij vinden van wel.
2: Precies.
4: Maar je wil altijd wat meer, hè? Dus we moeten volgende
2: keer... Ben je als eerste geworden?
4: Heel vroeger. Maar de bordjes hangen in de kantine.
2: Oh!
4: Eerste, tweede, derde. Dus ja.
2: De kantine, ja, want dit is een loods die is echt bouwd. Of in ieder geval reserveerd voor het bouwen van die wagens. Dat is ook wel iets bijzonders.
4: Ja, dat is heel bijzonder. Maar ja, wij hebben een vast plekje. Dus wij hebben ietsje voordeel ervan.
2: Ja. Ik zie daar een groot bord hangen met de Bomenbuurt. Is dat waar Azie van bent?
4: Daar ben we van.
2: De Bomenbuurt.
4: De Bomenbuurt.
2: Dat zijn allemaal straatnamen met boom, de Eikenlaan en weet ik wat allemaal. Of heeft dat een andere verwijzing?
4: Het zal een andere verwijzing hebben, dat weet ik niet zo van vroeger weten. Maar het grootste deel wel.
2: Oké.
4: Okay. Dus,
2: ik ga dan nog even in die bak kijken waar die boot ligt. Want jullie bent natuurlijk ontzettend benijd wat er nog van over is. Ik pak de camera even op en dan loop ik even de bak in. Ik zie hem al liggen. Kijk, dit is was de boot.
3: Ja, maar... dat klopt. Dit was de boot.
2: Ja.
3: Ja, er is weinig meer van over. Hè.
2: Nou, in ieder geval de 6e plek hij haalt. Dus ik weet niet, als de boot nog zeewaardig wezen moet, dan heb ik bij deze mijn opdracht nog niet gehaald.
0: Nee.
2: Nee. Jullie keuren dit niet goed.
0: Nee, jammer. Ja, sorry.
2: Nog maar even verder, Marita. Ja. Maritiem Roden in. Om te kijken of we dan een boot vinden kunnen waar hij nog wel het water met op kan. Want deze boot is inderdaad in 1000 gruzels. Dus dit giet hem niet worden.
0: Nou, we spreken jou zo meteen vast wel weer. En dan hopelijk met een betere boot. Dank je, Robert. Joe.

0: tijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
2: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
3: Avondje uit. In het Atlas Theater beleef je dit jubileumseizoen grote musicals als The Bodyguard en The Dolly Dots. Topartiesten zoals Hans Klok, Van der Laan en Woe, Waylon en Krasip. De kleintjes genieten van Aladdin, Juf Braaksel en nog veel meer. Scoor nu je tickets via atlastheater.nl en verzeker je van de beste plekken.
2: Kom naar de woonwinkel met de grootste keuze in laminaat en PVC-vloeren. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
4: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
5: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Hummel, Badkamers en Tegels in Assen.
6: En dan is het 2:30 en gaan we naar het nieuws uit Drenthe met Ruben Koren.
7: Goedemiddag. De gemeente Emmen wil voortaan eerder op de hoogte worden gebracht als Arriva extra controles uitvoert in het openbaar vervoer. Arriva voert sinds deze week extra perroncontroles uit om zwartrijders tegen te gaan. Het bedrijf had de gemeente daarvan niet vooraf op de hoogte gesteld. De burgemeester zou dat in het vervolg graag anders zien. De extra controles kunnen volgens hem namelijk gevolgen hebben voor de openbare orde rondom het station. Bij een vechtpartij in een huis aan de Papaverstraat in Meppel is vanmiddag iemand gewond geraakt. In de woning vonden mensen een slachtoffer met steek- of snijwonden. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De gewonde is meegenomen naar het ziekenhuis en de politie doet onderzoek. Een wolf is mogelijk aangereden door een busje bij Emmen vanmorgen. Dat gebeurde op de N391. Medewerkers van de provincie en de dierenambulance hebben het dier meegenomen. De wolf gaat nu voor onderzoek naar Utrecht toe. Tot zover het belangrijkste nieuws. Meer vind je altijd in onze app en op rtvdrenthe.nl.
6: Ruben, dankjewel. En dan naar het weer in Drenthe met Roland van der Zwaag.
8: Ook vanmiddag is het stralend zonnig bij middagtemperaturen zo rond de 20 graden. Dat bij een zwakke tot matige wind uit het zuiden. Vanavond weinig bewolking. Later tegen de nacht volgt er wel bewolking vanuit het westen. Nou, dan gaat de temperatuur dalen naar graad of 9 tot 10. En regen valt er voorlopig niets.
9: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
10: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
11: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
12: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
13: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
14: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
15: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Maak bedrijfswinst niet belangrijker dan de gezondheid van onze kinderen. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
16: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
1: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
17: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
1: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
17: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
18: Ontdek deze winter het pure noorden. Voigtravel.nl.
19: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
20: Volido.

Rob de Nijs was dat. En hou me vast. Ja, Robert is nog altijd in Rode op zoek naar een boot. Hij had wel een boot gevonden, maar die was kapot en die lag in 1000 stukjes in de container. Kon ik toch niet helemaal goed rekenen. Sorry, Robert. Dus hopelijk lukt het nog voor 3 uur. En nou ja, anders ja. Nou ja, dan niet. Dit is eerst Virgil Sharkey en A Good Heart.

0: Nou, Virgil Sharky was dat. En de Good Heart. Snel terug naar Robert.
1: Even buurten.
0: Die was bij de mannen die hadden gebouwd aan een wagen voor de Rode Markt en zo. Maar is daar weer weg. Had daar ook een boot gevonden, toch, Robert? Maar die lag in 1000 stukjes. En nou voel ik me een beetje schuldig. Want ik heb die boot afgekeurd. Sorry.
2: Ja, ja, ja. Want het was echt een boot. En ja. Alleen omdat het boot in 1000 stukken lag, betekent het natuurlijk niet direct dat het geen boot was. En ik heb... Ja, durf ik toch wel te zeggen, een hele domme fout gemaakt. Ik ben een bepaalde weg ingereden omdat ik naar grote huizen zat te kijken. En daar verwacht je dan eerder een boot. En ik ben rode inmiddels uit. Dus wat ik ook vind hier, dat is weer niet volgens de regels. En ik ben in Leutingwolde, geloof ik. En het zit zo stief tegen Roden aan. Dat de vaart, waar jullie het over aan, hè, de Rone vaart. Ja. Een groot stuk daarvan, waar mogelijk nog een boot ligt. Dus dat is tussen Roden en het Leekste Meer. Dat hebben we ook adreskundig met de heren en dames. Net van de bouwploeg, de boomgroep, de boombuurt. Ook even... bevestigd kregen, dat is geen Roden meer. Nee. Dat is al Leutingwolde. Dus Roden zelf heeft eigenlijk geen water. Sterker nog, die kanoplaats waar we het net over hadden, dat hoort dan niet eens meer bij, bij Roden. En dat is dan weer Foxwolde. Ach. Dus het wordt gewoon ongelooflijk moeilijk om hier wat te vinden. Ja. Ik moet maken dat Roden weer inkomt trouwens, want anders dan heb ik er helemaal niks aan.
0: Nee, en dan gaan alle sirenes af hier. Dat kan natuurlijk niet.
2: Ja, daarom. Dan is het helemaal een vals spel. Ja. En dan moet ik weer een liedje zingen op de radio, net als vroeger bij de verkeerstoren. Verkeerspark, hij over de stoep fietsen met je trabauto. Ja. Het is werkelijk waar iets aparts. En campers genoeg trouwens. Mensen in de Rode hebben allemaal de campers, zo liet het. Maar boten niet. En daar wil ik toch nog de bouwgroep van net ook even voor bedanken. Die hebt namelijk drokzucht naar een met een boot en al een contactenbelt. Voor mensen die eventueel nog een boot zullen kunnen hebben. Nou, er waren er wel wat die we hadden, maar die lagen allemaal nog in het Leekste Meer. Of god weet waar. Niks in de buurt, niks in Roden. Dus,
0: dat zou je toch denken. Er zit genoeg water om Roden heen inderdaad, dat Leekste Meer. Wij werden er ook al over gebeld van, hè, ga eens naar het Leekste Meer. Ja, dat mag niet, want dat is geen Roden.
2: Nee, maar Marita, wat zul jij doen als jij een boot had en je kreeg de weersberichten die wij nou dit weekend kregen, dat het mooi dreug weer wordt en zonnig en misschien volgende week nog 26 graden, dan haal jij toch je boot niet uit het water. Nee. Dan laat je die toch mooi in het water liggen.
0: Dan was ik nu op dat Leekste Meer aan het varen.
2: Daaronder had ik je nou waarschijnlijk iemand anders aan de andere kant van de microfoon had. Ja. Dus precies. Ja, dus ik denk dat ook het probleem is dat mensen de bootjes allemaal nog in het water hebben. En aangezien Roden geen water heeft, met dat nog in de omliggende de plassen. Maar goed, wij hebben nog een stief kwartier, als ik zo eens even kijk.
0: Klopt.
2: Dus wij gaan ons best doen om nog iets te vinden.
0: Nou, weet je wat ik doe? Dan doe ik even een plaatje. En dan heb jij nog even tijd om rond te rijden. En wie weet, lukt het dan gewoon op de valreep?
2: Wie weet.
0: Nou,
2: wie weet.
0: Kom
2: wie
0: zo
2: weet,
0: bij je terug.
2: Weet. Ik gooi hem op zoek.
0: Helemaal goed, doei.
2: Yo.

0: De Tremolo's waren dat en Here Comes My Baby.
1: Even buurten.
0: Met nog 6 minuten op de klok voordat ik het stokje moet overgeven aan collega René Steenbergen, ben ik toch heel erg benieuwd hoe het met onze Robert gaat en of hij een boot heeft gevonden, Robert.
2: Ja, ik zin er al dat ik rood nu erin was. En dat ging dus helemaal verkeerd. Mensen zaten mij al aan te kijken van wat doe je buiten rood. Nou ja, het oude worm draait en weer terug. Roden in. En toen zag ik achter een hek een trailer staan. En toen begon bij mij direct alle alarmbellen af te gaan. Ik denk, hey, maar dat is een boottrailer.
0: Ja.
2: En dat doet het nog heel mooi. En dat bleek dus ook een boottrailer te wezen. En ik zag alleen geen mensen bij die trailer. En wel een paar buren. Nou, ik naar de buren toe en ik vroeg of dat een boottrailer was. Nou, was inderdaad een boottrailer. Maar er stond geen boot meer op. Want het waren ook niet de buurt. Het was de eigenaar Marcel. Die stond hier nou bij mij. Ja. En die zegt, ja, de boot die als het op die trailer staat, die is hier niet aanwezig op het erf, hè?
3: Nee, klopt. Hij komt binnenkort terug. Hij ligt nog bij het Lauwersmeer. En ja. Het weer is nog te mooi. En dan mag je hem wel laten leren. Dus hij komt, denk ik, nou, in een week of 2, 3. Dan
4: haal ik hem uit water.
3: Dan komt hij uit het huis. Maar ja. Ik ben helaas. Anders,
2: anders hadden we een opdracht gehaald. Ja, helaas. Maar, haha, ja, wij bent niet voor één gaat te vangen.
3: Ik heb er nog wel een leren, die gaat eigenlijk nooit naar buiten, maar die heb ik wel eens gebouwd, een kajak.
2: Ja. Yeah.
3: En dat was ook eens een klusprojectje. Ik dacht, nou, we kunnen misschien als alternatief aanbieden, als klus.
2: Mensen die kunnen nou ook met kieken. Dit is een kajak, want Marita die in de studio zit, die heeft aan het begin van de dag tegen mij zegt dat een kano ook goed was. Nou, dan zal een kajak ook zeker goed wezen. En dit is een echte handgebouwde kajak, Marita. Dus volgens mij een tromgeroffel en applaus.
0: Applaus voor jou, want het is gewoon gelukt, Robert. Helemaal goed.
2: Fantastisch. Top. Maar ik ben nog alleen benieuwd, want Marcel, je hebt deze kajak helemaal zelf gebouwd.
3: Ja, dat klopt. Hij is van origine bouw je Mike van Hout. Van Triplex. En dan doen we met epoxy afwerken. En dan kun je ermee al zee op. Hij is ook voor zee bedoeld, zeekajak.
2: Ben jij er ook al mee gedaan?
3: Nee, hij is hier niet nog in zee geweest. Nee, klopt. Hij is heel op het meer geweest. En toen heb ik hem, dat was een mooi kanaal aluminium las. Ik heb hem van aluminium gebouwd.
2: Ja. Ja, wat doe je voor je warkies met aluminium lassen? Want dat is toch een moeilijk component om iets mee te maken.
3: Ja, dat is eigenlijk hobbymatig hoor. Ik werk in Drachten bij Philips.
2: Ja.
3: Dus in de scheerapparaten. En, maar wel technisch. Dus,
2: ja, precies. Dus dacht je nou, als ik een scheerapparaat snap, dan snap ik een aluminium kajak ook. Zo stap is dat niet.
3: Ja, laat ik die maar maken.
2: Maar heb je nog wel het ziet er prachtig, fenomenaal, mooi, strak afgewerkt uit voor een hobbyist dan. Maar heb je dan wel een plan met hem dan ooit?
3: Nou, dat was het wel, ja. Ik dacht van, zou ik er iets mee kunnen gaan doen, maar... Ja, dat is er eigenlijk weer bij gebleven. Dus dan moet je eigenlijk op pad, moet je misschien eens laten zien. Van tegenwoordig zie je eigenlijk weer dat dingen allemaal geprint worden. Want ik was toevallig van de week hadden we op het werk een soort cursus. En toen hadden die mannen allemaal van die 3D-print machines.
2: Yeah.
3: En in Friesland zit er nou een bedrijf, ook geweldig. Jonge lui opgestart met een robot. En die printen gewoon sloepen en boot. Dus dan zou je ook zeggen, dat ding dat... Dat printje nou tegenwoordig, dus dat
2: je doet steeds sneller natuurlijk.
3: Het is eigenlijk alweer ouderwets misschien aluminium, dat je zegt van...
2: Over een jaar of, laten we zeggen, FIFA, nou staat hier allemaal prachtige machines om metaal mee te bewerken. Dan staat hier een hele grote printer en dan denk je op vrijdagavond, nou, zal ik eens even printen. En dan heb je zaterdagmorgen een boot.
3: Ja, nou, zoiets zeker. Ja. Ik denk dat die kan nog gaan. Dus of dit nou nog de toekomst is, je ziet veel arbeid in het printen. Ja.
2: Goed, hier zit nog in ieder geval een heel mooi stuk noeste handwerk in dit aluminium kajak. Ik vind het hartstikke mooi. Ja, dat sluit met deze prachtige even buurten vrijdag maar met af vanuit Roden. De opdracht is gehaald. Ja. Mazzel, ik schud je dan. Hartstikke bedankt in ieder geval voor deze korte en maar krachtige rondleiding.
5: Bedankt voor
2: je
5: bezoek.
2: Ja, leuk. En jij gaat nog zeilen voor het weekend? Of?
3: Ja, klopt. De boot ligt dus in het Lauwersmeer en dan gaan we de sluis door. En bedoel ik, als mijn neef komt, dan gaan we naar Schiermonnikoog en dan...
2: Te gek.
3: Ploffen daar droog. En een biertje op de Toxbar.
2: Oh, ik word al helemaal jaloers. En een rode blek dus een stuk maritiemer te wezen, Marita.
0: Ja.
2: Dan aanvankelijk gedacht.
0: En opdracht geslaagd, Robert. Dus supergoed gedaan. Dank je wel. Jij hebt weekend verdiend.
2: Zo is het.
0: Hey, fijn weekend, hè?
2: Yo.
0: Doeg. En wat mij betreft wens ik jullie hetzelfde. Hè? Fijn weekend. Veel plezier zometeen. Bij René. Hoi.

0: 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk 24. Kurk24.nl.
1: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
2: Nieuw bij Marktkauf Meppen, de Marktkauf-app. Download nu gratis deze app en ontdek het zelf. Activeer exclusieve coupons, spaar punten en pak direct extra voordeel op je boodschappen. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
3: Carwash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
4: Liefhebbers van struinen, sneupen en schatzoeken, opgelet. Aanstaande zondag van 10 tot 4 is er weer de Vlooienmarkt in de Flower Dome in Eelde. Een dagje uit voor de hele familie. Kom ook!
5: Gezellig naar Vitalis!
4: Vitalismarkten.nl.
3: Altijd wassen met korting, met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
6: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
7: Het is een jubileum. Zaterdag 3 oktober vindt voor de 10e keer het New Blues Festival plaats in de Bonte Wever in Assen. Aanvang 7 uur met King King, de Britse bluesrockband met de broers Alan en Stevie Nimmo, de Engelse blueszanger Sean Webster, AJ Plug uit Hollo, de Blues Caravan met 3 getalenteerde dames en de Black River Roots.
8: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
9: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Hackers claimen dat ze hebben ingebroken bij boodschappenbezorger Flink. Op dit moment worden medewerkers en klanten benaderd met een ultimatum. Als ze niet betalen, worden hun gegevens gepubliceerd. De hackers eisen een bedrag van 10 tot 15 euro aan cryptovaluta. Blijkt uit de communicatie van de hackersgroep die de NOS heeft ingezien. De hackers zeggen dat ze de gegevens van 1 miljoen klanten en 13.000 medewerkers van Flink in handen hebben. Het kabinet onderhandelt met Tata Steel verder over maatregelen om te verduurzamen. Het besluit over de toekomst van het staalbedrijf wordt daarom met een half jaar uitgesteld tot maart volgend jaar. Tata Steel is de grootste uitstoter van broeikasgassen in Nederland. Met een verduurzamingsplan moet de uitstoot met ongeveer 40% verminderen. Het plan is onder meer om de helft van de hoogovens te sluiten en te vervangen door een proces dat draait op gas en waterstof. Autofabrikant Volkswagen roept wereldwijd 2,8 miljoen Volkswagens en Audi's terug uit voorzorg. Mogelijk is een bout in het stuur kapot, waardoor de stuurbekrachtiging kan uitvallen. Ook autobezitters in Nederland kunnen een brief krijgen met de oproep om de bout zo snel mogelijk te laten vervangen. Dat is gratis. Volgens een Duits blad komt het defect voor bij maximaal 1% van de teruggeroepen auto's. Op het strand van Ameland is een finvis aangespoeld. Het dier is 11 meter lang en het ligt op het strand bij Hollum. Volgens medewerkers van de dierenambulance is het dier al langere tijd dood. Waaraan het dier is doodgegaan is niet duidelijk. In overleg met de gemeente Ameland is besloten om het kadaver te laten liggen. Het weer is zonnig bij 19 graden in het noorden tot 23 graden in Limburg. Morgen bewolking en kans op een bui. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: uit in je pakket. Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
3: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
4: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
5: Opgelost. Autotaalglas.
3: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
6: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automatenkoffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
7: Vergeet je niet in te smeren.
6: Want jij

0: mooi schoffie geleden, zou je kunnen zeggen.
1: Studio Steenbergen.
0: Nee, wordt het zo'n dag. 1963 had ik willen zeggen. De eerste, allereerste hit voor de Beatles hier in Nederland met She Loves You. Ja, nu mag het orkest en de mevrouw erin komen.
1: Studio Steenbergen.
2: 60s en 70s.
1: Met René Steenbergen.
0: Nou, meteen een lekkere valse start aan het begin van dit programma. Dat is altijd fijn om je dan daar verder 3 uur doorheen te laten ploeteren. Nee hoor, dat komt wel goed. Ik garandeer het je dat het goed komt. Fijn dat je er weer bij bent. Het is weer zover. Het is 3:08. En dat betekent dat het officiële 60s en 70s uurtje weer geopend is. En dan valt er weer een hoop te genieten. Hè? Dat blijkt elke dag maar weer. Het allerbeste en het allermooiste uit die 20 jaren die die twee decennia geduurd hebben. En het komende uur onder andere, nou, dat is een klein stapje. Net al de Beatles, de Rolling Stones gaan ook nog voorbij komen. Marvin Gaye en Tammy Terrell zijn er ook.

Top 40 van exact 50 jaar geleden meegenomen. Wat waren toen de grote hits in Nederland? Daar krijg je zometeen een drietal van te horen. De jukebox staat in het teken van de tv-geschiedenis. Ach, en verder moeten we allemaal maar weer een beetje zien hoe het loopt. Hè? Ook een klein beetje aan de spontaniteit overzien te laten. Komt allemaal goed.

was een mooi muzikaal huwelijk hoor, deze twee. Marvin Gaye en Tammy Terrell, Ain't Nothing Like The Real Thing. En daarvoor ook nog Cloud met Substitute. En daarmee is het exact prachtig tijd 3:15 geworden. En liggen de geschiedenisboeken hier alweer klaar. En daarin valt te lezen dat op deze dag in 1964 de Temptations in de studio zitten. En daar beginnen aan de opname van een nummer dat uiteindelijk...

0: Ja, My Girl, mede geschreven door Smokey Robinson. En het liedje wordt natuurlijk opgenomen in de Motown Hitsville USA studio in Detroit. Het wordt de eerste Amerikaanse nummer 1 hit voor de Temptations. In Nederland wordt het liedje in 1989 nog weer eens een keertje gebruikt in deze legendarische melkcommercial. Legendarische commercial is dat, die herinneren we ons allemaal nog wel. Nou, door het succes van die commercial komt de plaat van de Temptations dan 25 jaar later opnieuw uit en wordt dan nog een dikke top 10 hit in de top 40 ook. Ja, zo ging dat toen. Dan naar deze dag 1965, dan wordt het op het Amerikaanse ABC-TV de eerste aflevering uitgezonden van een tekenfilmserie met de Beatles. Nou, de Beatles zelf, die vinden de serie verschrikkelijk. En dat komt dan vooral door hun nagebootste stemmen.
1: George, you're 2 beats off.
2: Well, what you expect with this blinking nipper sitting in my lap?
3: It's no use, John. We can't rehearse with these people hanging about.
4: Get out of there, you little rascal. You're
0: ruining
4: me town.
0: Ja, dat begrijp ik ergens wel, dat de Beatles daar zelf niet zo heel blij mee waren. Er worden uiteindelijk 39 afleveringen van die tekenfilmserie gemaakt. En dan naar deze dag in 1968. Zangeres Mary Hopkin bereikte nummer 1 in Engeland met deze single.

Those Were The Days. Hier in Nederland wordt het ook een grote hit. Het liedje staat hier 4 weken op nummer 2 in de top 40. En dan deze dag in 1969, dan neemt John Lennon dit nummer op.

Turkey is aanvankelijk bedoeld als single voor de Beatles, maar Paul McCartney, die ziet er niks in. En daarom neemt John Lennon een solo-versie op, waarop onder andere Eric Clapton, Ringo Starr en Yoko Ono meedoen. Nou, dan tot slot nog even naar deze dag in 1979. Dan gaat in New York op Broadway de musical Evita in première, over het leven van de Argentijnse presidentsvrouw Eva Perón. Hoofdrollen worden gespeeld door Patti LuPone, Bob Gunton en Mandy Patinkin. Er worden maar liefst 1568 voorstellingen van Evita gegeven. Ja, en dit nummer uit die musical, dat wordt een klassieker. Don't cry for me, Argentina. The truth is, I never left you. Ja, don't cry for me, Argentina. En dan is het hoog tijd om de top 40 geschiedenis weer eens even in te duiken. En dat doen we vandaag precies 50 jaar terug. Het top 40 blaadje van 25 september 1976 ligt hier voor me. En daaruit hoor je zometeen Rhiannon van Fleetwood Mac. Ook nog Jimmy James en de Vagabonds met Now's the Time. En eerst, nederpop. Pure, mooie, vrolijke, fijne nederpop van Pussycat. Dit is Smile.

0: zie en beleef tijdens Van der Veen op Stelten. Van vrijdag 25 tot en met zondag 27 september staat in Assen Warenhuis Van der Veen in het teken van een weekend vol activiteiten. Geniet van een knallend optreden van Mooi Wark en het DJ Jari Live. Inspirerende kookdemonstraties. Met daarnaast volle proeverijen, activiteiten en mooie prijzen om te winnen. Nieuwsgierig naar wat er nog meer te doen is? Kijk op vanderveen.nl. Kom langs en beleef het zelf. Tijdens Van der Veen op Stelten.
1: Wat was ik onzeker over mijn haarverlies. Gelukkig kwam ik in contact met Creativo Care in Emmen. Ze namen alle tijd. En wat ben ik blij met het resultaat. Het ziet er niet alleen mooi en natuurlijk uit. Mijn haarwerk zit ook nog eens comfortabel. Maak een vrijblijvende afspraak via creativocare.nl.
2: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
3: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
4: Zwaagstra.
5: In Hoogeveen. Profiteer nu bij Bosma Bedden. Tot 50% najaarskorting op complete bedden, boksprings, matrassen, bedbodems en dekbedden. Bosma Bedden in Assen en Groningen. Bosmabedden.nl.
3: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
6: Anderhalf minuut over 3:30 is dat alweer. Hier zijn de hoofdpunten uit het Drentse nieuws. Bij een vechtpartij in Meppel is vanmiddag iemand gewond geraakt. In een woning vonden agenten een slachtoffer met steek- of snijwonden. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De gewonde is meegenomen naar het ziekenhuis en de politie doet onderzoek. De gemeente Emmen wil voortaan eerder op de hoogte worden gebracht als Arriva extra controles uitvoert in het openbaar vervoer. Arriva voert sinds deze week extra perroncontroles uit om zwartrijders tegen te gaan. De gemeente was daar vooraf niet van op de hoogte. Burgemeester van Oosterhout van Emmen ziet dat in het vervolg liever anders. Volgens hem kunnen maatregelen gevolgen hebben voor de openbare orde rondom het station. En bij Emmen is vanochtend mogelijk een wolf aangereden door een busje. Het gebeurde op de N391. Medewerkers van de provincie en de dierenambulance hebben het dier meegenomen. En de wolf gaat nu voor verder onderzoek naar Utrecht. Het weer dan, Roland van der Zwaag.
7: Ook vanmiddag is het stralend zonnig bij middagtemperaturen zo rond de 20 graden. Dat bij een zwakke tot matige wind uit het zuiden. Vanavond weinig bewolking. Later tegen de nacht volgt er wel bewolking vanuit het westen. Nou, dan gaat de temperatuur dalen naar een graad of 9 tot 10. En regen valt er voorlopig niets.
8: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
9: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Soedan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
10: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
9: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
10: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
11: Autotaalglas zit echt overal.
12: Opgelost. Autotaalglas.
13: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
14: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
15: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
13: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
15: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
16: Studio Steenbergen.
17: 60s en 70s.
16: Met René Steenbergen.

0: Hé, René, word eens wakker.
1: Hé, wat?
0: Wat vind je van je nieuwe kussen?
1: Oh ja, heerlijk dit.
2: Radio Drenthe zorgt voor een heerlijke nachtrust.
3: Deze week maak je kans op comfortabele nieuwe hoofdkussens. Voor jou en je partner.
2: Meer weten over deze rustgevende prijs? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
3: Slapen als een roos.
2: Met Radio Drenthe.
3: Altijd in de buurt.
0: Dunkt, die kussens zijn net even te goed.

Lekker stukje flower power, hè? Met de Love and the Spoonful. En Daydream, ook nog de Golden Earring en Weekend Love. En ook nog de Rolling Stones met It's All Over Now. Nou, dat geldt nog niet voor dit programma. Nog een klein kwartiertje op de teller. En ik heb vandaag ook weer zo'n zo'n kleine muzikale krent uit de pap meegenomen. Laat het zo maar even noemen. Zo'n liedje waarvan ik hoop dat je een tijd niet gehoord hebt. En waarvan je denkt, hé, wat leuk dat die weer eens tevoorschijn komt uit die oneindige platenkoffer. Ik heb vandaag een stukje Nederpop daarin. Dat was wel een band om trots op te zijn. Een beetje te vergelijken met Toto uit Amerika, zou je kunnen zeggen. Want Toto begon ooit ook in Los Angeles als een sessieband, een studioband. En die speelde allerlei hits in voor allerlei Amerikaanse artiesten. Vaak werden dat hele grote hits. Bijvoorbeeld in het geval van Toto. Dat hele album Thriller van Michael Jackson is zo'n beetje door Toto ingespeeld. Nou, in Nederland had je iets vergelijkbaars. Ook een groep studiomuzikanten waren vooral druk bezig in de Wisseloord Studios in Hilversum. De grote man achter die studioband was Pim Koopman. Drummer van Kajak, ook daar zat hij ook in. Maar met zijn studiovrienden begon hij ook ooit een band. Die heette Diesel. En die ken je ongetwijfeld nog van die zomerhit Sausalito Summer Night. Dat werd niet alleen in Nederland een grote hit, maar bijvoorbeeld ook in Amerika en Canada. Nou, ze hadden nog twee hits. Naast Sausalito Summer Night bijvoorbeeld Going Back to China. En die derde, die vond ik dan weer een keertje leuk om vandaag mee te nemen. En die ligt dus nu op de draaitafel. Ja, rinkelt er weer een belletje in je achterhoofd? Ik hoop het. Down in the Silver Mine.

0: Ik vind het altijd fijn als er een liedje van Creedence Clearwater Revival op mijn platenstapeltje ligt. Nou, dat is vandaag gelukkig ook weer gelukt. Down on the Corner. En daarmee zijn we alweer een beetje in de absolute eindfase van dit radiouurtje. En dat betekent de jukebox. En daarvoor neem ik je mee naar deze dag in 1975. Want dan zendt de Tros, oftewel de... Tros! De eerste aflevering uit van Baretta. Een serie over een politieman in Burger in New York. Robert Blake die speelt Baretta met zijn onafscheidelijke witte kakatoe. Dat komt u nog. Nou, de tune, Keep Your Eye on the Sparrow, die wordt gezongen door Mary Clayton en die klinkt zo.
1: Keep your eye.
0: Ja, op een gegeven moment hoort Sammy Davis Jr. hoort dat liedje. Die denkt, hey, daar ga ik mijn eigen versie van maken. Nou, had hij goed gezien, want het wordt een grote hit. 3 weken nummer 1 in Nederland. Nou, die hoor je zometeen. Maar als we toch al een beetje in die tv-geschiedenis zitten. Ja, dat Baretta was 1975. Precies 5 jaar daarvoor, deze dag in 1970... wordt in Amerika de eerste aflevering uitgezonden van The Partridge Family. Come on.

En dat is een comedyserie over een muzikaal gezin dat allerlei avonturen beleeft als ze op tour zijn in een oude schoolbus. Nou, met name hoofdrolspeler David Cassidy wordt een tieneridool, begint later een solo-carrière. En ja, vanuit die tv-serie komen ook allerlei hits. Dus ja, je voelt hem al aankomen. Ik ga het muntje in de jukebox gooien. Zometeen dus, zoals gezegd, Beretta van Sammy Davis Jr. Beretta's Theme, zoals het officieel heet. Maar eerst ga ik de naald op de plaat zetten voor de Partridge Family. Dit is I Think I Love You.

0: op Duitsland.
1: Als lid krijg je 30% extra korting op de outletprijs. Van veel merken, zoals Nike, Levi's en Adidas. Deze week donderdag tot en met zaterdag. Word gratis lid op designeroutletochtrop.nl.
2: En dan nu het weer. Het wordt een mooie dag met temperaturen die op kunnen lopen tot 80 graden. Het is overwegend droog met af en toe kans op een aufguss. Later op de dag koelt het af met hier en daar een drankje. Ook de komende dagen blijft het heerlijk Anholts weer.
3: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
4: Nieuw bij Marktkauf Meppen. De Marktkauf app. Download nu gratis deze app en ontdek het zelf. Activeer exclusieve coupons, spaar punten en pak direct extra voordeel op je boodschappen. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
5: Hey, schat, tel je nu alweer schaapjes?
6: Ja, ik lig al uren wakker.
5: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker, de beddenspecialist van het Noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
7: Lekker slapen, Dekker slapen.
8: Dekkerslapen.nl.
9: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
10: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
11: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Premier Jette gaat zo snel mogelijk praten met 6 oppositiepartijen over steun voor de begroting. In zijn wekelijkse persconferentie zei Jetten dat er na de algemene beschouwingen een aantal voorstellen is bedacht, bijvoorbeeld over de toekomst van het sociale stelsel en de economie. De coalitie gaat praten met PRO, JA21 en SGP en de kleine middenpartijen ChristenUnie, 50PLUS en Volt. Die gesprekken beginnen mogelijk morgen al. De banken hebben geen tuchtrechter meer. De stichting die controleert of medewerkers van banken zich houden aan hun bankiers-eed is ermee gestopt. Volgens de stichting Tuchtrecht Banken loopt de samenwerking met banken niet goed. Sinds de kredietcrisis in 2008 moet iedereen die bij een bank werkt een eed afleggen dat hij zich integer zal gedragen. Bij een klacht kan een straf volgen, zoals een beroepsverbod. De stichting wil dat er een onafhankelijk toezichthouder komt. De politie heeft 2 mannen aangehouden voor de inbraak in een brandweerkazerne in Moordrecht in juli. Dit jaar is al meer dan 85 keer ingebroken bij brandweerkazernes. De criminelen zijn daar op zoek naar zwaar gereedschap dat ze kunnen gebruiken bij andere inbraken. De 2 mannen komen uit Gouda en Breukelen. Of ze met meer inbraken te maken hebben, wordt nog onderzocht. De grootste luchthaven van Milaan, Malpensa, heet vanaf vandaag naar de Italiaanse oud-premier Silvio Berlusconi. De wijziging van de naam werd 2 jaar geleden al aangekondigd en is nu officieel. De regering Meloni heeft de verandering doorgevoerd. Berlusconi's partij Forza Italia is daar onderdeel van. Op het besluit kwam kritiek vanwege de vele schandalen rond Berlusconi in zijn tijd als premier. Dan het weer. Het is zonnig bij 19 graden in het noorden tot 23 graden in Limburg. Vannacht meer bewolking. Het wordt minder koud dan de afgelopen nacht. Morgen bewolking en kans op een bui. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
13: Echt waar, joh?
12: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
14: Oma!
15: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
16: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
17: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
16: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800
3: 18-19.
17: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
0: Nu bij Ben, dubbel dikke data.
13: Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
18: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
10: Radio Drenthe.
19: Studio Steenbergen.
10: Met René Steenbergen.
20: Ik heb er zin in.

0: Ja, dan voel je toch altijd wel even weer oud als je dan even kijkt wat voor jaartal er bij zo'n liedje hoort en dat dat al 41 jaar geleden blijkt te zijn.
1: Studio Steenbergen.
2: Met René Steenbergen.
0: Ja, een beetje het begin van de muzikale zegentocht van Madonna, zou je kunnen zeggen. Material Girl. En daarmee is het 9 minuten over 4. Snel even over naar mijn Material Boy. En dat is Ruben Koren.
3: Goedemiddag, Ruben. Material Boy.
0: Heb je weer hoofdkussens meegenomen?
3: Ik heb twee stuks meegenomen. Nou, de kast raakt wel een beetje leeg, moet ik eerlijk zeggen. Want die geven natuurlijk al de hele week weg, die hoofdkussens. Ja. Maar nee, zeker twee meegenomen, hoor.
0: Belangrijker nog, heb je ook de sleutel van het schapenhok meegenomen?
3: Ja, zeker. Ook meegenomen. Nou, ze staan hier inderdaad om de hoek in de stal. Het is dringend geblazen, maar nee, ook dat komt goed straks.
0: Nou, dat lijkt me een heel goed plan. Dan gaan we daar straks verder over mekkeren. En dan gaan we weer twee van die hoofdkussens uitdelen. Hè? Ja, schaapje stellen doen we straks na 4:30. Verder staat er een bijzonder weekend voor de deur. Morgen is het namelijk 15 jaar geleden dat Harry Musquet overleed.
3: Ja, dat is toch voor velen tot op de dag van vandaag een pijnlijk moment in de geschiedenis.
0: Ja, en dan helemaal 15 jaar alweer.
3: Ja,
0: zo'n bijzonder getal. Nou ja, dat vinden verschillende organisaties ook. Dus er wordt komend weekend van alles over rondom georganiseerd. En daar gaan we het zo meteen eens even uitgebreid over hebben. Maar er rollen hier ook andere zaken van de telex, hè?
3: Ja, dit is toch bizar nieuws. Hè? Dit kan niet waar zijn, zou je zeggen. Het is echt zo. Het is een beetje de wet van Murphy, hè? Dat als één ding tegen zit, dat er dan meer tegen zit. Nou, een paar mensen in het Amerikaanse Fort Lauderdale, dat is in Florida, die hadden een kraan gehuurd om te helpen bij de verbouwing van hun huis. Nou, die kraanwagen die viel tijdens de werkzaamheden om. Dat is natuurlijk al verschrikkelijk. Belanden daar op het dak. Nou, dat is natuurlijk ontzettend vervelend. Schade was wel te repareren, zou je denken. Weet je wat? We boeken er gewoon een tweede kraan bij om de boel weer weg te takelen. En dan beginnen we rustig opnieuw.
0: Oh ja.
3: Maar wat is er gebeurd? En je raadt het nooit. Je voelt het ook weer een beetje aankomen. Die tweede kraan die viel bats bovenop die eerste kraan. Niemand raakte gelukkig gewond. Dus we kunnen het met een kleine glimlach op onze neus wel vertellen. Maar inmiddels heeft dat huis twee kranen op zijn dak liggen.
0: En nummer drie is onderweg?
3: Ja, dat hoop ik wel. Ik zou het niet aandurven. Maar goed, ik wens je veel succes daar.
0: En laten we eerlijk zijn, verbouwen, het is altijd al zo'n gedoe.
4: Moet je zien, hier, hier hangt een hele tros draad, hangt, hier staat gewoon stroom op. Als je bij onze broodrooster aandoet, komt er rook uit de televisie en dan schieten er twee tosjes uit de dvd-speler, hè, man. En die mannen hebben geen schoenen aan, nee, die hebben containers puin onder de poot, hè, man. Als je ooit aan een verbouwing begint, kun je het best aan het begin van een verbouwing even voetbalschoenen kopen met ijzeren noppen, even over je parketvloer heen schuren, heb je dat maar gehad, ja? En je krijgt ze ook niet goede bouw. Je krijgt ze ook niet. Ik kan eindelijk gaan in goede bouwvakken. Had ik zo'n Bob de Beelder. En de belooft Bob de Beelder langs te komen. Hè? En dan komt hij alleen nog maar kijken. Na mijn openliggende badkamer. Hartstikke vrolijk. Red Bull, Red Bull, Red Bull. Ja, koelt, ja, koelt, ja, koelt. Red Bull. Wel let dat doen. Kijk, daar zijn de bouwvakkers. Heren, kom gauw binnen. Hier staat 500 liter koffie. Bouw, bouw, bouw, bouw. Volgende dag, 7:30, daar zijn ze al. Hecht, lekker vroeg. Heb het jammer, 8:30. Terug naar de zaak. Buisje vergeten. Smiddags om 3:30 terug. Nou, als er nog een bak hier zit. Nee, ho, meneer Visser, dit lijkt alleen maar een beetje scheef. Wacht, ik zet even een kopje neer. Hou je hoofd nou schuin. Kijk nou eens terecht. Bouw, bouw.
1: Studio Steenberg.

0: altijd fijn, altijd lekker. Even een stukje QB and the Blizzard en Apple Knockers Flophouse. En ja, vandaag moet het helemaal. Of eigenlijk morgen, want dan is het de datum. Morgen is het alweer 15 jaar geleden dat Harry Musquet overleed. 15 jaar, we hadden het er net al even over, Ruben. Hè?
1: Ja, klopt.
0: Extra bijzonder. En ja, dat merk je ook wel, want er wordt van alles georganiseerd. En het epicentrum van alle activiteiten, zou je wel bijna kunnen zeggen, dat is natuurlijk het QB Museum in Grollo. En de grote conservator daar. Dat is oud-collega Sjoerd Looyinga.
2: Ja, epicentrum vind ik wel een goed woord.
0: Ja, toch?
2: Wij zijn ook een beetje getroffen door de laatste aardbeving namelijk.
0: Ja.
2: We hebben wat scheuren in het museum inmiddels.
0: Ja, ja.
2: Maar het museum gaat gewoon veilig open. Dat... Ja.
0: Mooi dat je even weg kon, Sjoerd, want ik kan me voorstellen dat het druk is.
2: Ja, ik kom nu van het kerkhof. Zelfs daar waren allemaal mensen die mij aan de praat hielden en ook nog van alles moesten weten. Dus het is inderdaad voor mij ook ieder jaar weer een verrassing hoeveel mensen ja, met hun verhalen komen, loskomen, letterlijk op pad gaan naar het noorden. We hadden vanochtend twee dames uit Brabant. Komen even kijken, even voelen.
0: Ja, moet je nagaan.
2: Morgen wordt het waarschijnlijk te druk, dus we komen nu maar even.
0: Oh ja.
1: Ik begrijp dat zijn graf is opgeknapt, hè?
2: Ja. Dat is ook een heel verhaal. Uiteindelijk is Harry begraven de zaterdag nadat hij is overleden in besloten kring. Maar daarna was het helemaal geen besloten kring meer. Toen werd het heel druk op die begraafplaats in Rolde. Achter die Jacobuskerk. En dat graf is in de loop der jaren heel slecht onderhouden. Het was ook niet direct de eerste taak van het museum om dat te gaan doen. En we zagen Harry letterlijk steeds verder wegzakken.
0: Mm.
2: En dan krijg je dus opmerkingen van fans van, dit kan toch niet, jongens.
0: Nee, dat moet natuurlijk wel een beetje netjes erbij liggen. En dat is nu gebeurd dus.
2: Harry is gestut, Harry heeft een fundering gekregen. En het is nu weer echt een mooie plek om te bezoeken.
0: Ja. Morgen dus, exact 15 jaar geleden, ik neem je even mee terug naar, naar die avond, hoe dat toen ging, hoe dat bekendgemaakt werd. Dus dat was 26 september 2011.
3: De Drentse blueslegende Harry Musquet is in zijn woonplaats Rolde overleden. Harry Musquet werd bekend met QB and the Blizzard. Deze bluesgroep werd in 1964 opgericht en brak een jaar later nationaal en internationaal door. Naast voorman van QB and the Blizzard is Harry Musquet in Drenthe ook bekend van RTV Drenthe's muziekprogramma Harry's Blues. Musquet kreeg in zijn leven diverse onderscheidingen, waaronder een gouden harp, een Edison en een koninklijke onderscheiding. Harry Musquet is 70 jaar geworden.
0: Ja, dat was die officiële bekendmaking toen.
2: Nou, dat ging raar, hè? Want dat hoor je hier ook al een beetje. Dit is niet een officiële nieuwslezer van Radio Drenthe. Het was gewoon de avondredacteur.
0: Ja.
2: Er werd ineens gebeld van, Johan Derks heeft net op tv gezegd dat Harry Musquet dood is. Dan moeten we er wel iets mee gaan doen.
0: Ja, wat natuurlijk best wel gek was, want Harry liep hier ook de deur plat. Dus het is wel gek dat je dat dan weer via zo'n omweg moet horen. Maar ja, goed, zo gaan die dingen.
2: En toen stond er 's nachts en 's avonds de muziekcomputer aan. En dan moest hij worden onderbroken voor een extra nieuwsbulletin. Dus dit was voor haar ook een debuut, denk ik, om de magische knop in te drukken voor breaking news.
0: Ja, nou, Muziek Midden Nederland schrok er best wel van. En ja, hoe dat dan gaat, dan komen er allerlei reacties op dat overlijden van zo'n legende. Bijvoorbeeld door de man die in de laatste periode vooral nauw samenwerkte met Harry. Sterker nog, hij produceerde het laatste album, Cats Lost, de zelfverklaarde neef van Harry Musquet. Daniel Loos, en die reageerde op het overlijden van Harry.
4: Ja, laat ik eerst zeggen dat er een hele bijzondere man uit de tijd kwam, is een bijzondere kerel en die zoveel mensen zoveel bracht heeft en de man die zo verschrikkelijk mooi kon zingen, zoals het uit de tien en met gevoel en met het hart op de goede steen. De aria in zijn tijd, en dat moet ik ook terugkijken, maar toen was ik er nog helemaal niet, maar toen heeft hij laten zien dat het niet uitmaakt waar je wegkomt. En dat je dan toch de grootste bluesman van je land kunt worden. Dus het maakt ook niet uit dat je in Drenthe komt. Ik zat laatst naar een serie te kijken over cowboys en indianen. En er was een indianenstam en die zaten in de grote wigwam. En er zat ook eens een oude indiaan bij. En dat was net mus. Dat was, heb ik hem ook verteld. Harry was ook een soort oude indiaan. En een oude bedoel ik op een goede manier. Een wijze. Een wijze oude man. Het was een wijze man, hoor, Harry.
0: Ja, Daniel O, u zei dat naar aanleiding van het overlijden van Harry. En ik begrijp wel wat hij bedoelt met wijze indianen. Ja. Ik heb wel eens met hem in de auto gezeten, eindrijden. En dan kwamen er ook complete preken uit.
2: Ja. Toevallig vorige week kwam ik hem tegen. Daar kom je bijna nooit in het wild tegen. Maar dan ineens toch kruisen onze paden weer. En ging gelijk weer over QB.
0: Ja, hè?
2: Direct weer, ja.
0: Ja, het was wel bijzonder. En we hadden het er net al even over. Harry had hier natuurlijk dat bluesprogramma, Harry's Blues. En in die tijd, dan hebben we het meer dan 20 jaar geleden. Toen was ik hier, deed ik hier een middagprogramma. En was ik ook een soort van muziekredacteur. En dan kwam Harry altijd even kijken wat de nieuwe blues-cd's waren. En wat hij kon gebruiken. En dat kwam hij dan weer lenen. En dan dacht ik af en toe wel, wauw, sta je gewoon met Harry Musquet te kletsen. Hè? Mm-hmm. En dan kwam hij weer binnen en was er, René, hey, nog wat voor mij. Was altijd leuk. En af en toe zat hij dan ook in het programma. Ik ben vanochtend even mijn archief ingedoken.
2: Hij zat wel eens
0: bij mij in de radioshows middags. En ik vond foto's terug van 23 jaar geleden. November 2003. En,
1: hij zag er goed uit, René, mag ook gezegd.
0: Voor de mensen die radio zitten te kijken, kun je nu een piepjonge René zien. Ja. En dat was in de tijd dat hij een cd had uitgebracht met allerlei John Lee Hooker covers. Want daar was hij groot fan van, hè?
2: Ja, en hij heeft een mooie Amerikaanse t-shirt aan, zie ik. Wat hij gekocht heeft in een boekenwinkel daar.
0: Ja, en zijn Amerikaanse petje op, geloof ik. Dat petje is nu in het museum, geloof ik, hè?
2: Dat is in het museum en het is een van de meest gefotografeerde onderdelen. Want dat petje komt op heel veel foto's van Harry voor. En bij je optreden had hij dat natuurlijk jarenlang op zijn hoofd staan. Maar het is maar één petje geweest. Dus je weet, het staat wel stijf van.
0: Ja, oké. Dus het is wel goed gedesinfecteerd voordat het in de vitrine gezet is bij jullie. Ja. Goed, nou tot zover even dan die herinneringen. Want Sjoerd, we hebben het er al over. Morgen is officieel het 15e jaar. Hè? 15 jaar geleden dat Harry overleed. En er wordt van alles georganiseerd. Laten we er even in vogelvlucht doorheen gaan. Wat is er bij jullie in het museum te doen?
2: Wij zijn open gewoon tussen 11 en 5 uur. Voor iedereen. Om even binnen te komen, een praatje te maken. Oude bekenden te treffen, de nieuwe expositie te zien. Of we gewoon even stil te staan in de boerderij. Want dat willen mensen soms ook alleen maar even kijken.
0: Ja.
2: We branden een kaarsje op de balie. En er staat een foto van Harry naast. En Harry's neef heeft dienst morgen.
0: Ah,
2: Harry 2 noemen we hem altijd. En, dus je kunt ook nog de familieverhalen met deze meneer doornemen.
0: Ja, en even voelen die plek waar die muziek opgenomen is vroeger.
2: Ja,
0: waar
2: niet Harry, vragen of je ook even in de bedsteen moet liggen.
0: Want dat mag niet.
2: Dat mag niet.
0: Nee, dat kan niet. Hè?
2: Nee, die vraag komt steeds vaker voor. En voor de rest is het natuurlijk Blues Village Grollo. Er komt morgen een oude Amerikaanse schoolbus het dorp binnenrijden. Met erin 38 mensen die zijn op bedevaart. Die starten in Assen.
0: Wow.
2: Dan gaan ze de geschiedenis van Harry Musquet meemaken on the road. Dus ze gaan in Assen op plekken kijken waar hij gewoond heeft. Of andere belangrijke dingen. En daarna gaan ze naar Grollo. Onder andere naar de steen. Die daar
0: een soort bedevaart.
2: Een soort bedevaart. Ja. En ze komen ook langs het museum. En die zijn een hele middag onderweg met Tim Knol.
0: Ja.
2: En Tim gaat zich laten inspireren. En door de mensen in de bus, maar ook door de omgeving. En de verhalen over Harry Musquet. En die gaat daar wat liedjes ook bij zingen. Dus ik ben ook heel benieuwd wat dat gaat worden.
0: Is dat weer in combinatie met een wandeltocht? Want daar is Tim tegenwoordig heel druk mee.
2: Ja, klopt helemaal.
0: Dus een mooi stukje wandelen door de omgeving van Grollo. Ja. En aan het eind komt daar dan een liedje uit.
2: Uiteindelijk wel, ja. Dus die zullen we ongetwijfeld ook nog een keer kunnen laten horen, hoop ik. En wat er ook gebeurt in de kerk in Grollo is een expositie met bijzondere kunstwerken die nog niet vaak getoond zijn. Met allemaal één onderwerp, namelijk Harry Musquet. Op allerhande manieren uitgebeeld.
0: Ja.
2: En ja, natuurlijk in Assen is het morgen het grote festival. Hè?
0: Juist.
2: Crossroads, met daar ook een eerbetoon.
0: Wilde ik het even over hebben. Het Crossroads Festival. Met natuurlijk een hoofdrol voor Harry. En verder is er van alles te doen op bluesgebied. Het is echt te veel om op te noemen wat daar allemaal te beleven is. Maar ik wil toch even een bijzondere film daaruit uitlichten, Sjoerd. En daar heb jij ook weer van alles mee te maken.
2: Ja, ik had hem net nog in de tas. Maar die is inmiddels ingeleverd bij de techniek van de kolk. En die zijn hem nu even aan het testen. Het gaat om beelden gemaakt in 1999. Tijdens de reis van Harry met Albert Haar naar Amerika. 36 uur ruw materiaal is teruggebracht naar een aantal clips. En de clip die gaat over de crossroad waar Harry dus gestaan heeft. Letterlijk midden op de kruising. Dat verhaal is morgen in een clip van ongeveer 12 minuten te zien en te horen. En dan hoor je ook iets meer over de man Musquet en de kennis die hij heeft van de geschiedenis van de bluesmuziek. Maar ook heb je een beetje meer een beeld hoe hij zich heeft laten inspireren. Juist door die crossroads. En heel mooi de parallellen die hij trekt tussen Drenthe, het platteland, en het Amerikaanse platteland bijvoorbeeld.
0: Ja, want die zijn er wel degelijk.
2: Nou, zeker.
0: Ja. Oh, mooi. Oh, dat alleen al is al reden genoeg om naar de nieuwe kolk te gaan.
2: Ja, en daarna komt dan Erwin Java, die dan muzikaal nog een
0: De Erwins, hè?
2: Ja, ik hoop dat die ook even kijkt naar die film. Misschien gaat hij daar nog op inspelen. Dat zou helemaal mooi zijn. Met Erwin Nijhoff als zanger. Dus dat wordt een heel bijzonder moment ook weer.
0: Ja. En over Erwin Nijhoff gesproken, want Erwin die laat ook van zich horen bij RTV Drenthe, want uit uiteraard dragen wij via RTV Drenthe ook ons steentje bij. Het wordt eigenlijk ook al een beetje een jaarlijkse traditie. Een paar jaar geleden was er het muzikale theaterspektakel So Many Roads. Ja, niet echt een musical. Ja, nou, muzikale theatervoorstelling. Een spektakel waarin Erwin de hoofdrol speelde. Nou ja, als je radio zit te kijken, krijg je de beelden erbij. En anders dan kun je denk ik met alleen geluid er ook wel iets bij voorstellen.

0: als je het niet meer weet, zing een liedje. Zing!
1: Ja, maar ik heb geen thuis, ik heb geen huis. Waar moet ik in godsnaam waar? Zing! So many roads to travel.
2: So Many Roads is het muzikale theaterspektakel dat geregistreerd is, gelukkig wel. En dat is morgen op TV Drenthe te zien. Een keer om 12 uur en een keer om 3 uur. Dus dat is ook goed om te weten. En verder is het misschien ook wel even aardig om de aandacht te vestigen op de hele podcast Harry, die ooit gemaakt is door collega Roy van Gol. Waarin je de hele omgeving van Harry hoort spreken over hem. Bijvoorbeeld Erwin Java en uiteraard de snor.
3: Toen QB met Desolation kwam, toen was ik totaal niet meer geïnteresseerd in die Nederlandse beatbandjes. Want dat was echt de blues rechtstreeks uit zijn hart wat Harry deed. En Harry was niet de beste zanger van Nederland, maar Harry kon wel het beste zijn emoties prijsgeven en tonen. En dat kwam binnen, jongen, dat was niet te geloven.
4: Nou ja, je deelt dingen die je met anderen niet deelt, ja. Met Harry, weet je wel, was het gewoon, ja, dat was een klik. Dus ja, als hij nog had geleefd, hadden we ongetwijfeld nog met elkaar gespeeld. Nobody will see me
3: when I get weak inside. Nou, toen hij dood was, had ik dan moeite mee. Ik heb echt wel een paar jaar gehad, dan zette ik niet een plaat van Harry op. In de auto zette ik hem uit, bijvoorbeeld als hij toevallig langskwam. Dat vond ik niet prettig.
2: Ja, dit zijn al zo even wat fragmentjes uit de podcast Harry, gemaakt door Roy van Gol en te vinden via de site van RTV Drenthe. En ook wel op de streamingsdiensten.
5: Ja, het ging over Desolation, hè, 60 jaar geleden uitgebracht het album. En daarover gaat ook een deel van onze expositie. Dus
2: kijk, nou,
5: zelfs deze fragmentjes zijn ook data.
2: Ja. Goed, vanavond gaat het allemaal gebeuren. Hè? Is, een beetje, is er nog een soort van officieel aftrapmoment, Sjoerd?
5: Ja, jij noemt hem altijd Cowboy Meijers, Egbert.
2: Ja, Egbert. Ja.
5: En die gaat een lezing houden over Window of My Eyes. Dus ik ben heel benieuwd wat voor onthullingen we ons te wachten staan. Hij is natuurlijk redelijk close met Muskee geweest in de beginjaren. Toen hij op zijn kleine poegie door Gullo reed. Ja. Dus ik ben heel benieuwd wat mensen daar vanavond gaan horen bij de opening van die expositie.
2: Het wordt een mooi weekend, dat kan niet anders. En ik begrijp ook wel, we hebben nu zoveel dingen behandeld de afgelopen minuten. Misschien het handigste om gewoon even naar de site van het QB Museum te gaan. En heb je alles nog even netjes op een rijtje.
5: Precies.
2: Oké. Okay. Sjoerd, snel door met je voorbereidingen. En nu weer naar het museum toe? Of wat moet je doen?
5: Ik ga nu naar de kerk.
2: Ga naar de kerk. Nou, kom je ook nog eens in de kerk.
5: Dankjewel. Ja, mooi.
2: Fijn dat je er was, Sjoerd. En we hadden het al even over Window of My Eyes. Daar is op het laatste album, Cats Lost, een soort van vervolg op gemaakt. En dat vind ik nog altijd zo mooi. En vandaar dat ik dat met alle liefde even draai. QB and the Blizzards. Dit is Low Country Blues.

0: struinen, sneupen en schatzoeken opgelet. Aanstaande zondag van 10 tot 4 is er weer de Vlooienmarkt in de Flower Dome in Eelde. Een dagje uit voor de hele familie. Kom ook!
1: Gezellig naar Vitalis!
0: Vitalismarkten.nl.
2: Wil je maximale zichtbaarheid in Noord-Nederland? Kies Green LED Walls aan de A28 bij Assen. Twee megagrote LED-schermen van 100 vierkante meter zorgen voor de grootste exposure in de regio. Met gemiddeld 38.000 voorbijgangers per dag bereik je razendsnel jouw doelgroep. Al vanaf €525 per maand krijg je 3000 views. Goed voor zo'n 25.000 voorbijgangers bereik. Meer info op greenledwalls.com.
3: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
4: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van e-beheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
5: Met een elektrische rolstoel van Mobifiet kiest u voor meer gemak, mobiliteit en zelfstandigheid. Thuis en onderweg. Kom langs of ga naar mobifit.nl.
6: November, 30 jaar kunstmaand Ameland. Op 40 plekken ontmoet je internationale kunst. Is er muziek? Zijn er films, rondleidingen en verhalen die je meenemen? Laat je verrassen en vier ons jubileum mee. Kijk op kunstmaandameland.com.
7: 2,5 minuut over 16:30. Beetje aan de late kant en daarom snel naar Ruben Koren met het regionale nieuws.
8: Goedemiddag. In Emmerik-op-Waskuum is afgelopen nacht een 39-jarige man gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde aan de Runde Noordzijde in het dorp. De gewonde man is naar het ziekenhuis gebracht. Bij die steekpartij zijn vermoedelijk twee verdachten betrokken, zegt de politie. Zij zouden na het incident in twee verschillende auto's gevlucht zijn. Beide verdachten zijn nog voortvluchtig. Ook in Meppel was een steekpartij eerder vandaag. Dat gebeurde in een huis aan de Papaverstraat. In die woning vonden agenten een slachtoffer met steek- of snijwonden. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De gewonde man is meegenomen naar het ziekenhuis en de politie doet onderzoek. De gemeente Emmen wil voortaan eerder op de hoogte worden gebracht als Arriva extra controles uitvoert in het openbaar vervoer. Arriva voert sinds deze week extra perroncontroles uit om zwartrijders tegen te gaan. Het bedrijf had de gemeente daarvan niet vooraf op de hoogte gesteld. De burgemeester zou dat in het vervolg graag anders zien. De extra controles kunnen volgens hem namelijk gevolgen hebben voor de openbare orde rondom het station. Tot zover het belangrijkste nieuws. Meer lees je natuurlijk altijd in onze app en de website rtvdrenthe.nl.
7: Gaan we naadloos door naar het weer. Roland van der Zwaag.
9: Ook vanmiddag is het stralend zonnig bij middagtemperatuur zo rond de 20 graden. Dat bij een zwakke tot matige wind uit het zuiden. Vanavond weinig bewolking. Later tegen de nacht volgt er wel bewolking vanuit het westen. Nou, dan gaat de temperatuur dalen naar een graad of 9 tot 10. En regen valt er voorlopig niets.
10: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
11: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
10: Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
12: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
13: Hans, waar liggen de regenjassen?
14: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe
15: geeft ruimte.
16: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt... Oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
17: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
18: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
19: Studio Steenbergen.
20: Met René Steenbergen.

0: Swing Out Sister heette de band. Surrender heette het liedje. En daarvoor nog Billy Ocean met Red Light Spells Danger.
1: Maak kans op een setje zachte, rustgevende hoofdkussens.
0: Nou, geen danger, maar wel even red light. Het is tijd om je even een alarmpje te geven, want het is weer zover.
2: Schaapjes tellen.
0: Schaapjes tellen. We doen dat de hele week al. En dat heeft alles te maken met die leuke prijs. Ik vind het echt een leuke prijs ook.
2: Ja, nou, en het is ook denk ik een prijs die in veel gevallen best nodig kan zijn. Sinds ik Wim hoorde vertellen afgelopen maandagochtend... dat een goed kussen maximaal 5 jaar meegaat. Ja, ik slaap slecht sinds dat moment.
0: En toen dacht jij ook van, geen idee wat er allemaal in mijn kussen leeft.
2: Nee. Misschien moet je dat eens een keer onder een microscoop leggen.
0: Nou,
2: weet
0: misschien
2: je wel.
0: Beter van niet.
2: Die wandelt zo mijn bed af, denk ik.
0: Goed. 2 fijne hoofdkussens kun je winnen en we kunnen niet genoeg benadrukken. Het is niet van dat van die flubbertroep wat na een half jaar weer af is. Nee, dit is echt wel het professionele spul.
2: Ja, hè? Lekker man. Ja, zeker.
0: Voor een heerlijke, gezonde nachtrust. En niet 1, 2 kussens. Hartstikke fijn. En daarmee gaan we schapen tellen. Want ja, lekker slapen heeft alles te maken met schaapjes tellen om lekker in te dommelen. Het werkt als volgt. Mocht je het nog niet meegekregen hebben hoe het spelletje werkt. Ik ga 2 plaatjes draaien. Dus dat betekent de komende 5-6 minuten moet je even nog meer alert zijn dan normaal. Voor wat betreft dit buitengewoon informatieve radioprogramma. En goed opletten wanneer je schapen hoort en hoeveel. En ik heb de afgelopen dagen echt al van alles voorbij horen komen. Van 1 schaap tot, nou volgens mij wel 68. Nou nee, dat is een beetje overdreven, maar het kan van alles zijn.
2: Ja, er zit geen grens op, hè?
0: Nee, geen ondergrens en geen bovengrens. Het belangrijkste is dat je de oren spitst en eventueel met je telraampje of met je dikke viltstift en je memo-blokje naast de radio gaat zitten. Zet hem eventueel een beetje harder en let heel goed op hoe vaak je een schaap voorbij hoort komen in de komende 2 liedjes. Wat we vervolgens gaan doen, zo'n beetje in de laatste halve minuut van het tweede liedje gooien we de telefoonlijnen open. En ja, vervolgens takelen we mensen live de uitzending in. En de eerste die het goede antwoord heeft, het goede aantal schapengeluiden, die wint die 2 hoofdkussens. En het is niet zo ingewikkeld.
2: Nee, het is helemaal niet ingewikkeld.
0: Nee. Dus ja, gespitste oren, die zijn nodig. En ja, het kan dus van alles zijn. Ja, vroeger stond op de mens erg hier niet spelletjes en zo altijd geschikt voor van 0 tot 80. Nou, dat geldt eigenlijk voor dit schapenspel ook een beetje.
2: Ja, hè? Absoluut.
0: Goed tellen, ik wens je veel succes. En we hebben een kleine 6 minuten. Succes!

0: heet het liedje Baby Don't Go van Sonny & Cher. En daarvoor nog onze vrienden van Kik is An en Kun Minder.
1: Maak kans op een setje zachte, rustgevende hoofdkussens.
0: Het is wel grappig om te zien, Ruben, hè, dat dan echt zo'n beetje wat we net zeiden, vanaf zo'n beetje de laatste minuut, de laatste halve minuut.
2: Dan begint die telefoonlijn te rinkelen als een gek, hè?
0: Dan gaan we die lijnen opengooien om te kijken of mensen goed genoeg geteld hebben. Ja, we hadden het er eerder dit uur al over, hè? Je had de kussens klaar liggen, je had de sleutel van het schapenhok. En nu is de grote vraag, hoeveel schapen zijn er voorbij gekomen in de afgelopen twee liedjes? Nou, we zullen maar eens even gaan kijken. Hallo, u zit op lijn 1. Wie is dit?
3: Ik ben G. Ambergen uit Koevoorde.
0: Dag G, goedemiddag. Hallo.
3: Hallo.
0: Hi. Nou, zeg het maar.
3: Nou, ik denk dat de schaapjes aan het slapen waren, want ik heb ze niet gehoord.
0: Dat de schaapjes zelf schaapjes hebben geteld misschien?
3: Ja, misschien wel.
0: Dus dan begrijp ik daaruit dat jouw antwoord 0 is,
3: nul. Ja, ik zeg 0.
0: Ben je daar heel zeker? Zat er niet ergens een verstopt mekkertje of zo?
3: Ik heb het niet gehoord.
0: En je bent echt met je oren in die radio geweest?
3: Eerlijk waar.
0: Je dacht, ik zal ze krijgen, die schapen. En dan komen ze niet voorbij. Nee. We waren een beetje flauw misschien, Gree.
3: Ja, nee. Ik dacht, snap het wel. Want het is zulk mooi weer. Die schaapjes zijn ook mooi.
0: Juist, dat is het. Ja. Nee, ik dacht ook een beetje. Ik heb de afgelopen dagen, de afgelopen week echt alle mogelijke en onmogelijke aantallen voorbij horen komen. Van 1 tot 10 en misschien nog wel meer ook. Ik denk, doe ik gewoon een keertje niks.
3: Nee, nou, dat dacht ik ook.
0: Ja, dat best een keer leuk.
3: Zulk mooi weer. Die schaapjes liggen lekker op de weg.
0: Dat mag best een keertje. Even een keer de schaapjes met rust laten. Morgen spelen we het nog twee keer. Ruben, jij gaat hem ook nog een keertje doen.
2: Ja, morgenmiddag, hè? De CISO zaterdagshow tussen 2 en 4. Dus zorg dat je daar sowieso bij bent.
0: Dat worden er vast meer dan 0. Maar dat weet je niet.
2: Ja, dat weet ik niet. Nee. Dan houden we nog even geheim.
0: Lieve Gree, jij krijgt 2 hoofdkussens van ons.
3: Nou, hartstikke fijn. Ik ben er gewoon blij mee.
0: Kun je vast gebruiken. Blijf even aan de lijn en dan gaan we dat zo snel mogelijk regelen met je.
3: Doen we.
0: Hey, fijn weekend. Joe, doei.
3: Ja.

0: Museumcollectie Brands bestaat 15 jaar. Ooit is Museumcollectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? Collectie-brands.nl. Je raakt er niet uitgekeken.
1: Ben jij nog niet overtuigd van de voordelen van zacht water? Kom langs in de showroom van Emisoft en dan weet ik zeker dat daar verandering in komt.
2: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
3: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
4: Emmen bouwt, werkt en draait. Achter de schermen zorgt Unica dat scholen, bedrijven en ziekenhuizen blijven functioneren. Met slimme, duurzame techniek. En mensen die aanpakken en vooruit durven te denken. Unica, geworteld in Emmen en landelijk sterk. Wij zorgen dat Drenthe blijft draaien. Unica, United can do.
5: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
7: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bijna 50.000 treinreizigers hebben last gehad van de spoorblokkade door actiegroep Extinction Rebellion van afgelopen mei. Het blijkt uit een analyse van de NS die is gedaan op verzoek van de PVV. Met de blokkade werd aandacht gevraagd voor de situatie in Gaza. Het treinverkeer rond Utrecht lag zo'n 2 uur stil. De directe kosten van de blokkade waren volgens de NS zo'n 100.000 euro... onder meer voor dranghekken en extra beveiliging. Het is nog onduidelijk of die kosten op de actievoerders verhaald kunnen worden. Oud-vicevoorzitter Kit de Jong van de FNV is de nieuwe voorzitter van de linkse fusiepartij Progressief Nederland, voorheen GroenLinks PvdA. Ze kreeg ruim 50% van de stemmen in een ledenreferendum dat Pro deze week heeft gehouden. In hetzelfde referendum besloten de leden dat Pro zich in het Europees Parlement aansluit bij de Europese Sociaaldemocraten, dus niet bij de Groenen. 65% van de Pro-leden maakte die keuze. De uitslag is een meevaller voor de partijtop die zich ook had uitgesproken voor aansluiting bij de Sociaaldemocraten. De uitslag van het referendum is bindend. Het Openbaar Ministerie gaat YouTubers Jan Roos en Dennis Schouten vervolgen. In hun programma Roddelpraat maakten ze 2 jaar geleden denigerende opmerkingen over het uiterlijk en de hygiëne van 2 onbekende vrouwen. Die deden aangifte. Volgens het OM draagt verbale agressie richting vrouwen bij aan een cultuur waarin ernstiger geweld mogelijk wordt. En op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is vanmiddag iemand doodgeschoten. Er is een verdachte opgepakt. De schietpartij was vlak bij de aanmeerplek van de pont over het IJ. Bij de aanlegstijger in Amsterdam-Noord zit veel horeca met terrassen. Het weer vanavond helder, in de loop van de nacht bewolkt met kans op wat regen. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Morgen wolkenvelden, af en toe zon en misschien wat regen. Het wordt 19 tot 22 graden. De dagen daarna meer zon en geleidelijk nog wat warmer tot 26 graden op dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
10: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel. Odido.
11: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
12: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
13: Opgelost, Autotaalglas.
11: Ontdek deze winter het pure noorden. voyagetravel.nl.
14: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
15: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
6: Radio Drenthe.
16: Studio Steenbergen.
6: Met René Steenbergen.

0: Zo heet het liedje ook. Lido Shuffle, dat was Boss Cakes.
1: Studio Steenbergen.
2: Met René Steenbergen.
0: 5:08 exact is het op de vrijdagmiddag. Langzaam maar zeker beginnen we hier in de studio een heel klein beetje aan het weekend te denken. Maar eerst gaan we terugkijken op de afgelopen radiodag. Dat doen we het komend uur. En wat is er aan actualiteiten, Ruben, op dit moment?
3: Ja, er gebeurt weer een hoop. Het laatste nieuws is dat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een onafhankelijk onderzoek laat uitvoeren naar de misstanden bij donorconceptie. Onlangs kwam natuurlijk naar buiten dat massadonor Simon uit Assen bijna 200 kinderen heeft verwekt bij vele vrouwen. En hij kon dat doen, terwijl het in jaren in beeld was bij allerlei instanties. Nou, hij is slechts één voorbeeld van de misstanden die binnen Nederland toch gelden binnen donorconceptie. Nou, met dat onderzoek hoopte de minister Sophie Hermans bij te dragen aan een gevoel van erkenning voor slachtoffers van donorconceptie. Want ja, je kiest er natuurlijk, als je daaraan begint, niet voor dat iemand al 199 andere kinderen heeft verwekt. Nee. In Emmekompas is afgelopen nacht een 39-jarige man gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde aan de Runde Noordzijde in dat dorp. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Bij die steekpartij zijn vermoedelijk 2 verdachten betrokken, zegt de politie. Ze zijn allebei nog voortvluchtig. En ook in Meppel was er een steekpartij, dat was eerder vandaag. Dat gebeurde dan weer in een huis aan de Papaverstraat in de Meppel. In die woning vonden agenten een slachtoffer met een steek- of snijwonden. Nou, wat daar precies is gebeurd is ook nog onduidelijk. De gewonde is in ieder geval meegenomen naar het ziekenhuis en de politie doet daar onderzoek naar.
0: Meer nieuws vind je 24 uur per dag in de app en natuurlijk ook op rtvdrenthe.nl.

0: grote hit op dit moment. Leuk hè, dat die country steeds een beetje populairder wordt in Nederland. Dat gaat de goede kant op. Bijvoorbeeld door dit soort liedjes van Ella Langley en Choose in Texas. En daarmee is het bijna 14 over 5. Een deskundige die wordt ingehuurd voor de afhandeling van schade door gaswinning blijkt niet onafhankelijk te zijn. Dat oordeelt de rechtbank Noord-Nederland. En dat kan grote gevolgen hebben voor veel mensen met aardbevingsschade. Collega Jelmer Guit legt uit hoe dat allemaal precies zit.
1: Er is een rechtszaak geweest van een inwoner van Norg. Die heeft schade aan zijn woning. En die schade is afgewezen door het Instituut Mijnbouwschade Groningen, het IMG. Ja. Die doet die hele mijnbouwschadeafwikkeling. En dat IMG dat huurt deskundigen in. En die gaan dan de schade beoordelen. Die komen langs. Die gaan dan kijken. Nou, komt jouw schade inderdaad wel of niet door een aardbeving? En in dit geval is dan geoordeeld. Nou, we gaan die schadeclaim afwijzen op basis van dat deskundige oordeel. Die meneer is naar de rechter gestapt. En vervolgens heeft de rechter gekeken naar hoe onafhankelijk die deskundige is. Mm-hmm. En dat is heel belangrijk. Want je wil natuurlijk een onafhankelijk oordeel en niet een partijdig oordeel. Nou, en in dit geval heeft de rechter besloten dat niet goed kan worden gecontroleerd of deze deskundige ook echt onafhankelijk is. En dat moet ik een beetje uitleggen.
2: Ja, want er is inderdaad onderzoek geweest door RTV Drenthe, Follow the Money en een aantal andere mediaorganisaties. En daaruit bleek dat sommige eigenaren van dat soort schadebureaus multimiljonair zijn geworden.
1: Ja, en dat is heel belangrijk, want die deskundige waar het over gaat, dat is een van de twee directeuren van het bureau DOG. Dat is een van de grotere schadebureaus. En die hebben wij ook onderzocht. Die meneer die heeft ontzettend veel geld verdiend. Tientallen miljoenen aan de schadeafhandeling. Is er naar DOG gegaan en daarmee ook naar de directeuren, de aandeelhouders. Mm-hmm. Nou heeft de rechter gezegd, zo'n directeur heeft een dusdanig groot persoonlijk belang dat we die niet zomaar als onafhankelijk kunnen bestempelen.
2: En omdat hij inderdaad geld verdient met die schadeafhandeling.
1: Inderdaad. En de rechter heeft daarmee verwezen naar ons eigen onderzoek. Mm-hmm. Die heeft dat gebruikt om aan te tonen, ja kijk, er is inderdaad heel veel geld verdiend. Daarnaast heeft de deskundige, deze directeur, de kans gekregen om te bewijzen dat hij bijvoorbeeld een groot deel van het geld, dat het niet bij hemzelf belandt, maar dat het vooral wordt uitgesmeerd over zijn eigen bedrijf. Dat heeft hij niet gewild. Hij wilde ook geen verdere vragen daarover beantwoorden. Mm-hmm. En er is een belangrijk document wat je moet invullen als deskundige. Een soort van uitleg waarom jij onafhankelijk bent. En daarin heeft hij niet opgeschreven dat hij ook de eigenaar van het bedrijf is. Nou, de rechter heeft dat allemaal meegewogen. En die heeft gezegd, nou, omdat jij dus directeur aandeelhouder bent en daarmee mogelijk dus een dusdanig persoonlijk groot belang heeft bij die schadeafhandeling dat er veel geld vrijkomt, mm-hmm, kun jij niet als onafhankelijk bestempeld worden.
2: Ja, dus het maakt in dit geval niet uit dat hij de schadevergoeding had afgewezen. Ook had hij je toegewezen, omdat hij er zelf geld mee verdient, zegt de rechter, je bent niet onafhankelijk.
1: Daar komt het wel een beetje op neer, ja.
2: Ja, wat kunnen de gevolgen hiervan zijn?
1: Ja, dat is eventjes de vraag. Want kijk, in deze zaak heeft de rechter bepaald, ja, wij gaan dat rapport dus dan niet gebruiken. De schadevergoeding is overigens toegewezen nu door de rechter. Dus degene die de zaak heeft aangespannen heeft dus wel een volledige schadevergoeding nu gekregen. Maar dus de vraag, wat betekent dit voor de rapporten die deze meneer eerder heeft gemaakt en misschien ook dus in de toekomst zou gaan maken? Want ja, wat betekent dat? Die zijn dus, daarin is hij dus blijkbaar ook niet onafhankelijk, zou je kunnen betogen.
2: Ja, dus eigenlijk zou hij dit soort schadeonderzoeken niet meer kunnen doen.
1: Nou, dat is inderdaad de vraag. Want zelf zegt het bedrijf overigens dat ze er niet aan twijfelen aan zijn onafhankelijkheid en dat ze niet iets gaan veranderen. Ja. Maar je zou natuurlijk met deze uitspraak in de hand zou je kunnen kijken bij het IMG van, hey, goh, hoe zit dat eigenlijk in mijn zaak? Klopt dat wel? Als de rechter hier nu zegt, deze meneer is niet onafhankelijk, is hij dat dan wel geweest toen hij mijn schade ging behandelen? En het kan een groter gevolg hebben voor mensen van andere schadebureaus die ook aandeelhouder zijn. Ja. Dit bedrijf heeft een tweede eigenaar, ook aandeelhouder. En je hebt een ander groot bedrijf, Team BE. Die 10 staat voor 10 verschillende aandeelhouders. Die ook allemaal dus in die zin geld verdienen.
2: En heel veel geld ook, bleek uit het onderzoek.
1: En heel veel geld, miljoenen. De rechter heeft zich daar helemaal niet over uitgesproken. Dus het is lastig om daar nu van te zeggen wat het gevolg rechtstreeks kan zijn. Maar we hebben daarover gesproken met een deskundige op dit gebied. En die geeft aan, ja, ik ben wel heel benieuwd wat er gaat gebeuren met de schades die in de toekomst zullen worden behandeld door deze mensen.
0: En dat zei collega Jelmer Guit.

0: Het was vaak muziek met een beetje een knipoog. En dat maakt het ook wel leuk. Hè? Dr. Hook en de Medicine Show en Baby Makes a Blue Jeans Talk. En daarmee is het 8 minuten voor 5:30 geworden. We gaan naar collega Robert Oosting, want die begon zijn opjakdag vanochtend vroeg in het centrum van Emmen. Want daar was wat te vieren. De Emmer Wademarkt bestaat vandaag namelijk 125 jaar. En daarom sprak Robert met Rika Jonkers van de Historische Vereniging. En ja, die weet echt alles over de geschiedenis van de Emmermarkt.
1: Het is begonnen op de hoek bij de Weringenstraat, bij een eienmarkt. En later heeft hij zich verplaatst naar Grimme, daar. Daar is het eigenlijk mee begonnen. En als paardenhandelaar, net daar. Zo is het ooit ontstaan.
2: Een boerenmarkie, want toen was hem natuurlijk ook een dorpje vernederd.
1: Ja, klopt, klopt. En van u toen is het meer gaan gruinen, zeg maar.
2: Juist.
1: Ja, hartstikke mooi.
2: En M is natuurlijk, nou ja, ik zal niet zeggen een industriestad worden, maar het heeft er wel alles geen van in ieder geval. Is die markt ook in die periode met gruid met het inwoneraantal van M?
1: Ja, absoluut. Hij is groter als waar de Oordwest heeft. Ja.
2: Hij is nog groter dan waar de Oordwest
1: heeft. Groter als waar hij. Hij is nog een stuk groter. Ja, alleen, en dat is geen negativiteit, je hebt nou te maken met een meer verspreiding van de markt. Vroeger steun uit alles rondom de karken.
2: Ja.
1: Nou stuurt het ook weer rondom de kark, maar dat heeft te maken met verbouwing hier in de buurt.
2: Ja, precies.
1: Dus, weet je wat?
2: Ja.
1: Ja, en dit is dan toch dat knussen wat nou weer terughaalt. En dat vind ik mooi. Ja.
2: Wat is nou de chance of de jeu van die markt hier in Emmen, dat afzet tegen een andere markt? Kun je dat vatten in woorden?
1: Jawel. Eén woord wel.
2: Nou.
1: Verbondenheid.
2: Ja, hè?
1: Echt.
2: Is dat niet iets wat alle markten typeert?
1: Nou, dat ben ik niet met je eens.
2: Nee, hè? Waarom is dat hier in Emmen dan eens?
1: Ja, dat zal te maken hebben met ons Drentse en ons Emmense mentaliteit. Je komt hier 's morgens. Ik ga elke dag 's morgens om 8 uur ben ik al op een markt. Ik heb mijn eigen kraam waar ik heen ga. En het is altijd een praatje maken met die en met die. En je komt altijd bekend tegen. Ja. Nou ken ik ook wel veel mensen daar niet van. Maar het is altijd even stilstaan. Dat heeft wel zijn charmes.
2: Zodat er komt dat Assen en Emmen natuurlijk altijd steden west hebt. Bestuurlijke steden, grote steden. En Emmen misschien in de volksaard nog altijd een klein Drents dorpje is.
1: Voor mij wel, ja. Emmen mag graag een stad zijn. Maar dat is het voor mij niet.
2: Nee, hè?
1: Nee, absoluut niet.

0: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
1: Kurk 24.
0: Kurk24.nl.
2: Bij Tuincentrum Bodenstaf wandel je door 5000 vierkante meter inspiratie. Met tuinplanten, decoratie en alles voor binnen en buiten. Je krijgt advies bij het bemesten of snoeien. En zoek je iets voor jouw trouwe viervoeter? Ook dan ga je naar Bodenstaf. Tuincentrum Bodenstaf. Echt wel het meest complete tuincentrum. In Smilde.
3: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in een van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
4: Terwijl pa en ma padellen, spelen de kids. En daarna gaan ze lekker en gezellig eten in het Grand Café. Want van borrelplank en barbecue tot zaal en terras. En van speeltuin en bowling tot neon minigolf en pixelplay. Het hele gezin geniet samen bij Plaza Sports Assen. En we zijn er ook als je iets wilt vieren. Check plazasportsassen.nl.
5: Emmen bouwt, werkt en draait. Achter de schermen zorgt Unica dat scholen, bedrijven en ziekenhuizen blijven functioneren. Met slimme, duurzame techniek. En mensen die aanpakken en vooruit durven te denken. Unica, geworteld in Emmen en landelijk sterk. Wij zorgen dat Drenthe blijft draaien. Unica, united can do.
6: Het is zo goed als 5:30. We gaan naar het Drentse nieuws. Hier is Ruben Koren.
7: Goedemiddag. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport laat een onafhankelijk onderzoek uitvoeren naar misstanden bij donorconceptie. Onlangs kwam naar buiten dat massadonor Simon uit Assen bijna 200 kinderen bij vele vrouwen heeft verwekt. Hij kon dat doen terwijl hij al jaren in beeld was bij instanties. Simon is slechts een voorbeeld van de misstanden die Nederland binnen donorconceptie kent. Met het onderzoek hoopt minister Sophie Hermans bij te dragen aan een gevoel van erkenning voor slachtoffers van donorconceptie. In de Emmen Kompascum is afgelopen nacht een 39-jarige man gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde aan de Runde Noordzijde in het dorp. De gewonde man is naar het ziekenhuis gebracht. Bij die steekpartij zijn vermoedelijk twee verdachten betrokken, zegt de politie. Zij zouden na het incident in twee verschillende auto's zijn gevlucht. Beide verdachten zijn nog voortvluchtig. En ook in Meppel was de steekpartij eerder vandaag. Dat gebeurde in een huis aan de Papaverstraat. In die woning vonden agenten een slachtoffer met steek- of snijwonden. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De gewonde is meegenomen naar het ziekenhuis en de politie doet onderzoek. De gemeente Emmen wil voortaan eerder op de hoogte worden gebracht als Arriva extra controles uitvoert bij het openbaar vervoer. Arriva voert sinds deze week extra perroncontroles uit om zwartrijders tegen te gaan. Het bedrijf had de gemeente daarvan niet vooraf op de hoogte gesteld. De burgemeester zou dat in het vervolg graag anders zien. De extra controles kunnen volgens hem namelijk gevolgen hebben voor de openbare orde rondom het station. Tot zover het belangrijkste nieuws. Meer vind je altijd in onze app en op de website rtvdrenthe.nl.
6: Gaan we naar het weer. Roland van der Zwaan, goedemiddag.
8: Goedemiddag.
6: Het was een uitermate prettige vrijdag, toch?
8: Ja, ik heb volgens mij heel weinig bewolking gezien. Ik heb een maximumtemperatuur van 20,8 in Diever, 20,6 in De Kiel. Ik heb op de officiële stations, dan heb ik het over Eelde, 20,4, 21,1 in Hogeveen. Met gemak, een warme dag.
6: Ja, wij zijn in Hogeveen een verhit volkje, dat weet je, hè?
8: Ja, dat straalt heel wat warmte uit, dat is ook zo. Maar goed, ook die mensen gaan langzaam naar zo'n werkdag, gaan ze ook wel weer naar binnen, nemen ze een pilsje, gaan ze het even het weekend even een beetje inleiden. Zijn ze binnen, blijft die hitte binnen en gaat het buiten afkoelen. Een temperatuur gaat richting de 8 tot 9 graden komende nacht. De lucht wordt vochtig. Ik heb meerdere boeren vandaag gezien. Of landbouwers misschien, kan ik het beter zo zeggen, aan het werk gezien. Zij verwachten blijkbaar enige neerslag of vocht. Dat vocht gaat er ook wel komen. De komende nachten zijn namelijk best wel dauwvormend. Dus de komende nacht een beetje dauwig. Er kan wat nevel komen, misschien van tevoren even wat mist. Dus dat gras, dat wordt nat. Dat is, die laatste snede is een beetje wel binnengehaald bij veel boeren. En de komende ochtend, morgenochtend, zou er een klein beetje lichte regen kunnen vallen. Het is allemaal niet veel, een beetje motregen. Ook even wat bewolking, grijs weertype morgenochtend. Maar dat wordt beter. Dat wordt beter in de middag. Dan is het sowieso helemaal droog. Dan heb je een zwakke wind uit het noorden. Dan is die koele lucht erin. Het wordt 18, 19 graden morgen. Net even wat minder dan vandaag. Maar in de middag breekt dan de zon toch wel vanuit het westen af en toe door. En in de namiddag gaat het op meerdere plekken gebeuren. Dus eigenlijk morgen niet zoveel aan de hand.
6: Ja, leven ze even wat extra service. Roland, pak de zondag er ook nog even bij. Doe eens gek.
8: Nou, oké, ik doe het voor deze keer dan helemaal gratis. Dat is dan bij deze afgesproken. Het is dan wel zo dat er een zuidoostelijke wind waait. Kracht 2 tot 3 op zondag. Smiddags na flink wat zonneschijn, ook wat bewolking, een droge dag. Zie ik toch al dat het ruim 22 graden gaat worden. Dus eigenlijk dat lekkere weer. Het blijft een beetje nazomeren.
9: Nieuw bij Marktkauf Meppen, de Marktkauf-app. Download nu gratis deze app en ontdek het zelf. Activeer exclusieve coupons, spaar punten en pak direct extra voordeel op je boodschappen. Marktkauf Meppen, kijk op marktkaufmeppen.nl.
10: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
11: Profiteer nu bij Bosma Bedden. Tot 50% najaarskorting op complete bedden, boksprings, matrassen, bedbodems en dekbedden. Bosma Bedden in Assen en Groningen. Bosmabedden.nl.
10: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Triant en Frisius MC.
12: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
13: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
14: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
15: Interessant. Wat verdien jij dan?
14: Zo open bedoelen ze vast niet.
16: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk versterkt je ondernemerskracht.
17: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
16: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
18: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
19: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
20: Studio Steenbergen.
21: Met René Steenbergen.

0: geschreven door de legendarische soulheld Solomon Burke, die er zelf ook een versie van opnam. Maar de echte winst qua wereldhit, die ging toch echt naar de Blues Brothers en Everybody Needs Somebody to Love. Ja, toch nog even napruttelen over dat fantastische sportnieuws, hè, van eerder deze week. Het WK wielrennen. Want dat wordt in Drenthe en Groningen met open armen ontvangen. Het Canadese Montreal kreeg de noordelijke delegatie afgelopen woensdag te horen dat het evenement in 2034 naar het noorden van ons land komt. Nou, in het stadhuis in Groningen werd de toewijzing officieel gepresenteerd en ook vooral gevierd. Ook door de commissaris van de Koning in Drenthe, Agnes Mulder. Dat zag collega Matthijs Renkema.
1: Dit is een super vet evenement. Ja, ik bedoel, zoiets krijg je niet zomaar. En daar moet je met elkaar heel erg hard je best voor doen. En ik denk ook wel uitstralen dat je dit heel erg graag wil. En dat is overgekomen. Nou, dat maakt me heel erg blij.
2: Grote vraag is natuurlijk, wat heeft de Drenthe eraan?
1: Nou, ik denk dat de Drenthe nu al merkt, zeg maar, dat je, als je zelfs als je uit Drenthe komt, dat je dan heerlijk kan recreëren bij ons. En dat is omdat we daar met z'n allen ook in investeren. Dat we investeren in de fiets. Dat iets is wat heel makkelijk te gebruiken is bij ons. Nou, en al die zaken bij elkaar, dat merkt die Drenthe ervan. En hopelijk nog heel veel meer mooie mogelijkheden de komende jaren in aanloop naar dat WK wielrennen.
2: Het is nog 8 jaar, dan wordt er nu gespeculeerd over hoeveel mensen gaan hier naartoe komen. Ik hoorde 586.000, ik hoorde ook iemand zeggen, er komen gewoon 1 miljoen mensen hierheen. Durft u er een getal aan te hangen?
1: Nou, wat je graag wil is dat zoveel mogelijk mensen uit Drenthe, maar ook uit Noord-Nederland, uit heel Nederland, internationaal onze gast willen zijn. Op het moment dat wij daar het WK wielrennen hebben. Dat is goed voor ons met elkaar, maar dat is ook goed voor onze gasten. Misschien denken ze dan, nou, ga ik nog een keer naartoe. Het is hartstikke mooi daar.
2: Een puntje van kritiek wat je hoort is dat er geld naartoe gaat. Onder andere vanuit Nijbegun, hè, wat natuurlijk ter versteviging van de regio is. Die te lijden heeft gehad onder de gaswinning en nog steeds daaronder leidt. Is geld, 20 miljoen zou het overgaan, is dat hiervoor bedoeld?
1: Kijk, als mensen scheuren in hun huis hebben, dan moeten die scheuren worden gerepareerd. En dan moeten mensen op een goede manier worden behandeld. Daar heeft het natuurlijk heel veel jaren aan ontbroken in Groningen. En dat zit diep in de mensen en dat doet pijn. En als jij dan hoort van, hé, er gaat ook geld naar een feestje, dan kan ik me best voorstellen dat dat soms even wat raar voelt. Maar we moeten wel met elkaar blijven investeren. Natuurlijk in het behouden en het versterken van de huizen, maar ook weer in onze economie. Want daardoor hebben we werk, kunnen we wonen, werken en leven hier in ons mooie gebied. En dat hebben we ook heel erg hard nodig. En geven we ook iets mee voor de toekomst van al die jongelui. Dat als jij een kampioen kan worden met het fietsen, dan kan jij hier gewoon winnaar worden in ons mooie Drenthe Groningen.
0: Ja, die heeft er al helemaal zin in, hè? De commissaris van de Koning in Drenthe, Agnes Mulder. Ja, de grote vraag is natuurlijk, gaat straks de route ook door jouw dorp heen? Nou, het parcours is nog niet helemaal uitgetekend, maar organisator Thijs Rondhuis, ja, die wil al wel een

0: de Vlaamse vrienden van Clouseau. En daar gaat ze. En dan weer naar de avonturen van Robert Oosting. Want onze collega stuurde zijn opjakbak vanochtend naar het duurzaamheidscentrum in Assen. Want daar was een bijzonder festival aan de gang. Nou, niet met bandjes, theater en foodtrucks, maar met inwonersinitiatieven en gezondheidsorganisaties die elkaar daar konden ontmoeten. En dat alles onder het motto de gezonde marken. Nou, dan denk je natuurlijk gelijk aan het begrip de boermarken. En Robert vroeg aan medewerker Joop of hun naam daar ook van afgeleid is.
1: Het is er zeker van afgeleid, want de boermarken, daar werd iedereen. Dat was eigenlijk de eerste democratische instelling die Nederland kende. En dus het heeft een hele rieke historie, zeker in Drenthe. En de boermarken zijn er nog altijd in Drenthe. Maar gezonde marken is natuurlijk meer dan alleen de boermarken. De gezonde marken is natuurlijk een netwerkorganisatie van alles wat met zorg en welzijn in Drenthe te maken heeft. Precies. En die probeert Drenthe kloor te maken voor de toekomst, voor wat betreft zorg en welzijn. Yeah. Want als wij zo doorgaan, op deze manier zo nauw doen, dan lopen we het hartstikke vast.
2: Ja,
1: en dat willen we allemaal voorkomen. En dat vindt ook alle deelnemende organisaties heel belangrijk. Ook de gemeente en de provincie.

0: politie en de verzekeraar. Dat ze weet wat die Drenthe wilt. En inwonerinitiatieven, die hebt de wortels in de samenleving. En die weet wat inwoners wilt. En die brengt dat in binnen de gezonde marken.
1: Nou, dan hebben we daar in ieder geval helder. Maar dan is nog wel de vraag, wat, en dan kijk ik jou maar even aan, René. Wat gebeurt hier dan specifiek vandaag op deze netwerkdagen? Want ik zie met toe allemaal kraampjes. Ik zie bennen staan. Het weer is goed, ook niet onbelangrijk.
2: Ja, nou ja, we hebben dus 2 dagen. Gisteren was een hele leuke dag, druk. Meer dan 200 mensen. Mm-hmm. En wat wij hebben gedaan, is dat we hebben gespeeddate. Inwonersinitiatieven die dus in hun eigen dorp en lokaal actief zijn, met het omkijken naar elkaar, dingen organiseren voor de buurt, klaarstaan voor elkaar. Die hebben kennis gemaakt door middel van speeddaten met professionals.
1: Wat moeten we dan aan denken? Wat zijn bijvoorbeeld professionals die is daar?
2: Nou, mensen vanuit welzijnswerk, mensen die in de zorg werken of in de GGZ. Mm-hmm. En die zijn allemaal, merken wij, op zoek naar hoe maken wij aansluiting met inwoners die ook actief zijn. Nou, dat hebben we gisteren gedaan. Dus we hebben heel veel gesprekken gehad, maar we gaan vervolggesprekken aan. Omdat we gewoon in ieder dorp en iedere wijk gaan proberen om die contacten te maken. Nou, precies. Dat is de beweging die we met elkaar opzetten. En dat is eigenlijk dat hele concept van zorgzame gemeenschappen. Dat we gemeenschappen willen helpen zich te organiseren om ook gewoon wat in hun eigen dorp te kunnen betekenen.
1: Nou, en dat is natuurlijk ook weer een prachtig raakvlak met de boermarkers wat dat betreft, Joop. Dat mensen het zelf regelt, een stukje naberschap, omzien aan elkaar.
0: Ja.
1: Is er nog wat van die old Drenthe naberschap? Is er nog wat van over? Een splintertje of zo wat?
0: Nee, ze mag niet splintertje. Er is best een veel van over. Want als ik zie...
1: Met positieve berichten.
0: Nee. Ja, nee, maar als ik zie wat wij in Dalen doen. Ik woon in Dalen en in een naberschap. Nou, dan wordt alle dagen worden 10 mensen bezocht door andere vrijwilligers, door de buren. Maar ook weer familie die activeerd wordt om te kijken naar elkaar. Als je ziet hoeveel als dat oplevert. Dat zien we niet alleen in Dalen, maar dat zien we ook in Hollandse Veld. Doet ze het ook aan Jorden. Daar heeft dus zorgverzekeraar onderzoeken gedaan. Door is 20-30% minder bezoek aan de huisarts. Alleen door die inwonerinitiatieven. Ja. Dus dat helpt enorm om die zorg ook te ontlasten. Maar vooral, het maakt het leven een beetje leuker als je naar elkaar omkijkt en dat je elkaar weer goeiedag zegt. Kan ik je hem helpen? Kan ik je hem voorthelpen? En, dus, en dat doen we op een moderne manier. Niet zoals 20 jaar geleden dat alles verplicht is. Nu doet het met elkaar.

0: Dat is Stevie Wonder en I Was Made to Love Her. 6:07 is het daarmee geworden. Ja, elke vrijdagmiddag dan is het hier altijd tijd voor Even Buurten. Dan sturen we onze Robert op pad naar een willekeurige plek in Drenthe. En vandaag werd dat Roden. En zoals elke week kreeg Robert ook vandaag een opdracht mee.
1: Het is Wereldmaritiem Dag. Zoek iemand met een boot. Nou, ik denk dat in Roden nog niet zo heel veel met ging vallen mee met een boot vinden. Maar wij gaan ons best doen. Ik vind dat een leuke opdracht. Dat komt goed.
2: Ja.
1: En ik weet niet of zie je bij, wij noemden net al even de favoriete winkel van Ruben. Misschien nog wat boten verkoopt. Dus dan kan ik daar nog eens even kijken.
2: Nou, zo dachten wij ook een beetje. Ja,
1: ja,
2: of het is mooi weer. Misschien is er iemand ergens op een watertje met een kano. Of met
3: er, is
2: een
3: wel, er is wel water in Roden. Dat is,
1: zeker. Maar het is iets die niet bekend maritieme gebeurt.
2: Nee.
1: Roden heb ik nog niet betrappen kunnen op een haven bijvoorbeeld. Wel een haven zaten, maar geen haven.
0: Ja, nou die hele zoektocht naar een boot. Dat viel allemaal nog niet zo mee in Roden hoor. Want ja... Hij zei het net ook al, veel water is er daar niet te vinden. Maar goed, na een aantal rondjes door het dorp...
1: Ik heb water gevonden. De vraag was, je zag mij achteruit rieden, vooruit en weer links en weer rechts.
2: Ik denk, wat doet hij?
1: Ja, ik denk, hoe kom ik erbij? Want dat water, dat zie je diep verscholden op dat industrieterrein. En ja, dan is het de vraag hoe je bij dat water komen kunt. En nou zag ik, en dat zal jullie wellicht niet ontgaan wezen... maar jullie hebben mij nog niet tipt in die zin... dat hier een, en daar ben ik nog bij, kanoplas...
3: Het is een kanoplas. Dit is inderdaad de plas waar die we op de kaart wel hadden gezien. Hij klopt qua vorm precies.
1: Nou, kijk even, jongens, op de televisie.
2: Is het is best wel een groot watertje.
1: En werkelijk waar, het is hier fantastisch. Ja, op één ding, nou, dat er geen kano te vinden is in deze plas.
2: En ik had gedacht, het is 20 graden, er zat toch wel een kano ergens.
3: Spiegeltje glad dat water daar.
1: Even een kano!
0: Ja, en daar kwam geen reactie op. Leven van een even buurtenverslaggever is niet altijd even makkelijk. Nou ja, Robert was dan wel warm, maar nog steeds geen boot te vinden. Maar ja, dan ken je Robert nog niet. Vol goede moed trok hij verder het dorp in... en toen kwam hij uiteindelijk terecht bij het huis van Marcel.
4: Hij komt binnenkort terug, hij ligt nog bij het Lauwersmeer. Het weer is nog te mooi en dan mag je hem wel laten leren. Dus hij komt, denk ik, nou, in een week of 2, 3, dan
1: haal hij moet water.
4: Dan komt hij uit het huis. Maar ik ben helaas. Anders,
1: anders hadden we een opdracht gehaald. Ja, helaas. Maar, wij bent niet voor één gaat ontvangen.
4: Ik heb er nog wel een leren, die gaat eigenlijk nooit naar buiten. Maar die heb ik wel eens gebouwd, een kajak.
1: Ja.
4: En dat was ook eens een klusproject. Ik dacht, nou, kun je misschien als alternatief aanbieden als... Als klus.
1: Mensen die kunnen ook metkijken. Dit is een kajak, want Marita die in de studio zit, die heeft aan het begin van de dag tegen mij zegt dat een kano ook goed was. Nou, dan zal een kajak ook zeker goed wezen. En dit is een echte handgebouwde kajak, Marita. Dus volgens mij een tromgeroffel en applaus.
2: Applaus voor jou, want het is gewoon gelukt, Robert. Helemaal goed.
1: Fantastisch.
0: Top. Ja, een beetje smokkelen. Hè. Valt een kano onder een boot? Nou, dan gaan we straks om 5:05 in de evaluatievergadering er nog even uitgebreid over hebben. Onder het genot van een pizzaatje of een bakkie patat. Dat moeten we hier nog uitvechten. Ah, ik denk dat Robert er wel mee wegkomt. Tot zover voor dit moment. Zometeen na 6:00 een uurtje muziek vol volwassenen. Met uiteraard niemand minder dan de snor des vaderlands. Maak er een mooie avond van. Fijn weekend en wat mij betreft graag tot maandag.
5: Hey, René. Worry is wakker.
6: Wat
5: vind je van je nieuwe kussen?
6: Oh ja, heerlijk dit.
7: Radio Drenthe zorgt voor een heerlijke nachtrust.
8: Deze week maak je kans op comfortabele nieuwe hoofdkussens. Voor jou en je partner.
7: Meer weten over deze rustgevende prijs? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
8: Slapen als een roos.
7: Met Radio Drenthe.
8: Altijd in de buurt.
5: Die kussens zijn net even te goed.
9: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
10: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
11: In Hoogeveen.
12: Liefhebbers van struinen, sneupen en schatzoeken opgelet. Aanstaande zondag van 10 tot 4 is er weer de Vlooienmarkt in de Flowerdome in Eelde. Een dagje uit voor de hele familie. Kom ook.
10: Gezellig naar Vitalis.
12: Vitalismarkten.nl.
11: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
13: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
14: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
15: November, 30 jaar kunstmaand Ameland. Op 40 plekken ontmoet je internationale kunst. Is er muziek? Zijn er films, rondleidingen en verhalen die je meenemen? Laat je verrassen en vier ons jubileum mee. Kijk op kunstmaandameland.com.
16: Met een hooglaagbed van Mobivit kiest u voor meer zelfstandigheid en extra comfort. Kom langs of bezoek ons online. Mobivit.nl.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
17: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bijna 50.000 treinreizigers hebben last gehad van de spoorblokkade door actiegroep Extinction Rebellion van afgelopen mei. Blijkt uit een analyse van de NS die is gedaan op verzoek van de PVV. Met de blokkade werd aandacht gevraagd voor de situatie in Gaza. Het treinverkeer rond Utrecht lag zo'n 2 uur stil. Op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is vanmiddag een man doodgeschoten. Het slachtoffer is een medewerker van een gevangenis, maar de toedracht is nog niet bekend. Er is een verdachte opgepakt. De schietpartij was vlak bij de aanmeerplek van de pont over het IJ. En daar zit veel horeca met terrassen. Een getuige zegt tegen het Parool dat een man die met een hond langs een terras liep ruzie kreeg met iemand op het terras. En de man met de hond zou daarna hebben geschoten. Premier Jetten noemt de waarschuwing van de AIVD voor rechtsextremisme een hele serieuze waarschuwing. De inlichtingendienst en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding zeiden deze week dat rechtsextremisten via politiek, media en demonstraties hun extreme ideeën proberen te normaliseren. Volgens Jetten is er een risico dat de extreme geluiden doorsijpelen in het politieke debat. Hij zei ook dat bij demonstraties tegenwoordig spandoeken, vlaggen en uitspraken voorbij komen die een paar jaar geleden ondenkbaar waren. Vorig weekend liep een protest van een extreemrechtse organisatie in Den Haag nog uit de hand. De nieuwe voorzitter van Progressief Nederland is Kitty Jong. Op een ledenreferendum van Pro kreeg ze ruim 50% van de stemmen. Jong is oud-vicevoorzitter van de FNV. Ook besloten de leden dat Pro zich in het Europees Parlement aansluit bij de Sociaaldemocraten en niet bij de Groenen. Het weer, vanavond helder, maar in de loop van de nacht bewolkt met kans op wat regen. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Morgen wolkenvelden, af en toe zon en misschien wat regen. Het wordt 19 tot 22 graden en de dagen daarna meer zon en geleidelijk wat warmer tot 26 graden op dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
18: Bij Tuincentrum Bodenstaf wandel je door 5000 vierkante meter inspiratie. Met tuinplanten, decoratie en alles voor binnen en buiten. Je krijgt advies bij het bemesten of snoeien. En zoek je iets voor jouw trouwe viervoeter? Ook dan ga je naar Bodenstaf. Tuincentrum Bodenstaf. Echt wel het meest complete tuincentrum. In Smilde.
19: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorden. Museumcoevorden.nl.
20: Friends and Family actie in Design Outlet Ochtrop Duitsland. Als lid krijg je 30% extra korting op de outletprijs. Van veel merken, zoals Nike, Levi's en Adidas. Deze week donderdag tot en met zaterdag. Word gratis lid op designoutletochtrop.nl.
21: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
22: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
23: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden.
22: Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Ontdek deze winter het pure noorden. Voigtravel.nl.
1: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
2: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
3: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
4: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Piano Nights. In een sfeervol verlichte zaal spelen twee pianisten samen en apart de mooiste pianomuziek van alle tijden. Van Chopin tot Einaudi en van Debussy tot Thiersen. Bestel op concertgebouw.nl.
24: Radio Drenthe.
25: Muziek voor volwassenen.
24: Met Johan Derksen.

0: Presentatie, Johan Derksen.
1: Frank Sinatra, Tony Bennett, Perry Como en Andy Williams, dat waren succesvolle Amerikaanse crooners. En toen verscheen het Canadese wonderkind Paul Anka uit Ottawa, Ontario. Als 16-jarige jongen vertrok hij naar New York om een eigen compositie op te nemen. Het werd de nummer 1 hit in Amerika, Engeland, Spanje, Nederland, België, Canada en Australië. In Amerika werden er 9 miljoen singles van verkocht. In Engeland gingen er 1,5 miljoen singles de deur uit. Paul Anka, Diana.

Polenka, Diana. Polenka is een groot componist. Hij schreef My Way voor Frank Sinatra en She's a Lady voor Tom Jones. Maar hij schreef ook 3 hits voor Michael Jackson. This Is It, Love Never Felt So Good en Don't Matter To Me. En dit nummer werd weer een grote hit, want het was een hit in Amerika, Engeland, Canada, Duitsland en Australië. Polenka, Love Me Warm and Tender.

Paul Enka, Love Me Warm and Tender. De ouders van Paul Enka kwamen uit Libanon naar Canada en ze runden een restaurant in Ontario. En toen Paul Enka 14 jaar was, verscheen zijn debuutsingle in Canada, I Confess. En toen hij 16 jaar was, kreeg hij $100 van zijn oom om naar New York te reizen om Diana op te nemen. Deze eigen compositie eindigde 2 in Amerika en België, 4 in Canada, 7 in Engeland, 13 in Nederland. Paul Enka, Put Your Head on My Shoulder.

Polenka, Put Your Head on My Shoulder. Eind jaren 50 werd iedere single van Polenka een hit. En het waren ook nog eigen composities, waardoor de bankrekening groeide. Dit werd de nummer 1 hit in Amerika. Dit nummer eindigde 2 in Canada en Italië, 3 in Australië en Engeland en 8 in Duitsland. Polenka, Lonely Boy.

Paulenka, Lonely Boy. Paulenka was gewend grote hits te scoren, maar dit was een bescheiden hit. Het nummer eindigde 15 in Amerika, 36 in Engeland. En hij toerde op dat moment met Buddy Holly door Engeland en Australië. En terwijl ze aan toeren waren, schreef hij onderweg de hit It Don't Matter Anymore voor Buddy Holly. Paulenka, Crazy Love.

Paul Anka, Crazy Love. Paul Anka werd steeds vaker als componist gecontracteerd. Zo componeerde hij de tune van de populaire Amerikaanse tv-show Tonight Show, starring Johnny Carson. Hij werd de belangrijkste songwriter voor Connie Francis en hij componeerde de titelsong voor de Amerikaanse film The Longest Day, waarin hij ook een klein rolletje vertolkte. Dit nummer van Paul Anka werd een hit in Amerika, Engeland, Canada, Duitsland en Australië. A steel guitar and a glass of wine.

Paul Anka, A Steel Guitar and a Glass of Wine. In 1960 was Paul Anka zo groot dat de aanbiedingen uit Las Vegas binnenstroomden, waar hij het groot geld kon verdienen. Hij trad daar als een van de eerste popzangers maanden op voor uitverkochte zalen. Deze single eindigde 2 in Canada, 6 in Engeland, 7 in Amerika, 13 in Australië. Paul Anka, You Are My Destiny.

Paulenka, You Are My Destiny. In 1958 was het een grote hit voor The Everly Brothers, maar er verschenen ook nog covers van Roy Orbison, Jan and Dean, Gary Lewis and the Playboys, William Bell samen met Carla Thomas, Bobby Gentry met Glen Campbell, The Nitty Gritty Dirt Band, George Baker, Billy Joe Spears, Sandy Posey, R.E.M., Carly Simon, en dit is Paulenka, All I Have to Do Is Dream.

Paul Anka, All I Have To Do Is Dream. Paul Anka nodigde voor zijn albums ook regelmatig gasten uit. Celine Dion, Kenny G, Patti LaBelle, Peter Cetera, Ricky Martin en Odia Coates waren regelmatig te gast op zijn albums. Deze single kwam in 1959 uit tussen de hits Put Your Head On My Shoulder en It's Time To Cry. En dit nummer haalde nergens de hitparade. Paul Anka, Don't Ever Leave Me.

Paul Enka, Don't Ever Leave Me. In 1960 was dit de nummer 1 hit in Amerika, Zuid-Afrika, Nieuw-Zeeland en Canada voor de Drifters met zanger Benny King. En Paul Enka coverde dit nummer in de periode dat hij veel in Italië verbleef, want daar werkte hij lange tijd samen met de componist Ennio Morricone. En hij trad in die periode ook regelmatig op tijdens het Songfestival in Sanremo. Paul Enka, Save the Last Dance for Me.

Paul Anka, Save the Last Dance for Me. Paul Anka was extreem populair in Finland. In 1959 maakte hij een verpletterende indruk op de Finnen tijdens een concert in Helsinki. In Parijs werkte hij met Mireille Mathieu en daar maakten ze samen het album Paul Anka à Paris. En hij trad ook 4 keer op in Israël. Maar hij weigerde in 2019 opnieuw naar Israël te komen in verband met de politieke situatie. Dit werd een hit in Amerika en in Duitsland, Paul Anka. Hello, Jim.

Paulenka, Hello Jim. Paulenka schreef het nummer voor Buddy Holly en de single van Buddy Holly kwam een paar weken voordat hij om het leven kwam bij de beruchte vliegramp uit. En het werd postuum een nummer 1 hit in Canada, Ierland en Engeland voor Buddy Holly. Maar het werd later ook nog een hit voor Linda Ronstadt en Mark Williams. En het werd ook nog opgenomen door Wanda Jackson, Bobby V, Freddie and the Dreamers, Don McLean, The Hollies, Vince Gill, Waylon Jennings, Laurie Morgan en Pam Tillis. In 1963 nam Paulenka het nummer zelf op. It Don't Matter Anymore.

Paul Anka, It Don't Matter Anymore. Paul Anka acteerde ook in een serie grote films. Hij debuteerde in 1958 in Let's Rock. In 1962 zat hij in The Longest Day, een oorlogsklassieker. Verder zat hij in Look in Any Window, 3000 Miles to Graceland, Gilmore Girls, Las Vegas en Kojak. Deze single eindigde 6 in Italië, 8 in Amerika, 10 in Canada, 20 in Australië. Paul Anka, My Hometown.

Paul Enka, My Hometown. Paul Enka had een flamboyant liefdesleven. Van 1963 tot 2000 was hij getrouwd met het fotomodel en de Zagab. Van 2008 tot 2010 was hij getrouwd met zijn personal trainer Anna Eberg. En van 2016 tot 2020 was hij getrouwd met Liza Pemberton. En het is niet duidelijk of dit nummer over die periode gaat. Het nummer eindigde 2 in Italië, 4 in Amerika, 5 in Canada, 18 in Australië en 28 in Engeland. Paul Enka, Time to Cry.

Paulenka, Time to Cry. Paulenka is van geboorte Canadees, maar op 6 september 1990 werd hij officieel Amerikaans staatsburger. En als geniale songwriter vond hij het geen probleem om een grijs gecoverde oude hit nog eens een keer op te nemen. Dit is een nummer van Don Gibson en er verschenen 446 covers onder meer van Roy Orbison, Ray Charles, Frank Sinatra, Tom Jones, Elvis Presley, Van Morrison en Merle Haggard. En dit is Paulenka, I Can't Stop Loving You.

Paul Anka, I Can't Stop Loving You. Waarom Paul Anka Amerikaan werd, is niet geheel duidelijk. In zijn geboortestad Ottawa werd de straat naar hem genoemd. Paul Anka Drive. 26 augustus is sinds 1981 in Ottawa Paul Anka Day. En in 2004 werd hij Officer of the Order of Canada. Dus hij kreeg genoeg support in Canada. Deze single van Paul Anka uit 1970 werd later een grote hit voor Tom Jones. En ze namen het nummer ook nog een keer samen op. Paul Anka, She's a Lady.

Paul Anka, She's a Lady. Deze single van Paul Anka eindigde 4 in Nederland en 10 in Amerika. En daar hield het mee op. Er verschenen nog wel covers van Albert West en Anthony Williams. Maar het werd duidelijk dat de grote hitperiode voor Paul Anka voorbij was. Paul Anka, Dance On, Little Girl.

Paul Enka, Dance On Little Girl. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Eind jaren 60 droogden de hits van Paul Enka op. Hij stond jaren niet in de hitparade, maar in 1974 vierde hij zijn comeback met achtergrondzangeres Odia Coates. En het werd als vanouds een nummer 1 hit in Amerika en Canada, het nummer 2 in Australië, 4 in Ierland, 6 in Engeland en 15 in Duitsland. Paul Enka, Heaven My Baby.

0: Tuincentrum Bodenstaf wandel je door 5000 vierkante meter inspiratie. Met tuinplanten, decoratie en alles voor binnen en buiten. Je krijgt advies bij het bemesten of snoeien. En zoek je iets voor jouw trouwe viervoeter? Ook dan ga je naar Bodenstaf. Tuincentrum Bodenstaf. Echt wel het meest complete tuincentrum. In Smilde.
1: Zaterdagavond is het weer tijd voor voetbal op de Oude Meerdijk. FC Emmen neemt het om 8 uur op tegen Top Os. Samen maken we er weer een prachtige voetbalavond van. Dus trek je rood-witte shirt aan en moedig onze mannen aan. FC Emmen, Top Os, zaterdagavond om 8 uur. Scoor je kaarten via fcemmen.nl/tickets.
2: Bij Mobifit vindt u een ruim assortiment rollators. Onze adviseurs helpen u graag bij de keuze van het exemplaar dat het beste bij u past. Kom langs of ga naar mobifit.nl.
3: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
4: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
5: Zeg het!
4: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
6: Hans, waar liggen de regenjassen?
7: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe.
8: Geeft ruimte.
9: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
7: Nu tot 50% korting. Kijk snel op Allsafe.nl.
10: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
11: Morgen.
10: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
11: Echt waar, joh?
10: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op, de regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
12: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Jaap van Zweden en stercellist Gauthier Capuçon in Dvorak Cello Concert. Het Orchestre Philharmonique de Radio France speelt Berlioz' spectaculaire Symphonie Fantastique. Op 10 november. Bestel op concertgebouw.nl.
13: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 7 uur.
14: Ewout de Jong met het NOS Journaal. Op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is vanmiddag een man doodgeschoten. Voor de schietpartij was er een ruzie, vertelt verslaggever Edwin van den Berg.
15: Wat met name getuigen ons vertellen, is dat de man die de schoten heeft gelost daar passeerde met een hond en dat er ruzie ontstond. Of dat een ruzie was vanwege de hond is ook nog onduidelijk, maar er ontstond een conflict.
14: En de man met de hond zou daarna hebben geschoten. De verdachte is opgepakt. Het wapen is door duikers in het water gevonden. Bijna 50.000 treinreizigers hebben last gehad van de spoorblokkade door actiegroep Extinction Rebellion van afgelopen mei. Blijkt uit een analyse van de NS die is gedaan op verzoek van de PVV. Met de blokkade werd aandacht gevraagd voor de situatie in Gaza. Het treinverkeer rond Utrecht lag zo'n 2 uur stil. Premier Jette en minister Heijnen van Financiën gaan dit weekend in gesprek met de oppositie over de begroting voor volgend jaar. Volgens Jette komt het kabinet met een aantrekkelijk voorstel voor zowel links als rechts. Het gaat in ieder geval over 3 onderwerpen, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
16: De koopkracht, de sociale zekerheid, dus die bezuiniging op sociale zekerheid, en de belasting op inkomsten uit vermogen, box 3 dus. Dat zijn eigenlijk de 3 heikele onderwerpen waarop het kabinet een akkoord wil met de oppositie.
14: En de coalitie gaat praten met Pro, Jaar 21, SGP, ChristenUnie 50+ en Volt. En de nieuwe voorzitter van Progressief Nederland is Kitty Jong. Op een ledenreferendum van Pro kreeg ze ruim 50% van de stemmen. Jong is oud-vicevoorzitter van FNV. Ook besloten de leden dat Pro zich in het Europees Parlement aansluit bij de Sociaaldemocraten en niet bij de Groenen. Het weer vanavond helder. Het koelt snel af naar 9 tot 15 graden vannacht. Morgen in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. De dagen daarna meer zon, ook kans op een bui. En warmer tot 26 graden op dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
13: Radio Drenthe.
17: De avond van Drenthe.

0: René, word eens wakker.
1: Wat?
0: Wat vind je van je nieuwe kussen?
1: Oh ja, heerlijk dit.
2: Radio Drenthe zorgt voor een heerlijke nachtrust.
3: Deze week maak je kans op comfortabele nieuwe hoofdkussens. Voor jou en je partner.
2: Meer weten over deze rustgevende prijs? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
3: Slapen als een roos.
2: Met Radio Drenthe.
3: Altijd in de buurt.
0: Dunkt, die kussens zijn net even te goed.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. In Amsterdam-Noord hebben duikers een wapen gevonden dat vermoedelijk is gebruikt bij een dodelijke schietpartij vanmiddag. Er werd een man doodgeschoten na een ruzie op straat. Het slachtoffer zat op het terras en veel mensen waren daardoor getuigen van de schietpartij, zegt verslaggever Edwin van den Berg, onder wie ook kinderen.
2: Ik begrijp ook dat iedereen die op het terras zat van het bewuste café door de politie naar het bureau zijn gebracht, al was het maar om daar hun verhaal kwijt te kunnen.
1: Volgens een getuige ging de ruzie over een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Bij misstanden in een gezinshuis in Groningen zijn betrokken instanties ernstig tekortgeschoten. Dat zegt de inspectie. Twee jonge kinderen verbleven lange tijd in het gezinshuis in Niekerk en werden mishandeld en verwaarloosd. Ondanks dat er wel meldingen waren gedaan, kwamen de misstanden pas jaren later aan het licht. De politie in Gent onderzoekt een incident waarbij een influencer werd lastiggevallen op straat. De man kreeg te maken met homohaat. De beelden maken veel los in België. Dit zegt de influencer er zelf over.
3: Ik voelde mij zo gevangen en zo mijn ongemak, want ik had eigenlijk nooit meegemaakt dat dat zo fel was in real life. Ik zei tegen Seppe, als die nu nog blijven, bel de politie. Want ik liep gewoon over straat. Ik deed niet.
1: Op basis van het politieonderzoek moet de Belgische justitie besluiten of er verdachten vervolgd gaan worden. En op de dijken langs de Waddenzee in Noord-Holland mogen binnenkort weer schapen grazen. Alleen op Texel blijft mogelijk voorlopig nog geen schapen op de dijk komen. Het graas- en beweidingsverbod werd begin augustus ingesteld omdat het gras door de droogte flink was beschadigd, waardoor de dijken konden verzwakken. Inmiddels is het gras voldoende hersteld. Het weer, vanavond helder, het koelt snel af naar 9 tot 15 graden vannacht. Morgen in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon, het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe. De avond.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Op een vol terras in Amsterdam is vanmiddag een man doodgeschoten. Volgens getuigen ging er een ruzie met een voorbijganger aan vooraf. Het slachtoffer overleed ter plekke. De andere terrasgangers zijn opgevangen door de politie.
2: We hebben al heel veel getuigen met een bus naar het politiebureau gebracht. En ook puur uit zorg in verband met slachtofferhulp. Dat is natuurlijk verschrikkelijk als je dit moet zien. Nou, laten we hopen dat dit gewoon nooit meer gebeurt.
1: De politie heeft een verdachte aangehouden. Ook is het wapen dat werd gebruikt teruggevonden. Premier Jette zegt de waarschuwingen voor rechtsextremisme zeer serieus te nemen. De AIVD en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding zeiden deze week dat rechtsextremisten via politiek, media en demonstraties hun extreme ideeën proberen te normaliseren. Volgens Jette is er een risico dat extreme geluiden doorsijpelen in het politieke debat. Bij misstanden in een gezinshuis in Groningen zijn betrokken instanties ernstig tekortgeschoten, zegt de inspectie. Twee jonge kinderen werden mishandeld en verwaarloosd, zegt redacteur Milo Hornstra.
3: Ze moesten klusjes doen, het was een soort boerderij en werden daar aan het werk gezet. Als ze dat niet deden, dan kregen ze bijvoorbeeld niet te eten. Er liep een hond rond en die mocht ze dan bijvoorbeeld bijten. En zo is het uiteindelijk ook aan het licht gekomen dat in de klas zag een juf dat een van de kinderen een bijtwond had.
1: Volgens de inspectie hebben de instanties meldingen laten liggen en niet genoeg samengewerkt. En de inspectie eist nu verbeteringen. In België hebben radicaal linkse studenten taarten gegooid naar een professor die banden heeft met de wapenindustrie. Het gebeurde gisteren op de Universiteit van Luik. De professor is een bekende kernenergiedeskundige in Wallonië. Hij werkt op de universiteit aan toepassingen van kunstmatige intelligentie voor defensiedoeleinden. De leiding van de universiteit en Belgische politici veroordelen de aanval. Het weer vanavond helder, het koelt snel af naar 9 tot 15 graden vannacht. Morgen in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon, het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
4: De avond van Drenthe.

0: Hé, René. Worden je zwakker?
1: Hé, wat?
0: Wat vind je van je nieuwe kussen?
1: Oh ja, heerlijk dit.
2: Radio Drenthe zorgt voor een heerlijke nachtrust.
3: Deze week maak je kans op comfortabele nieuwe hoofdkussens. Voor jou en je partner.
2: Meer weten over deze rustgevende prijs? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
3: Slapen als een roos.
2: Met Radio Drenthe.
3: Altijd in de buurt.
0: Dunkt, die kussens bent net even te goed.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het aantal besmettingen met ebola in de Democratische Republiek Congo blijft toenemen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het virus nu ook rond op twee nieuwe plekken in het noorden van het land. De autoriteiten melden op dit moment 63 patiënten. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op en bijna de helft van hen overleed. Er bestaat geen vaccin tegen deze variant van ebola. De uitbraak komt mede daarom moeizaam onder controle. Er is nog weinig bekend over de aanleiding van een schietpartij in Amsterdam vanmiddag. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. Op een vol terras werd een man doodgeschoten, tot schrik van andere bezoekers.
2: We were sitting in a restaurant eating and we hear two loud noises.
3: He told me to get down. I went under the table and then he said run and grabbed my hand and everyone ran around the corner.
4: Nou, ik vind het tragisch. Ik vind het heel erg natuurlijk dat het zo een gebeurd is.
1: De vermoedelijke schutter is opgepakt, ook is het wapen teruggevonden. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties deze week. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in door Rusland bezet gebied. De dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld zijn afgesloten. Premier Jette zegt de waarschuwingen voor rechtsextremisme zeer serieus te nemen. De AIVD en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding zeiden deze week dat rechtsextremisten hun ideeën proberen te normaliseren.
5: Vrijheid van meningsuiting gaat heel ver in dit land, zeker ook voor politici. Maar het is ook belangrijk om dat met enige verantwoordelijkheid te doen en je zelf ook de vraag te stellen, moet ik deze termen gebruiken of heeft dat mogelijk ook een associatie die leidt tot normalisering van een gedachtegoed dat we eigenlijk niet in het publieke debat thuis willen zien.
1: Volgens Jette is er een risico dat extreme geluiden doorsijpelen in het politieke debat. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. Morgen vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
6: De avond van Drenthe.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Er is nog weinig bekend over de aanleiding voor de schietpartij in Amsterdam vanmiddag. Op een vol terras aan de NDSM-kade werd een man doodgeschoten. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De verdachte vertrok, maar keerde even later terug en schoot de man op het terras dood. Het slachtoffer werkte in een gevangenis in Zaanstad, maar of het slachtoffer en de schutter elkaar kenden is nog niet bekend. De vermoedelijke schutter is opgepakt, ook is het wapen teruggevonden. De oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten morgen met Jetten en minister Heijnen van Financiën. Met steun van Pro en Volt heeft de coalitie 38 zetels in de Eerste Kamer, wat de krapst mogelijke meerderheid is. Het kabinet wil niet dat jongeren in een gesloten jeugdinrichting 's nachts kunnen worden opgesloten in hun kamer. Dat was een voorstel van het vorige kabinet. Het gaat om jongeren van 12 jaar en ouder met ernstige problemen die door hun gedrag gevaarlijke situaties veroorzaken. Op het opsluitplan kwam kritiek van kinderrechtenorganisaties. Het aantal besmettingen met ebola in de Democratische Republiek Congo blijft toenemen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het virus nu ook rond op twee nieuwe plekken in het noorden van het land. De autoriteiten melden op dit moment 63 patiënten. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op. Bijna de helft van hen overleed. Er bestaat geen vaccin tegen deze variant van ebola. De uitbraak komt mede daardoor moeizaam onder controle. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. Morgen vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. De dagen daarna meer zon en ook kans op een bui en warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: Hé, René, Harry is wakker.
1: Hé, wat?
0: Wat vind je van je nieuwe kussen?
1: Oh ja, heerlijk dit.
2: Radio Drenthe zorgt voor een heerlijke nachtrust.
3: Deze week maak je kans op comfortabele nieuwe hoofdkussens. Voor jou en je partner.
2: Meer weten over deze rustgevende prijs? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
3: Slapen als een roos.
2: Met Radio Drenthe.
3: Altijd in de buurt.
0: Dunkt, die kussens bent net even te goed.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten morgen met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vorige week bleek bij de algemene beschouwingen dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen, op links of rechts, de Prinsjesdagplannen gaan steunen. De man die vanmiddag werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in de gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was vanmiddag op een vol terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt, ook is het wapen teruggevonden. Het aantal besmettingen met ebola in de Democratische Republiek Congo blijft toenemen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het virus nu ook rond op twee nieuwe plekken in het noorden van het land. De autoriteiten melden op dit moment 63 patiënten. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op. Bijna de helft van hen overleed. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in door Rusland bezet gebied. Die dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld afgesloten zijn. De bewoners hebben daardoor ook geen toegang meer tot voedsel, medicijnen en andere hulpmiddelen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. Morgen vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. De dagen daarna meer zon. Ook kans op een bui. En dan wordt het weer wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. De man die vanmiddag werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was vanmiddag op een vol terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Het wapen is teruggevonden. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting. De twee partijen praten later vandaag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vorige week bij de algemene beschouwingen bleek dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen of links of rechts de Prinsjesdagplannen willen steunen. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6.000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in door Rusland bezet gebied. Die dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld afgesloten zijn. De bewoners hebben daardoor ook geen toegang meer tot medicijnen en andere hulpmiddelen. De Ierse band U2 heeft een optreden gegeven op de school waar de band 50 jaar geleden begon. Op het schoolplein in Dublin speelde de band 7 nummers. De band werd daar precies 50 jaar geleden opgericht, nadat drummer Larry Mullen een bericht op een prikbord plaatste met de tekst: drummer zoekt muzikanten om een band te beginnen. De audities waren een paar dagen later bij hem thuis. Bono had hij bijna aan zich voorbij laten gaan, omdat hij een paar jaar ouder was en bang was dat hij er niet tussen zou passen. Het weer, het koelt af naar 9 tot 15 graden vannacht. Later vandaag vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Andere plekken ook wat zon. Vanmiddag 18 tot maximaal 21 graden. De dagen daarna meer zon. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Hé, hey, René. Sorry, is wakker.
1: Hé, wat?
0: Wat vind je van je nieuwe kussen?
1: Oh ja, heerlijk dit.
2: Radio Drenthe zorgt voor een heerlijke nachtrust.
3: Deze week maak je kans op comfortabele nieuwe hoofdkussens. Voor jou en je partner.
2: Meer weten over deze rustgevende prijs? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
3: Slapen als een roos.
2: Met Radio Drenthe.
3: Altijd in de buurt.
0: Dunkt, die kussens bent net even te goed.

0: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 2 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Iran is bereid binnen 7 dagen de blokkade op de straat van Hormuz op te heffen, zegt de minister van Buitenlandse Zaken. Daarvoor moet de VS wel eerst akkoord gaan met het eisenpakket van het land. Het gaat bijvoorbeeld om het versoepelen van oliesancties en het opheffen van maritieme blokkades. De VS en Iran zouden ook gesprekken voeren over een nucleaire deal. Een Amerikaanse functionaris noemt die gesprekken positief en constructief. De oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten zaterdag met premier Jetten en minister Heijnen van Financiën. Vorige week bij de algemene beschouwingen bleek dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen op links of rechts de Prinsjesdagplannen willen steunen. De man die vrijdag werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was op een vol terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt, het wapen is teruggevonden. De Ierse band U2 heeft een optreden gegeven op de school waar de band 50 jaar geleden begon. Op het schoolplein in Dublin speelde de band 7 nummers. De band werd daar precies 50 jaar geleden opgericht, nadat drummer Larry Mullen een bericht op een prikbord plaatste met de tekst dat een drummer muzikanten zocht voor een band. Audities waren een paar dagen later bij hem thuis. Bono had hij bijna aan zich voorbij laten gaan omdat hij een paar jaar ouder was. Het weer koelt af.